Een hele goede nacht. Het is Jasper op je vrijdagnacht. Hoe gaat het met jou? Misschien zit je nu al schommelend op de fiets naar huis. Of je begint pas net, hè. Het zou zomaar kunnen dat je zo meteen de dansvloer gaat veroveren. Maar het kan ook zijn dat je moet werken of dat je gewoon lekker aan het chillen bent. Genieten van het weekend. Hoe je er ook bij zit, wat je ook aan het doen bent. Ik denk dat ik jouw nacht een beetje spannender kan maken. Hou jij van een gokje? Vind je dat leuk om een klein gokje te nemen? Zometeen spelen we Russisch Roulette Request. Het is het spannendste spelletje van de nacht. De grote vraag is, draaien we of deze week jouw track of René Leblanc?

via de NPO Luister app. Of je kan me altijd bellen naar 0909-133-6. Kom door met jouw request en voorkom dat we René LeBlanc gaan draaien. Is dit Bruno Mars, Risk It All bij 3FM.

0: Stars en Midnight Sun bij 3FM. Met zometeen misschien René Leblanc. If I tell you that I love you, forever you'll be mine.
1: Russisch roulette request.
0: Het is weer tijd voor Russisch roulette request. We draaien of jouw request of René Leblanc dus. Ik heb namelijk een Spotify playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in en 1 keer René Leblanc. Gaan we zo shuffelen en hopen op die request. Die vannacht komt van Annika. Goeienacht.
2: Hi, goedenavond.
0: Jij komt van een tentfeest.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe is een tentfeest? Ik heb dat vroeger toen ik... Nou, vertel eerst even hoe een tentfeest is. Hoe dat voor jou is, sorry.
2: Heel gezellig. Veel bier, leuke muziek, veel mensen.
0: Is, ja, dat eigenlijk. Is het echt anders dan uitgaan in de stad?
2: Ja, dat vind ik wel, zeker. Het is echt wel een andere sfeer.
0: En wat is jouw voorkeur dan?
2: Toch wel eigenlijk liever een tentfeest.
0: Ja, wat maakt die sfeer op zo'n tentfeest zo goed en fijn?
2: Ja, ik weet niet, toch iets gemoedelijker of zo. Een beetje, nou ja, we waren nu niet op een plek waar we vaak komen, maar normaal gesproken wel een beetje ontkend ons.
0: Ja, precies, ja. Want ik ben zelf vroeger, toen ik jonger was, ik kom zelf uit Twente. En toen ik 16 was, toen kwam ik nergens binnen, behalve op tentfeesten. En toen ging ik ook altijd naar tentfeesten in de buurt. En daar zie je inderdaad wel dat je echt alle leeftijden lopen door elkaar. En het is super gezellig. Het heeft wel iets, inderdaad.
2: Nee, zeker. Ja, we komen zelf ook in dat event. Dus dat is, dat is wel de plek waar je dat het meeste hebt.
0: Ja, precies. Ja. En nu onderweg naar huis?
2: Ja.
0: Ben je zelf aan het rijden?
2: Nee, mijn vriend rijdt.
0: Oké. Nou, die is de Bob. Oké, heel goed.
2: Ja, zeker.
0: Hey, je hebt een track aangevraagd van Joel Domingos. Waarom die?
2: Ja, wij zijn daar, ik denk nu een jaartje terug of zo. Mijn vriend en ik een beetje ontdekt. En we zijn er ook een half jaar terug in Amsterdam bij Paradiso bij de Tolhuistuin heen geweest. Ja, gewoon hele chille muziek. Ook wel een beetje zomers. En ik dacht, maar ja, voor zo'n terugrit naar huis is dat wel lekker om een beetje wakker te blijven.
0: Ja, zeker. Ja. En ook leuk om even gewoon Nederlands talent even te supporten op de radio. Want ja. dat mag wel wat meer gebeuren, inderdaad.
2: Ja, zeker.
0: Nou goed, ik hoop dat het gaat gebeuren, want het blijft Russisch roulette request. De kans is 1 op 10 dat het René Leblanc wordt, maar het is 9 op 10 dat we Joel Domingos gaan draaien.
2: Oké.
0: Dan gaan we even aftellen van 3, 2, 1. Kijk, dat is lekker. Fijne

Måneskin en The Loneliest bij 3FM. Een hele goede nacht, hoe zit je erbij? Heb je er een beetje zin in deze nacht? Het is de allerleukste nacht van de week. Vieren we op 3FM met zometeen Armin van Buren. En eerst die nieuwe Olivia Rodrigo. Drop That, nu bij 3FM.

Armin van Buuren en This Is What It Feels Like. Mocht je het gemist hebben, groot nieuws in BNR Nederland. Want Marco Borsato die heeft een fietsongeluk gehad door twee lege flessen die op de weg lagen. En dan niet een klein schrammetje, nee, hij heeft zelfs in het ziekenhuis gelegen met een gebroken en gekneusde ribben. Oh, dat is wel lullig hoor. Inmiddels is hij weer thuis en is hij aan het revalideren. Hij zegt zelf, ik kan bevestigen dat lachen, niezen, hoesten en ademhalen momenteel allemaal topsport is. En Marco, het is toch een beetje een beginnersfout, hè? Want op een oude fiets moet je het leren.

0: for You bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, iedereen heeft toch zo'n smerige combinatie waar anderen van walgen. Maar ja, jij gaat er keihard op. Bijvoorbeeld pasta bolognese met appelmoes. Of pindakaas met augurk. Je weet dat het fout is, maar je blijft het doen omdat het gewoon zo lekker is. En ook in de muziek gebeurt dit. Dat je soms twee namen ziet en denkt van ja, dit slaat nergens op. Maar het werkt. En er is nu ook zo'n muzikale samenwerking tussen Roxy Dekker en Kevin. Dit is een nieuwste.

Satisfaction. Tijd om even het gaspedaal iets meer terug te nemen. Want zometeen Olivia Dean met So Easy to Fall in Love op 3FM. Er kwam zoiets moois tegen, namelijk een vertaling van dat liedje in het Nederlands.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NMS Journaal.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
2: Hoe goedkoop kun je leven in een maand tijd? Ik heb het uitgezocht en ik kom er zo bij je op terug. Naar muziek van Somje en eerst Empire.

0: Samjay, Dark Before the Dawn bij het 3FM.
1: Goeienacht Jasper. Heb je alle kassabonnetjes al bij elkaar opgeteld? Want ik ben wel benieuwd hoe goedkoop jij deze maand bent doorgekomen.
2: Jaspers Boodschappen Challenge.
3: Boodschappen!
0: Ja, deze maand leef ik zo goedkoop mogelijk. Oh, want wat zijn mijn boodschappen toch ongelooflijk duur, zeg. Als jij raadt hoeveel geld ik in april heb uitgegeven aan boodschappengeld, dan win jij dat bedrag. Hoe lekker is dat? Nou, de maand is nu voorbij en als je het nog niet gedaan hebt, als je nog geen bedrag hebt laten weten via de NPO Luister app, dan kun je het nog één keertje doen. Want aankomende zondag op maandagnacht rond 00:30 hoor je de bekendmaking van het eindbedrag. Dus je kan bij deze, je kan nog even via de NPO Luister app laten weten hoeveel geld jij denkt dat ik kwijt ben geweest in april aan boodschappen. En als je het goed hebt, dan ben je dus dat bedrag aan boodschappen geld. Nog één hintje. De dag na Koningsdag was ik zo

0: zo'n zonnige dag als vandaag hoort ook een zonnige soundtrack van The Red Hot Chili Peppers.
1: Huh?
0: Want ja, bij de Red Hot Chili Peppers denk je vooral aan heftige muziek, harde gitaren, zware onderwerpen en niet echt muziek voor een cocktail erbij. Maar er is één track die wat lichter is. Ze hebben de elektrische gitaar gewisseld voor een akoestische, waardoor je meteen met je reet op een strandbed ligt met twee moppies naast je. Of twee hete gasten, wat je wil. En als klap op de vuurbel heeft het nummer ook een Spaanse titel.

0: De nieuwe Madonna en Sabrina Carpenter. Het is de meegehit op 3FM. Ja, met dan nu het meest flauwe spelletje van de Nederlandse radio. Zeg je niets, dan win je iets. En het lijkt wel leuk, want onze collega Jeroen Zijderveld die start zo meteen vanaf 4 uur met jou de dag op. Kijk of die al een beetje scherp is. Laten we Jury even gaan bellen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey Jury, goedemorgen.
1: Hey.
0: Ben je een beetje klaar voor? Heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er zeker zin in.
0: Nou, goed om te horen. Ik was even bang dat je nog niet wakker was.
1: Jawel, joh.
0: Oh, oké.
1: Hoe lang heb ik nog?
0: Nou ja, nog een half uurtje of zo, dus komt helemaal goed. Hé, maar Jury, ik bel je niet voor niks, man.
1: Wat dan?
0: Je zit in het spelletje, zeg je niets, dan weer iets.
1: Oh shit.
0: Ja, dan had je niks moeten zeggen.
1: Ah, kut.
0: Oké, helaas.
1: Ah, ik ben net wakker.
0: Oké. Hé, tot zo, man.
1: Kut.

Wacht even, dit wordt het moment. Iemand herkent mij als een BN'er. Ja, ik had dit dus op Koningsdag. Ik loop daar rustig met een biertje in mijn hand. Beetje doelloos aan het rondkijken. En ineens komt iemand naar me toe en zij zegt... Jij lijkt op iemand die ik ken. En ik zeg van, nou, oké, nou, wie dan? Ze zegt van, ja, je lijkt op een radio-dj. En ik zeg van, oh, een radio-dj? Ja, een radio-dj van 3FM. Ik zeg tegen haar, wie bedoel je dan? Zij zegt van, ja, jij lijkt op Jasper Schrijvers van 3FM. Dus ik zeg tegen haar, aangenaam. Ik ben Jasper van 3FM. Echt in een soort hele toffe actie. En toen zei ze van, ja, wat leuk, ik heb daar stage gelopen.

0: Radio, Dance with Somebody bij 3FM. Hey Joeri, ik moet even van een luisteraar even wat tegen jou zeggen.
1: Good morning. Oh, vertel.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, thanks.
0: Dit heb je wel op 3FM al verteld, of toch? Of niet?
1: Nee, maar 10 april was ik jarig in dat. Ik heb het nog niet verteld. Maar okay, dat
0: nou, misschien
1: niet.
0: Nou, ja. Zometeen. Ja.
1: Bij deze. Ja, ik word vader. Ja,
0: echt
1: ja.
0: Superleuk wel.
1: Ja, ja, dat wordt.
0: Hoe voel je erbij?
1: Het is een beetje verwarrend soms. Want mijn vriendin die voelt alles. Die heeft er last van. En ik nog heel weinig natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik voel die baby ook een beetje bewegen nu voor het eerst in de buik. En dat is wel heel vet. Dat is wel. Ja. Dat je denkt, oh ja, er komt echt een baby aan nu.
0: Ja, ja. Echt ja. Zo cool. En ja. Weet je, het is ook al wel redelijk snel. Althans, je weet het al wel een tijdje, toch?
1: Ja, zeker. Ze is net over de helft. Dus ja. Dat gaat heel hard.
0: Ik weet dat wij volgens mij, nou, ik denk een maand of twee maanden geleden van hadden we een gesprek over festivals en Lowlands en zo van is van ga je nog de Lowlands een jaar van nee ja ik moet werken of ik ben druk maar ik snap nu ook
1: ja,
0: wel
1: joh. Nee dat gaat helemaal niet lukken Lowlands godsamme nee. Ik heb veel leukere dingen denk ik te doen nee, en veel minder slaap dan normaal gesproken Lowlands
0: superleuk man ja. Zometeen de allervroegste ochtendshow van Nederland in het weekend met Joeri Zijderveld. Wat ga je doen?
1: Nou, ik begin even gewoon lekker met muziek pompen zo meteen. Ik heb zin om Anderson Paak weer eens even te draaien. Dus die ga ik wel even, ja.
0: Dat is lekker in. Zo meteen Anderson Paak en Joeri Zijderveld. En nu eerst Chaperone, Pink Pony Club bij 3FM.

0: Comedy Club. Zometeen Mike Magoo en Outlines. Samen met Dragonette. En die Anderson Paak die komt er ook aan. Calm Down heb ik voor je uitgekozen. Zometeen na het NOS-journaal.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
0: Heb je ook wel eens een verschrikkelijk vrijgezellenfeest meegemaakt? Zo'n bezopen vrijgezellenfeest. Nou, daar is een oplossing voor, alleen dan heb je wel Taylor Swift nodig. Ik vertel zo hoe iets zit.

Het is Joe en End of Beginning op 3FM. 10 over 4, zaterdagmorgen. Goedemorgen. Heb je wel eens een gênante vrijgezellenfeest meegemaakt? Zo eentje waar je zuipend door de straten gaat? Nou, ik wel. Een aantal weken geleden voor een vrijgezellenfeest ben ik in Leiden geweest. Het was echt precies wat je ervan verwacht. 'S Middags dronken door de straten. En de aanstaande bruidegom die moest een enorme gênante opdracht ook doen in een raar pakkie. Nou, alles erop en eraan. Je kent het wel. En zijn aanstaande vrouw, achteraf vond ze het niet echt kunnen dat die in zo'n raar pakje door de stad moest lopen, dat soort dingen. Begrijp ik ook ergens wel, het is ook gênant om erover na te denken. Dus je denkt, oei, oei, oei, Leiden heeft echt gewoon mijn aanstaande man helemaal gênant zien gaan, helemaal lam zien gaan. Taylor Swift die zal die ook al voor gevreesd hebben, want die gaat binnenkort trouwen, maar die heeft hier iets op bedacht, ben ik achtergekomen. Want zij heeft het voor elkaar gekregen dat het vrijgezellenfeest van die gozer op de Bahama's is. Een paar dagen met vrienden. De reis heeft een ontspannend karakter, staat erbij. Quality time in een comfortabele en gecontroleerde omgeving. En ik hoor je denken, hoe weet je zo zeker dat Taylor Swift hier dan voor heeft gezorgd dat zij hierachter zit? Nou, dat komt door één zinnetje in het artikel. Namelijk, Taylor Swift heeft een gigantisch bedrag opzij gezet voor zijn vrijgezellenfeest. Ja. Mama Taylor betaalt, maar er zijn er wel een paar regeltjes. Gecontroleerde omgeving.

Nee, Anand niet met vakantie. Dus vandaar Joeri Zijderveld hier. Goedemorgen, aangenaam. Ja, je mag altijd een appje sturen hoor. De NPO Luister-app die staat voor je open. Het is natuurlijk 4:00 s'nachts op zaterdagochtend. Dus misschien voor jou ook een beetje een raar tijdstip. En dan heb je misschien even iemand nodig om tegenaan te lullen. Nou, dat mag gewoon. Ik zit ervoor. Nou ja, ik word ook betaald gewoon om muziek te draaien. Maar je mag altijd die NPO Luister-app downloaden en een berichtje sturen naar de 3FM-studio. Ik zal beloven dat ik ook een berichtje terugstuur, zodat je niet helemaal alleen voelt. Zoals Niels, die komt ook met een berichtje. Zegt good fucking morning vanuit een laadpaal langs de snelweg. Ik was mijn elektrische wagen vergeten op te laden. Ja, Niels, dat is pech natuurlijk. Je hebt wel één groot voordeel. Je hoeft niet €2,60 per liter te betalen. Dus reken maar even uit in de tussentijd wat je bespaart. Dat is wel ook wel lekker. €2,60, dat was in het nieuws. Gisteren natuurlijk. Een enorm record voor in Nederland. €2,60 per liter. Hans, die zegt lekker pik. Raakgeschoten, Joeri. Het gaat hier goed samen. Geniet ervan, Joeri en de vriendin. Ja, dankjewel. Ja, je hoorde net bij Jasper. Ik word vader. En dat is hartstikke leuk. Daar heb ik heel veel zin in. Ergens eind augustus zal ik een paar maanden niet op de radio te horen zijn. Maar daar kom je vanzelf wel achter. Even kijken voor Niels. Die zit natuurlijk nog een tijdje te wachten in zijn auto. Goeie muziek is onderweg, hoor. Teddy Swims hoor je zo meteen op 3FM. Mr. Know-It-All, ook Kensington, is onderweg. Eerst Anderson Paak, zoals beloofd. Dit is Calm Down op 3FM.

0: festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

daarvoor nog ja, die geweldige. Daar haakte Alza nog op in. Zeg ik het goed, Alza? Ja, Alza in de NPO Luister-app. Anderson Paak en T.Y. Calm Down. Die zegt, wat een dik nummer. Ja, wat een dik nummer is dat. Anderson Paak sowieso, hoor. Mocht je het nog niet kennen. Het is het uitdiepen waard op Spotify en op de streamingdienst. Check het even. Anderson Paak, grote vrienden met Bruno Mars. Die ga ik ook nog wel even draaien, zo denk ik. Hey, Rock Werchter was vandaag in het nieuws. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar dat terrein van dat Belgische festival, dat wordt groter zonder dat ze extra tickets gaan verkopen. Dus dat is wat mij betreft echt een groot applaus voor dat festival Rock Werchter. En ze zijn dan ook langzaam wel aan het uitverkopen, wat vrij bijzonder is in deze tijd. Dat hoor je ook aan alle kanten, want in Nederland gebeurt dat nog niet. En daar kan Pinkpop wel wat van leren, wat mij betreft. En bedoel ik niet dat terrein en dat soort dingen. Nee, ik bedoel, dat is een kleine fun fact. Pinkpop die gaat dit jaar precies hetzelfde doen als Rock Werchter. Ze hebben het ook al geroepen, het terrein wordt groter en we gaan het wat anders indelen. Alleen wat ze zijn vergeten te zeggen is dat ze het aantal tickets hetzelfde houden. Net zoals Rock Werchter. En dat is natuurlijk een ongekende reclamestunt die zij hebben gemist. Rock Werchter heeft hem wel gepakt en daardoor zijn zij nu in het nieuws en verkopen ze ongekend veel tickets. Dus bij deze wil ik even recht zeggen.

Flames, Mr. Know-It-All. Staat op Pinkpop, ook op Rockwerchter, maar dat hoefde ik er niet bij te vertellen. Ik dacht, die verkopen ook al genoeg tickets, maar goed, daar kan je hem ook vinden. Ja, een klein foutje moet ik rechtzetten. Marcel die zegt in de NPO Luisterapp, Hans Worst die is tegenwoordig ook op Pinkpop te vinden. Ik had geen idee, joh. Ik had geen idee. Ik ben ook al een aantal jaar niet op Pinkpop geweest, dus excuus aan alle Pinkpop-fans. Ik ga meteen tickets kopen, denk ik. Hans Worst op Pinkpop, lekker zeg. Zometeen Revan Lanay.

groot liefhebber van French House. Dat is een beetje begonnen bij het eerdere werk van Daft Punk. En dat is eigenlijk precies wat French House is. Veel sampletjes, veel bliepjes. Soul en funk invloeden, maar dan in een soort elektronisch jasje. En het moet natuurlijk uit Frankrijk komen. Ja. En vanaf Daft Punk ben ik een beetje de rest gaan ontdekken. En ik weet zeker dat je deze gasten ook kent. Het is een mooie introductie tot French House. Je kunt niet stilzitten op French House. En dat vind ik er zo vet aan. De gasten van Justice hebben dat ook ontdekt. Misschien ken je ze als Justice. Maar ze komen uit Frankrijk, dus je spreekt het eigenlijk uit als Justice. Dit is D-A-N-C-E op 3FM.

Ja, je moet niet in de war raken op bevrijdingsdag in Wageningen. Als ik nu zeg jungle en busy earning en jij gaat naar Wageningen, dan zie je Jungle by Night staan. Ik heb zelf een keer die fout gemaakt, maar aan de andere kant, dan kom je ook niet voor een heel grote verrassing te staan. Het zijn twee verschillende bands. Maar het heeft wel qua sound een beetje overlap, want je hoorde net Jungle en dit is dan Jungle by Night die in Wageningen staat.

0: Feet van Junior Senior op 3FM. Heerlijk, we zitten een beetje in de dance, in de gezellige weekendachtige dancehoek deze avond. Met de Justice natuurlijk ook nog. Anderson Paak was ook gewoon banging. Heerlijk. Zometeen ook gewoon weer een nieuw uurtje 3FM. Met onder andere Maneskin Supermodel. Ken je dit liedje al? Dit is Dave, echt prachtig. Samen met Tems, Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Hij leest het nieuws voor je deze nacht.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Juri Zuiderveld.
0: Een hele goede morgen. Zometeen hoor je een artiest die als kindster al groot aan het worden was. En het is niet Michael Jackson.

jij bent echt buitenaard. Buitenaard? Als je dat naar je hoofd geslingerd krijgt, zo'n opmerking, dan denk je toch ook, hè? Is dit nou negatief? Lijk ik op een alien? What the fuck? Nou, dat was wel een beetje de bedoeling bij Bruno Mars. Want toen hij zo klein was, had hij al zoveel talent. En daarom kreeg hij deze bijnaam van mensen om hem heen. En het is ook niet zo heel gek als je hem hoort, want dit is Bruno Mars op 6.

prachtig, toch? Bruno Mars. Hij is buitenaards. Daarom kreeg hij die bijnaam Mars. Niet van het chocoladereepje, nee. Je hoort hem op 3FM. I Just Might, zijn nieuwste album is uit. Ga dat vooral checken. Is echt te gek. En dan ga je meteen afvragen, hoe komen al die andere artiesten aan hun naam? Bezit zij heel veel grond? Draagt ze altijd een ridderpak? Ik weet het niet. Komt ze uit Groot-Brittannië en noemen ze er allemaal mevrouw Lord? Het zou allemaal kunnen. Ik heb het antwoord niet voor jou. Dit is Rips op 3FM.

Lord en Rips op 3FM. Zit je veel op de talk? A.k.a. Tink Tonk? Ik niet. Ik heb het een hele tijd geleden verwijderd. Maar ik laat me graag inlichten over welke muziek daar speelt. Want holy shit, wat heeft die jonge generatie een goede muzieksmaak. Zoals

0: Ik ben Armin van Buren.
1: Hoi, ik ben Lavine Michelle.
2: Ik ben Gers Bedoel.
3: Hey, Raccoon hier.
4: Suzanne Freek hier.
5: Hallo, Gerard Joling hier.
6: Hoi, ik ben Joeri Zijderveld. En wij luisteren allemaal altijd naar Joeri Zijderveld op 3FM. Toch jongens?

0: feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Olivia Dean was vroeger op school besties met Ray.

Oké, wat is jouw geboortejaar? Wanneer ben jij geboren? Is dat voor 2000, na 2000? Wat is je geboortejaar? Mijn geboortejaar is 1997. Ga even bij jezelf na wat jouw geboortejaar is. En onthoud die goed. Die heb je zometeen nodig. Ik vertel je zometeen meer na

Goedemorgen. Ben je een beetje wakker? Ben je nog een beetje wakker? Ben je al wakker? Zometeen een leuk momentje op 3FM. Want geloof je mij als ik zeg dat ik jouw muzieksmaak kan raden op basis van je geboortejaar? Ja, ik zeg je nu, dat kan ik. Dat kan ik en ook die van jou, ook jouw muzieksmaak kan ik raden op basis van je geboortejaar. Zometeen ga ik dit doen bij een van de 3FM-luisteraars. En ik zoek nog een kandidaat, dat kan jij zijn. Dan raad ik dus jouw muzieksmaak op basis van je geboortejaar. En dan draai ik ook nog eens dat liedje op 3FM voor jou. En ook voor heel Nederland, die dan verbaasd achter wordt gelaten. Want het is een soort gave die ik kan. Ik zit eigenlijk altijd raak. En ook bij jou. Dus laat het even weten via de NPO Luister-app. Die kun je gratis downloaden in welke appstore dan ook. Klik 3FM aan en stuur dan je geboortejaar. En meer heb ik ook echt niet nodig. Ik wil ook niet meer weten van je. Dus echt alleen je geboortejaar. En dan kan ik dus jouw favoriete muziek raden. Je mag ook bellen. 0909-1336. En dan spreek ik je zo meteen. Na Billie Eilish. This is Everything I Wanted. Op 3FM. I had a dream.

0: my husband of three.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
2: Bij deze ben ik even Yuri Geller. Want ik heb een bijzondere gave. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En deze nacht gebeurt dat met David. Goedenacht, David.
3: Een goedemorgen.
2: Goedemorgen voor jou. Je bent onderweg naar huis?
3: Ja, ik ben net klaar met werk. Dus ik ga zo lekker mijn mandje in.
2: Lekker man, wat doe je voor werk?
3: Ik zit op de vrachtwagen.
2: Op de vrachtwagen. En daarnaast heb ik begrepen dat je ook YouTuber bent.
3: Ja, ik kan mijn eigen nog niet echt YouTuber noemen. Want ik ben pas begonnen en het is allemaal nog heel klein.
2: Maar?
3: Dus het is puur voor de hobby ook hoor.
2: Oké. Wat doe je voor YouTube video's maken dan?
3: Ik doe heel veel simracen.
2: Oh, dat is digitaal racen, hè? Dat is gewoon achter de computer racen.
3: Ja, dat klopt. En dan heb ik ook wel filmpjes van de Nürburgring online gezet. Van bijvoorbeeld een rondje in de taxi daar. En dan...
2: Oh, wat lekker.
3: Ja, dat soort dingen.
2: Wat is je YouTube... wat is je naam? Hoe heet dat tegenwoordig? Je username?
3: Ja, David NL.
2: David NL. Hoppakee, ga die man volgen als je van simrace houdt. Ik zie het. Oh, 364 abonnees. Dat is al best wel wat.
3: Ja, ik heb een soort van samenwerking morgen gaan opnemen met iemand die al ruim over 1 miljoen zit. Dus
2: zo.
3: Ik heb nog een lange weg te gaan.
2: Hoeveel heb je daarvoor betaald, David?
3: Helemaal niks. De juiste mensen kennen.
2: Heel goed, heel goed. De juiste connecties. David NL, ga die man volgen. Wat is jouw geboortejaar, David?
3: 1995.
2: Want dan raad ik nu jouw muzieksmaak even goed nadenken.

0: kort jaar natuurlijk.
1: Juri Geller, wat is mijn muzieksmaak?
0: Nou David, dit is jouw muzieksmaak. De Studio Killers en Ode to the Bouncer, David. Vind je ervan?
1: Op zich een prima nummer. Niet iets wat ik elke dag draai, maar het klinkt altijd wel lekker. Dus,
0: ligt het in jouw straatje?
1: Zeg je?
0: Ligt het in jouw straatje?
1: Gedeeltelijk, ja.
0: Gedeeltelijk. Voor de verbinding met David valt een beetje weg. Wat zei je nou, David?
2: Bo, ik had nooit gedacht dat je dit echt kon. Oh. Ik ben verbaasd over je talenten, Juri Geller.
0: Ja.
2: Wil je dit liedje alsjeblieft draaien, zodat ik ervan kan genieten?
0: Nou, David, ik ga hem voor je draaien, David. Fijne nacht.
1: Helemaal goed hoor, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Hey,

heeft lang geduurd voordat ze met een debuutalbum kwamen. Maar nu is hij er. En wat zijn we er ook blij mee. 3FM talent Hikpie. En je hoorde de nieuwste Nothing op 3FM. Waar je zo meteen de Veronica's gaat horen. Leuk. Untouched.

Eens kijken wat ik nu uit de hooghoed toof. Hocus pocus. 1, 2, 3. Hé, hey, het is Juri. FM.

0: eerst het NOS-journaal.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
7: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
14: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort?
0: Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Deze week in de bonus. AH Blauwe Bessen, 300 gram, 40% korting. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. Cheetos, Leesam Kaas en Bugles, 100 tot 125 gram, 2 stuks, 2,99. En Alelu en Liga, 2.

0: Astra in het nieuws. Vandaag is er weer Formule 1 om 6 uur vanavond. Gaat om de sprintrace. Onder andere met Max Verstappen. Ik ga ervoor klaarzitten. Ik vind het leuk om af en toe gewoon even Formule 1 aan te zetten. Als het maar uitkomt, pizzaatje op schoot, komt helemaal goed. 5:45 vanmorgen is het nu nog, dus het is nog een kleine 12 uur te gaan. En dan zijn we er. En een paar uurtjes eerder, voor als je van voetbal houdt, om 3:00 vanmiddag een belangrijke wedstrijd op de planning voor de vrouwen. De halve finale van de Champions League. Ja, excuseer maar, ik ben geen voetballiefhebber, maar ik probeer het goed uit te spreken. Olympique Lyonnais. Dat zijn dan de vrouwen. Je hebt Olympique Lyon en Olympique Lyonnais tegen Arsenal. Dat spreek ik wel goed uit, volgens mij. Vanmiddag om 3:00 dus. En in Utrecht kan je nog een dansje wagen als je er zin in hebt bij het festival Geheime Liefde. Ben ik ook ooit geweest. Was het lekker weer? Vandaag wordt het iets minder lekker weer als gisteren. Als je gewend bent om een t-shirtje aan te trekken en een korte broek. Inmiddels, nou, we krijgen een beetje een weersomslag. Want na het zonnetje van gisteren wordt het flink bewolkt. En kan er plaatselijk een onweersbui vallen. Dus hou daar wel rekening mee. De temperatuur, die blijft wel lekker tussen de 16 en de 22 graden. Dus het is een gekke combinatie met een paraplu en een zomerjas aan. Ik wens je een hele fijne dag met nieuwe muziek nu op 3FM.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: En dit is mijn nieuwe single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Bebe Rexha en Faithless. New Religion.

Joh, ik ben onderweg, ik kom eraan. Ik kom daar en ik hoor in één keer dit. Frenna en Zaza op 3FM hoorde je het nu. Ja, echt heerlijk. En iedereen met dat zonnetje van Lowlands. En ook van de rest van Nederland natuurlijk. Die weide ging helemaal los. Heerlijk. Frenna op 3FM, Zaza. Hey, eigenlijk word je enorm in de maling genomen door artiesten af en toe. Want zij kunnen de meest depressieve of gewelddadige teksten vertolken op de meest vrolijke deuntjes. Dat heeft ook een naam in de muziek. Lyrical dissonance heet dat. En het ideale voorbeeld van lyrical dissonance, dat is Foster the People met het liedje Pumped Up Kicks. Want ik zeg je heel eerlijk, ik vond het vroeger altijd een heerlijk liedje. Gewoon lekker meezingen. En in één keer, een paar weken terug, dacht ik, wat zingen zij nou? You better run, you better run, outrun my gun. Oké. Een hele goede morgen, Foster the People. Luister maar eens naar de tekst, het gaat heel ergens anders.

0: Morgen 6 uur. Ja, dit heeft voor mij echt iets magisch. Dit is prachtig. Hè? Dit is magisch, is dit gewoon. En dit weer is helemaal geweldig.
1: Joeri Zijderveld.
0: Dit doet zoveel met je als mens. Ja, heel dankbaar voor.

verwacht het onverwachte. Dat is het enige wat ik zeg binnen nu en 10 minuutjes. Snap je waarom ik dat zeg? Verwacht het onverwachte. Een hele goede morgen, 6:30. De NPO Luister-app staat ook voor jou open. Als je iets wilt delen, als je een heerlijke dag tegemoet gaat, mag je het altijd laten weten, zoals Femke. Heerlijke dag. Ze zegt, ik ben net wakker. Vandaag de hele dag weg. Dus ik ben nu alvast aan het leren voor mijn theorie-examen. Oh my god, Femke, het is 6:30. Succes vandaag. En Marcel die kan mijn gedachten lezen, dat is ongelooflijk. Hij zegt, wil je de megahit van vorige week draaien, Yuri? Jim Gardner. Nou, dat had ik precies op de planning. Over 3 minuutjes hoor je hem. Jim Gardner. Eerst Duke DeMont op 3.

0: Hey, Juri.
1: Hey, Alza, toch?
0: Ja, toch. Ja, toch, man.
1: Ja, toch. Je zit in een onverwachte quiz.
0: Oh, shit, man. Weet je wat het is? Super bedankt. Maar weet je wat het is? Ik moet net beginnen met werken.
1: Oh, maar het zijn drie vragen. Hele korte vragen, hoor. Het is echt...
0: Maar ik moet echt nu naar binnen. Echt serieus.
1: Alza, je zit in een onverwachte quiz.
0: Nee, ik haal het echt niet. Ik vind het echt super, super lief van je.
1: Nee.
0: Nee, ik moet echt naar binnen. Ik moet echt nu naar binnen.
1: Nee. Alza. Shit.
0: Ja, man. Echt super jammer, man. Maar ik moet echt naar binnen.
1: Nee, Alza.
0: Ja, serieus.
1: Ik ga gewoon beginnen.
0: Nee, ik moet echt naar binnen.
1: Jawel, Alza, Alza. Vraag 1. Hoe heet die bultrug die alle Jezus lang geprobeerd gered te worden?
0: Geef een hintje, man. Ik ben normaal echt van het nieuws, maar echt...
1: Nee, ook nog eens fout. Kom op.
0: Okay.
1: Op welke planeet duurt één dag 116 dagen op aarde?
0: De hemel.
1: De hemel. Nee. Venus.
0: Okay.
1: Vraag 3, laatste vraag. Je bent er echt, Alza.
0: Okay.
1: Van welke band is Alex Turner de zanger?
0: Normaal ben ik goed met quiz, man. Nu heb ik me geliquideerd, man.
1: Oh, fuck.
0: De Jacksons.
1: Nee, de Jacksons. Arctic Monkeys. Ah, shit. Nou, je hebt goed gespeeld, Alza. Werk ze daar.
0: Dankjewel, man. Dankjewel voor je balletje.
1: Yo, fijne nacht.
0: Oké, fijne dag.

0: Cyrus en End of the World op 3FM. Oké, het kan met je tanden. Het kan met een aansteker. Het kan op de rand van een tafel. Iedereen wordt steeds creatiever met het openen van een biertje. Ja, toch? Ik vind dat zo bijzonder. Ik moet heel eerlijk zeggen, iedereen wordt creatiever met het openen van een biertje, behalve ik, want ik kan dit niet. Ik kan het alleen met een bieropener. Ik kan het niet met mijn vinger zo, met een hefboom. Ja, mensen proberen me al jaren uit te leggen, maar het lukt me gewoon niet. Dus ik pak gewoon de opener erbij, waarvoor die gewoon bedoeld is natuurlijk ook. Maar Disclosure, daar moet ik eigenlijk aankloppen, want die kunnen dit als de allerbeste. Ze hebben een creatieve oplossing gevonden. Het filmpje staat op hun TikTok, want je moet even goed luisteren. Ze lopen over een festivalterrein en op een gegeven moment loopt hij het podium op. En daar opent hij een biertje met... Ja, goed luisteren. Wat denk je dat hij gebruikt als opener?
1: Hey!
0: Een hi-hat van een drum.

0: Dark Before the Dawn, Somjeu op 3FM. Zometeen Obi Rijmakers met onder andere... Eens even kijken, wat gaat hij draaien? Stromae, Papoete. 3FM. Lekker.
1: Ster. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou. NVM.
3: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
3: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Even overlaten.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.

0: bij de verfzaak. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
5: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
4: Werken? In deze drukte?
5: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.

0: Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is 1 minuut over 7. Zo meteen muziek van Micha. En ook Stromae komt eraan met Papote.
5: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Ster. Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Hey, goedemorgen. Het is 6:07. Je bent bij de weekendochtendshow van 3FM... met zometeen muziek van Junior Jack. 3FM tellen Micha en eerst Stromae.

koffie erbij, lekker. Het is 14 minuten over 7. Je radio staat op 3FM, dank je wel daarvoor. Ben je lekker wakker geworden? Beetje de slaap nog in je ogen? Ik ook hoor, het is oké. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Ik ga ervoor zorgen dat je ultiem lekker wakker wordt. Chef Special komt eigenlijk aan. De Bauza, Harry Styles. En ik ga ook nog Macklemore en Ryan Lewis voor je draaien. Gewoon omdat het lekker is. Ja, dus dan ook wel weer. Ik ben er gisteravond echt ongelooflijk bij genaaid. Zo ongelooflijk bij genaaid. Door ene Jotam Ottolenghi. Ken je de naam? If you know, you know. Man die kookboeken maakt. En ik ben geen masterchef, weet je wel. Ja, ik ben niet per se heel goed in de keuken. Maar ik kan één ding heel goed en dat is een recept volgen. Dat vind ik ook leuk om te doen. Dus dan sla ik dat boek open van meneer Jotam Ottolenghi. En dan kies ik wat uit waarvan ik denk, dat klinkt wel lekker. En ga ik dat maken. En mijn vriendinnetje werkt bij de televisie. Die maakt programma's en die had gisteren tot veel te laat nog een draaidag. Dat liep allemaal uit en overwerken. En ze had al 2 lange dagen erop zitten. Dus ik had gezegd, schat, maak je geen zorgen. Ik haal een goede fles wijn en ik maak iets lekkers voor de avondeten. Ik sla Ottolenghi wel even open en ik bouw wat. Dus ik had een recept gevonden met pasta en ja, citroensap, wat room erbij. Weet je wel, gewoon dat je even snel iets in elkaar schroeft. Goed sausje, veel Parmezaanse kaas. En ik maak dat sausje. Ik sta in de keuken, pasta gehaald bij de Italiaanse delicatessenzaak. Echt even goed uitgepakt. En op een gegeven moment is het klaar. Ik schep het op de borden. Ik zeg, lief, we kunnen eten. Wij gaan op de bank zitten. Zij neemt een hap. En ze zegt, gadverdamme. Gadverdamme. Ik zeg, wat is er aan de hand? Gadverdamme. Bah! Wat is er? Dit is zo ongelooflijk zuur. En ik kijk nog eens even goed naar dat recept. Ik denk, hè? Waarom moeten hier inderdaad 2 volle citroenen citroensap in? Dat is toch veel te veel? En dan moet je ook nog raspen. Waar slaat dit op? En ik kijk nog een keer goed. Ja, dat was dus voor 4 mensen. En ik had voor 2 mensen gemaakt.

0: precies 2 weken. En dan kunnen we hem in principe het Nederlandse paspoort geven. Mr. Harry Styles, hoor, die bedrijf hem. American Girls. Hij staat 10 dagen achter elkaar in de Amsterdam Arena.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Ja, dat heet natuurlijk niet meer de Amsterdam Arena, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Het is ook hier 10 dagen achter elkaar en ergens ook nog een keer pauze. Goed, het is voor mij ook vroeg. Ik moet ook even goedemorgen zeggen tegen Liesbeth, die net een berichtje stuurt in de NPO Luister-app. Het ging over mijn mislukte maaltijd gisteren voor mijn vriendin. Ze zegt, proef je niet het eten tijdens het koken? Ja, natuurlijk doe ik dat wel. Ja, natuurlijk doe ik dat wel. Maar ik had ook een soort vertrouwen of zo in meneer Otto Lenk. Ik dacht, dat komt wel goed. Je laat het iets meer inkoken en dan, ja, whatever. Forgive and forget. Goedemorgen, het is 6 minuten voor 7:30. Je bent bij 3FM, de Weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. Vanavond code geel in het land. De afgelopen dagen zijn we wel weer net iets te veel verwend met een strak blauwe lucht en temperaturen boven de 20 graden. Dus we worden vandaag gestraft door de weergoden met regen en onweersbuien. Het is wel een lekkere dag voor iedereen die wereldkampioen waterbesparen is. Het is vandaag namelijk ook nog eens naakt tuinierendag. Dus als je nog een keer een ecologische douche wil pakken, ga vanavond even buiten staan. Al die onweersbuien zijn in principe ook een perfecte excuus om vandaag lekker op de bank neer te ploffen. Er is een hoop voetbal op televisie. 4:30 FC Utrecht tegen NAC Breda. FC Groningen tegen Excelsior om 17:15. Ajax tegen PSV om 20:00. En dan NEC tegen Telstar om 21:00. En natuurlijk ook de Formula One Grand Prix van Miami. Om 18:00 is de sprintrace en om 22:00 de kwalificatie. En vandaag is de hele dag 3FM bij je met de meeste. En ik zou willen zeggen ook de beste muziek. Zometeen hoor je Martin Garrix. Chef Special komt eraan. Fall Out Boy en eerst de Bausa. Vanochtend op de fiets had ik deze even aanstaan. Onderweg naar werken. Toen dacht ik, ja, dit is een goede manier om je dag te beginnen. Draai ik even voor je. Dit is Magnetic bij 3FM.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

het Lauwersmeergebied is hij zijn oude hobby aan het uitoefenen, surfen. Op video's die het gezelschap deelt via social media is onder andere te zien dat ze genieten van de rust en ruimte aan de Waddenkust en een potje rummikubben. Ook brachten ze bezoeken aan een supermarkt in Dokkum. Ik vind dit het allerbeste artikel ooit. Dat je in Dokkum of Allplaces even een frikandelbroodje bij de Jumbo gaat scoren. Maar dat je zo bekend bent dat ze gelijk een artikel over je schrijven. Gek geweldig. Ik wil trouwens niet te veel verkeer richting RTV NOM sturen, want mijn grote concurrent gaat er zo meteen zenden vanaf 8 uur. Zegt dat ze klankbord hebben in de radioprogrammering. Een geestelijk verzoekplatenprogramma. Alsjeblieft, blijf hier. Alsjeblieft. Dan krijg je namelijk de hele surf, dan ben ik McLemore en Ryan Lewis. Nou, Fall Out Boy, Sugar, We're Going Down. Goedemorgen.

Taylor Swift, Open Light bij 3FM. Good morning, good morning. Het is bijna 7:45. Een heerlijke dag staat voor de boeg voor je. Vanavond een klein beetje onweer verder. 17 tot 25 graden. En 3FM is bij je met de meeste muziek. George Ezra komt eraan. Green Green Grass. Naar Macklemore en Ryan Lewis.

0: Jezra, Green Green Grass.
1: AFM, de weekendochtendshow met Obi.
0: Morning. Gaat een samenwerking aankomen tussen Lady Gaga en The Weeknd. Kan eigenlijk bijna niet anders. Dat gerucht dat gaat al vet lang. En een poosje terug zorgde The Weeknd er zelf voor dat die geruchtenmolen ook weer even werd aangeslingerd. Hij had op de Gram een soort eerbetoon aan oud werk van Lady Gaga geplaatst. Nou, daar was zij dan weer ongelooflijk van gecharmeerd. Er ontstond een soort rare zakelijke flirt links en rechts. En die zakelijke flirt die werd laatst in een interview ook weer even aangehaald. Er werd toen gezegd, de fans zouden echt helemaal door het lint gaan als er een samenwerking komt tussen Lady Gaga en The Weeknd. En haar reactie spreekt boekdelen. Moet je even luisteren.
2: Yeah, and it got the fans absolutely cooking as well. I mean, everybody is just going crazy right now, wondering like what it means. But to me, it just felt very simple and pure, and just like a very simple thing.
3: Yeah.
0: Ja, je hoort hier geen ja, je hoort hier geen nee, je hoort alleen ja. Yeah. En een heel erg ongemakkelijk lachje erachteraan. Bij deze, ik beloof.

0: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
0: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
2: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
3: Let op. Kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
8: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
7: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
13: Ik ben van school afgetrapt.
14: Hoe ga je ouders dit vertellen?
13: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
15: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
16: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
17: Ik doe toch mijn fucking best!
12: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
18: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
20: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
21: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
20: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
22: Deze week in de bonus. AH blauwe bessen, 300 gram, 40% korting. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. Cheetos, Leesam kaas en bugles, 100 tot 125 gram, 2 stuks, 2,99. En Allelu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit.

0: is 8 uur precies. Zometeen muziek van Flo Rida en David Guetta. Ook Joe komt eraan, End of Beginning.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk morgen naar De Mensenbied. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je daar zin in?
7: Ja.
6: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn gewoon boterappelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen. Zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
0: Goedemorgen, het is 5 minuten over 8. Je bent bij de weekendochtendshow van 3FM. Met zometeen Luna, Kensington, Flowrider en David Guetta. En eerst Joe, End of Beginning.

0: Can't Handle Me hoorde je bij 3FM.
1: De weekendochtendshow met Obi.
0: Waar de gemiddelde Nederlander afgelopen Koningsdag zichzelf toch een beetje lichamelijk en financieel compleet over de balk smijt door op straat gewoon een fust bier leeg te drinken en dan van het overgebleven kleingeld alleen maar kutzooi te kopen op de vrijmarkt, is Koningsdag voor artiesten altijd een ongekende goudmijn. Kijk, op iedere straathoek wordt wel een festival georganiseerd. Met een beetje geluk zit je echt in een helikopter, ben je van stad naar stad aan het vliegen om zoveel mogelijk shows in één dag te proppen. Behalve voor Kensington. Daar was de agenda met Koningsdag helemaal leeg. En dan vraag je je toch af, hebben ze ergens een vette afterparty meegepakt met een dure fles champagne? Nee, de bassist van Kensington die zat in Hartje Utrecht op een kleedje spullen te verkopen op de vrijmarkt. En dan ook geen hele vette, exclusieve basgitaar met handtekeningen erop of zo. Nee, gewoon een kleedje met vervallen puzzels uit de jaren 80. Bekraste Harry Potter DVD-box en een ongelooflijk lelijke jurk van zijn verre tante. Wat zijn ze toch lekker normaal gebleven, die boys. Gelukkig is hun nieuwste werk verre van troep. Kensington, Living 4, hoor je nu bij 3FM.

die ik zie verschijnen in de NPO Luister-app, die vanuit Antwerpen wakker wordt. Is gisteren naar Pommelien Thijs geweest in het Sportpaleis. Hoe lekker is dat, hé? Word lekker wakker. Binnen nu en 4 minuten moeten we het even hebben over de Formule 1. Die is namelijk een poos niet geweest. Vandaag weer terug. En alle ins en outs krijg je van Tim Krij van GP Blog zo meteen. Tears for Fears. And everybody wants to rule the world.

0: lekker wakker worden, hè? Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World for 3FM. Een hele goede morgen. Het is 9:06. Mijn naam is Obi. Dit is de weekendochtendshow. De hele maand april waren er geen ronkende motoren. Geen brandend rubber. Vooral ook geen zeurende coureurs. Die dan klagen dat hun elektrische batterij na een halve ronde al helemaal plat is. Alle Formule 1 races in het Midden-Oosten werden gecanceld omdat een vleesgeworden mandarijn het nodig vond om de hele boel daar aan gort te knallen. Dus al die coureurs die hadden een maandje vrij. En waar de coureurs het even rustig aan konden doen, was het voor de teams juist een perfect moment om alle wagens tegen het licht te houden, te zoeken waar ze nog die paar tienden per ronde extra konden vinden. Ook voor de Formule 1 zelf was het geen rustig maandje. De coureurs bleven steen en been klagen over het nieuwe pakket aan regels dat dit seizoen werd ingevoerd. Dus werd er gekeken of de dingen aangepast moeten worden. Nou, er is geen kilometer geraced en toch heel veel gebeurd. Mooi moment om even in te checken bij GP-blog hoofdredacteur Tim Kraai. Tim, die coureurs die bleven maar klagen over de regels rondom het gebruik van die elektrische batterij. Nu lijkt de Formule 1 toch redelijk overstag te gaan. Wat wordt er nou aangepast?
1: De belangrijkste wijzigingen zijn eigenlijk dat ze voor de kwalificatie nu iets minder vaak van hun gas af moeten. Dat is eigenlijk het hele probleem met deze nieuwe reglementen. Namelijk dat ze in de bochten trager moeten rijden, zodat ze de batterij kunnen opladen voor op het rechte stuk. Omdat dat uiteindelijk netto voor de volledige ronde ervoor zorgt dat ze sneller rondgaan. Wat natuurlijk heel contra is van wat de coureurs gewend zijn. Die zijn gewend van kleins af aan in die karts dat ze het maximale willen doen in die bochten. En in de race hebben ze eigenlijk de maximale energie die je kan opsparen, hebben ze ook aangepast. Want ja, zeker in Japan ging het erg mis tussen Colapinto en Beerman. Colapinto die was de batterij aan het opladen. Beerman was de batterij aan het gebruiken. Nou, dan krijg je een enorm verschil in snelheid tussen die twee coureurs. Waardoor Beerman moest uitwijken en een vrij harde klapper maakte. Nou, het liep allemaal goed af. Dat proberen ze dus nu ook te voorkomen. Het blijft nog steeds wel een beetje halfbakken race, eerlijk gezegd. Want het is natuurlijk niet zoals je het zou willen als echte racers. En dat hoor je hier ook wel op de paddock. Heel veel coureurs die toch wel ontevreden zijn met de huidige reglementen en blij zijn dat ze nu in ieder geval gehoord worden. Dat er aanpassingen zijn gedaan, maar het is nog lang niet van wat zij willen dat de regels zouden moeten zijn.
0: Nee, dat snap ik. De wagen van Verstappen die liep de eerste paar races echt voor geen meter. Hebben ze dan bij Red Bull de afgelopen maand, terwijl er niet geraced werd, wat verbeteringen kunnen doorvoeren?
1: Ja, bij Red Bull is echt enorm veel veranderd ten opzichte van de laatste Grand Prix die we hebben verreden. Is ondertussen ook alweer 5 weken terug natuurlijk, de Grand Prix van Japan. Nu zitten we in Miami. Nou is het niet zo dat je in 5 weken tijd compleet nieuwe onderdelen kan maken. Zo werkt het niet in de Formule 1. Een idee van wat je wil maken totdat het uiteindelijk op de wagen zit. Zit soms echt wel maanden tot een half jaar tussen. Mm-hmm. Dit was altijd al wel gepland. Alleen omdat Bahrein en Saudi-Arabië zijn weggevallen, is er wel gewoon veel meer intensiteit gekomen in deze periode. Is er veel meer tijd gestopt in het ontwikkelen van die onderdelen. Konden ze echt kijken naar de data van de eerste 3 Grand Prix om te bepalen welke richting ze op wilden gaan. Ja, en bij Red Bull, het lekt al even uit. Ze hadden een filmdag gedaan op Silverstone. Nou, uit de beelden daarvan was wel heel duidelijk te zien dat de RB22 er compleet anders uitzag. De wagen van Max Verstappen. En dat was hier in Miami ook duidelijk zichtbaar. Vol vleugel, achtervleugel. Ja, eigenlijk de hele wagen is aangepakt. Compleet nieuw. En dat was ook wel te zien. Want in de sprintkwalificatie zat Verstappen natuurlijk opeens al een stuk beter bij. De afgelopen kwalificaties van dit seizoen zat hij steeds op 1 seconde tot 1,5 seconde van de man op pole. Nu stond Verstappen 5e op 1,5 seconde van de snelste man. Is nog steeds natuurlijk niet helemaal waar die wil zijn. Nee. Maar wel een hele duidelijke stap voorwaarts. We zullen zien hoe die wagen zich verder ontwikkelt. Maar dit is in ieder geval een hele goede stap in de richting. Daar waar Mercedes, die zo dominant leken in de eerste 3 races, nu een beetje iets wat wegvielen. Zeker George Russell, Antonelli stonden wel op P2. Maar van de grote voorsprong die ze hadden in de eerste 3 Grand Prix leek in ieder geval op de eerste dag hier in Miami veel minder van terug te zien.
0: Ja. Aan de telefoon heb ik Tim Kraai van GP-blog. Dit weekend is dus de race in Miami. We hebben een hele poos niet kunnen racen. Wat verwacht je? Wie gaan er snel zijn? Wie gaan er totaal niet snel zijn?
1: Nou, van wat we tot nu toe hebben gezien, kijk, we hebben één trainingssessie gehad waarin natuurlijk heel veel van die nieuwe onderdelen zijn getest. En we hebben de sprintkwalificatie gehad. Die sprintkwalificatie gaf gewoon echt een compleet ander beeld van wat we tot nu toe hebben gezien. Met Lando Norris opeens op pole position. Nou, zat McLaren er al echt wel beter bij in Japan. Maar dit is gewoon weer een volgende stap. En dit laat ook wel weer zien dat team van McLaren echt goed in elkaar zit. Ze hebben natuurlijk in de vorige reglementen de laatste 2 jaar... Ja, hadden ze gewoon de beste auto. Ook toen in 2024 kwamen ze in Miami opeens met een mega-update. Nou, dat zie je nu bij McLaren ook weer. Daar zitten echt gewoon hele goede technische mensen. Een aantal ook van Red Bull overgenomen. Ja, en die hebben het gewoon heel goed voor elkaar als het gaat om updates en die auto beter maken. En ja, dat lijken ze nu ook weer voor elkaar te hebben. Met Norris dus op pole, Oscar Piastri die er ook goed bij zat. Dus ja, dat maakt het nu wel heel interessant dat het allemaal dicht bij elkaar zit. Maar goed, aan de andere kant Mercedes heeft in de afgelopen races laten zien dat ze in de race gewoon simpelweg nog wel echt een maatje te groot zijn voor de concurrentie. Mm-hmm. Nou, doen we op de vrijdag ook altijd even een analyse van de rondetijden. Daaruit blijkt nog wel dat Mercedes echt nog wel een voorsprongetje heeft op de rest. Nou goed, zeker in een sprintrace. Daar moeten ze er eerst nog maar voorbij. En in de Grand Prix moet dat natuurlijk ook nog maar gebeuren. Dus ja, ik denk dat het al een stuk spannender zal gaan worden dan we in de afgelopen races hebben gezien. Dus dat is denk ik alleen al een enorme stap vooruit ten opzichte van wat we tot nu toe hebben gezien. Dus ja, ik denk dat het wel weer het waard is om achter die tv te kruipen dit weekend.
0: Nou, dan gaan we dat natuurlijk gewoon doen. Tim Krijf van GP-blog, dankjewel. Je Formule 1 update bij de weekendochtendshow van 3FM. En ook gelijk een sikke muziek update. De allerheetste release van deze week krijg je nu direct. In handen van Madonna en Sabrina Carpenter. Gezien op Coachella, de 3FM mega hit. 3FM.
2: Mega hit. Madonna en Sabrina Carpenter.

meest recente album van Dua Lipa blaast morgen 2 kaarsjes uit. En voor iedereen die eigenlijk hoopt dat Dua Lipa binnenkort een nieuw werk komt, ik heb bijzonder slecht nieuws. Die vrouw is anywhere but that damn studio te vinden. Nee, sterker nog, Dua Lipa heeft tegenwoordig haar eigen boekenclub. Als je haar volgt op Instagram, dan post ze 1 keer in de zoveel tijd een must-read van de afgelopen weken met een klein stukje tekst en uitleg over waarom ze het dan zo'n goed boek vond. En dan daarna, ja, gewoon weer een foto van de billen. En daarmee is de uitspraak, nee, ik lees dit echt voor de artikelen, gewoon weer relevant geworden in 2026. Dank je, Dua.

Day en Where Is My Husband bij 3FM. Good morning, good morning. Het is 8:15. Mijn naam is Obi. Dit is de Weekend Ochtendshow met de meeste muziek van heel Nederland. Mag ik je even voorstellen aan Spacey Jane? Misschien heb je me wel eens vaker horen praten over Lieve Indie. Is een genre dat ik zelf ongeveer heb uitgevonden. Bestaat eigenlijk niet, maar ik ben wel voorzitter van de Lieve Indie fanclub. Gaat om bands uit Australië en Engeland. En die maken ongelooflijk fijne gitaarmuziek. Die niet per se heel schreeuwerig is, maar juist aan de lieve kant van het spectrum is. Spacey Jane is daarin een van de absolute voorlopers op dit moment. Ze zijn echt groot aan het worden over de hele wereld. En daar hou ik heel erg van. Ik heb ze een paar keer live gezien. Beste concerten van mijn leven. En ik zag ineens op Instagram een post van een paar van de bandleden die in een studio zitten met oude synthesizers, gekke mengpanelen en vooral heel veel sfeerverlichting. En daarbij staat More Music Soon. More Music Soon. En de reactie van Sienna Brooks onder die post, die dekt wat mij betreft ook wel de lading. Die schrijft namelijk: ineens schijnt de zon, fluiten de vogels en heb ik nul zorgen of problemen meer in mijn leven. New Music Soon. Wat lekker, hé. Spacey Jane op 3FM. Dit is hun laatste. Do You Really Love Her. Fucking goed liedje.

zei ik? Fucking goed liedje, toch? Ik ben zo'n fan van deze band en ik hoop dat je er ook veel meer naar gaat luisteren, omdat ik het af en toe draai in 3FM. Spacey Jane uit Australië, Do You Really Love Her, hoorde je.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagde hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
4: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets. Bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
11: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk morgen naar De Mensenbeat. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Het is 1 minuut over 9. Zometeen hoor je Olivia Dean en ook 21 Pilots komt eraan. Eerst wordt erbij gepraat over het laatste nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Net als weer, zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe!

0: En so easy to fall in love.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Het is 11 minuten over 9. Ik hoop dat je heerlijk hebt geslapen. Het eerste bakkie er al in zit. En dat je fijn wakker wordt met de goede muziek van 3FM. Sterker nog, ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Dan hoor je Lauryn Hill. Ik ga de Kaiser Chiefs voor je draaien. Chaperone komt er dadelijk aan. En ook Mojo met Lady. Dus nou, muzikaal gezien word je heerlijk wakker. Wordt ook een mooie dag vandaag. 25 graden staat er op programma. 25 graden, klopt dat? Ik heb het idee dat dat niet klopt. Laat me even dubbelchecken. Ik zeg dat nu uit mijn hoofd, maar dat klopt nog niet. 20 tot 25 graden, ja, het is wel waar. Gaat wel later vandaag nog een beetje onweren. 25 graden heen. Het is lang geleden dat ik dat heb gehoord in mijn leven. Wat heerlijk. Hey, en verder bij 3FM maak je zo meteen kans op een heerlijke prijs, namelijk gratis boodschappen. Ik ga ervoor zorgen dat jij voorlopig even niet naar de supermarkt hoeft te gaan. Ga je hele voorraadkast aanvullen, hoe lekker is dat? En dat doe ik op een hele simpele manier. We spelen Obi's boodschappenspel. Daarin krijg je 3 producten van mij en dan is de vraag, kan je een beetje goed inschatten wat de prijs daarvan is? Zullen we een oefenopgave doen? Jumbo runder gehakt, 1 kilo. Kost dat meer of minder dan 10 euro. Een kilo runder gehakt bij de Jumbo. Kost dat meer of minder dan 10 euro? Denk er goed over na. Het juiste antwoord is meer, 11 euro.

0: Show en Lady hoorde je. Vaste prik rond dit tijdstip. Gratis boodschappen te winnen.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Elke zaterdag en zondag kun je meespelen met Obi's boodschappenspel. Kijk, de vraag is natuurlijk een beetje, op het moment dat je de supermarkt uitkomt, heb je dan onthouden wat je nou eigenlijk hebt aangeschaft? Kan je die prijzen een beetje in je hoofd houden? Als dat zo is, dan maak je zomaar ineens kans op een gevulde voorraadkast op mijn kosten. Moet je het wel beter weten dan Ismee. Goedemorgen, Ismee.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat brengt de dag voor jou?
2: Lekker rustig gaan. We gaan straks naar het tuincentrum op bloemetjes en plantjes kopen.
0: Oh, dat is mijn lievelings. Ik hou zoveel van het tuincentrum.
2: Ja,
0: dat
2: zeker.
0: Dat is echt zo leuk om daarheen te lopen. Wat heerlijk. En weet wel dat op het moment dat je daaruit komt, dan ben je ook weer 400 euro kwijt.
2: Ja, dat wel, inderdaad.
0: Hé, hey, ik heb 3 producten voor je in boodschappenspel. Daar geef ik je een prijs bij. De vraag is het in de supermarkt hoger of lager? Als je het goed hebt, dan krijg je een product van me, dan stuur ik het naar je op. Heb je het niet goed, dan gaat hij rechtstreeks naar iemand in de NPO Luister-app. Daar mag ook geraden worden. Moet je wel vlugge vingers hebben. En heb je ze alle 3 goed, dan stuur ik in 1 keer een volle tas gratis boodschappen naar je op. En dan vul je in 1 keer de voorraadkast aan.
2: Top, ik ga mijn best doen.
0: Zo simpel is het. Oké, daar gaan we. Ismee, product nummer 1. Unox leverpastei. Een voordeelverpakking waar er 6 tegelijkertijd in zitten. Kost dat meer of minder dan 5 euro?
2: Minder. Ik ben vegetariër, dus geen idee.
0: Minder is goed. €4,69. Keurige gok. Dan. Jumbo Disco Biscuit. 6 stuks. Meer of minder dan €1,80?
2: Minder?
0: Nee, het is meer. Shit.
2: Oh, shit.
0: Die gaat naar de NPO Luister-app. €1,99 is het juiste antwoord. En dan de laatste. HG Spray tegen Mieren. 400 milliliter. Is dat meer of minder dan €12,50?
2: Minder.
0: Nee, is ook meer. Nee, oh. €14,69. Ja, dat zijn belachelijke prijzen. Ach, Ismee, dat is niet een hele goede score.
2: Nee, helaas.
0: En je wint dan wel leverpastei, maar je bent vegetarisch.
2: Inderdaad. Nou, zullen we die geef ik mooi weg.
0: Oh, ik wou zeggen, we kunnen hem ook nog wel inruilen voor iets anders, hoor. Geen probleem. Ismee, fijne dag vandaag.
2: Yes, dankjewel. Fijne
0: hoi,
2: dag.
0: Hoi.
2: Doeg.
0: Dan gaan we even een blik werpen in de NPO Luister-app. Jurgen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij was echt snel.
3: Ja, ik zat op het puntje van mijn stoel.
0: Je hebt ze allemaal goed.
3: Jazeker.
0: Jij krijgt van mij een volle boodschappentas.
3: Dankjewel.

Kaiser Chiefs en Ruby. We staan altijd vooraan bij nieuwe muziek. Daarom willen we je af en toe ook graag iets laten horen dat je misschien nog niet kent. Gaat in dit geval om nieuw materiaal van echt een soort wandelende kleurplaat, Mr. Jelly Roll. Countryster uit Amerika die daar ongelooflijk populair is, hier ook al een klein hintje had gescoord. En nu met deze denk ik ook sky high gaat. I'm good op 3FM.

hartelijk naakt-tuinierendag. That's the tweet. Meer zeg ik er ook niet over. Het is een mooie dag vandaag op televisie. Een hoop voetbal te zien. FC Utrecht tegen NAC Breda om 16:30. FC Groningen tegen Excelsior om 17:15. Ajax tegen PSV om 8:00. En dan NEC tegen Telstar om 9:00. En hey, don't forget, vanavond 18:00... de Formule 1 Grand Prix van Miami sprintrace. En dan om 22:00 de kwalificatie. 3FM is vandaag de hele dag bij je met de meeste muziek. En even een heads up, vanavond code geel in het land. Zijn iets te veel verwend met een strak blauwe lucht en temperaturen boven de 20 graden. Dus de weergoden straf ons vandaag met regen en onweersbuien. Code geel vanavond. En aan de muziek denk je te horen dat we echt ten onder gaan met het hele land. Dat is niet zo. Het is gewoon de nieuwste van Sienna Spyro. De Visitor, hoor je nu bij 3FM.

0: na banger na banger. Mr. Somber, zijn nieuwste bij 3FM. Potential hoorde je. Een hele goede morgen, Ramon van Koeien. Goedemorgen, Obi. Ben je er klaar voor?
1: I'm ready as Freddy.

0: hef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zo meteen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Ramon van Koeien met de meeste muziek van heel de wereld. Hebben we onderzocht, is zo.
2: Ja.
1: En naast de radio-dj bij 3FM ben je ook een enorme wijnliefhebber. Alcoholist zouden sommige mensen noemen.
2: Nee joh, dat is helemaal niks.
1: Nee.
2: Het is net als dat je
1: pas zomaar als het een probleem wordt.
2: Ja, nee, maar als je iedere dag gaat werken, zeg maar gewoon 5 dagen in de week, ben je toch geen workaholic? Doe je toch gewoon ook gewoon.
1: Nee, dat is waar.
2: Ja,
1: maar als je 7 dagen in de week werkt, Ramon.
2: Ja, dan ben je wel mafkees. Ja.
1: Hey, je geeft graag een weekendwijnadvies aan de rest van Nederland om ervoor te zorgen dat we in ieder geval een tikkeltje beschonken, maar vooral met een goede keuze het weekend ingaan.
2: Zeker, ja.
1: Het is bijna 10 uur als je nu begint met drinken. Niemand heeft het door.
2: Kan prima.
1: Dus waar gaan we voor dit weekend, Ramon?
2: Ja, heel eerlijk, ik pas het altijd graag een beetje aan de temperaturen buiten. En als je dan een beetje rondkijkt, regen. Vandaag ook, het gaat hagelen zelfs vandaag.
1: Ja, maar wel 25 graden.
2: Ja, maar toch. Voor mij is het al heel zwart-wit. Ga lekker voor een glue wine vandaag.
1: Ja,
2: en het leuke is, heb je al voor ver onder 100 euro. Beetje kaneel erin, lekker die winterse smaak.
1: Warme chocomel met slagroom. We hebben hem weer gehad, hoor, de zomer. En wat was het lekker?

0: straat haalt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
3: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
4: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
7: Greets. NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
10: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: 3FM. In de Benelux, de allermeeste weekend. Allermeeste weekendmissie krijgen hier bij 3FM. Alia zometeen en ook Coldplay zo.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui. Vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Jan, dan 3FM Verkeer van de ANWB. 1 file op dit moment langer dan 10 minuten. Die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je 12 minuten vertraging.
14: 3FM.
15: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
21: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
19: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
14: 3FM. Ramon Verkoeien.
12: Good morning, good morning. Misschien wel het laatste stukje van je meivakantie, hè? Oh, nou geniet lekker extra hard van je weekend. Met de muziek van 3FM, Alex Warren hoor je zo meteen. En eerst, God

0: FM.
1: Feels like I'm falling in love.
2: Ramen verkoeien.
1: Het is ook weer lekker vandaag, want het gaat regenen. Voor de plantjes. Goed voor de mensen met hooikoorts. Al dus je ouders of die ene oude buurman in de straat. Nou goed, één ding is zeker, het is weekend. En daar worden we allemaal heel blij en gelukkig van. En zeker met de radio op 3FM, want hier krijg je de allerbeste weekendmuziek. Ja, het is niet opgeschept, het is echt waar. Zometeen bijvoorbeeld de allernieuwste van Bruno Mars. Risk It All, ook Woody Mantle gooien naar Alex.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Ah, zo'n liedje dat over 10 jaar in elke romcom zit. Bruno Mars, Risk It All, nieuw bij 3FM. Hey, heb je gisteren 3FM geluisterd? Toen hoorde je namelijk dit.
1: Marit, je krijgt van onze 3FM terras te goed.
2: Oeh, lekker!
3: Yay!
2: Ja! Leuk, dankjewel.
0: Ja, al deze luisteraars wonnen gisteren terrastegoed. Gewoon een paar rondjes met je vrienden op het terras. Er kwamen zoveel reacties op binnen. Dat gaan we binnenkort gewoon nog een keertje weggeven met lekker weer.

eigenlijk altijd een hekel aan had om een beetje een goede conditie te houden voor live optredens, doet ze namelijk aan indoor cycling. Dan zit je op zo'n racefiets op rollers. Als je voor de tv gaat zitten, zeg maar, lijkt het alsof je de Tour de France aan het fietsen bent. Ja, ongeveer het enige ding in de carrière van Pommelien waar ze niet vooruit komt.

Rouge, Be My Lover bij 3FM. En sommige daarvoor Dark Before the Dawn. Heb je de NPO Luister-app al? Dat is de beste manier om 3FM, maar ook bijvoorbeeld de NPO Podcast te luisteren. Kun je ook nog eens een berichtje sturen naar de studio. Dat deed onder andere Jorian. Die is net zijn oude gitaar een opknapbeurt aan het geven. Afstoffen, nieuwe snaren, et cetera. Jorian, succes. Evelon, die maakt het klaar voor een werkdag achter de kassa in de bouwmarkt. En Stijn gaat vandaag met vrienden een boottochtje maken. Nu hopen dat het droog blijft, stuurt hij. Ja, snap het. 3FM draait de muziek One Direction zometeen. En eerst is dit

0: another.
1: 3FM, One Direction, One Way or Another. Ik ga iedereen even heel oud laten voelen nu, want dit liedje komt uit 2013. Auw. Ja, 13 jaar geleden en dat is ook heel wat rimpels geleden.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Hey, er kan de zon wel minder aanwezig zijn dit weekend. Er kan het zelfs gaan regenen, maar gelukkig is er altijd nog het Nederlandse duo Another. Die zorgt ervoor dat het zonnetje altijd blijft schijnen, waar je ook bent, hoe het weer ook is.

0: Hé, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.

0: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
10: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
12: De wereldorde verandert in razend tempo.
13: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
14: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
15: Er zijn weer giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
17: 3FM.
18: Goedemorgen, het is zaterdag. Geniet lekker van je weekend. 3FM is erbij met de meeste muziek. Joe en Avicii zo, naar het nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel Jan. Dan drie van verkeer van de ANWB met op dit moment best wel vertragingen in Nederland. Dit zijn de drie langste vertragingen op dit moment. A15, Gorkum-Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam. Heb je op dit moment 12 minuten vertraging. A16, Breda-Rotterdam voor afrit Rotterdam-Centrum. Een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En de laatste file op de A76, Geleen-Aken voor de Duitse grens. Daar heb je 15 minuten. Dat komt door grenscontrole. 3FM.
8: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
20: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
21: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
22: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
23: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
24: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
25: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Riffer Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
20: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
26: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
28: 18 plus speelbewust.
29: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
30: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
31: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
30: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
32: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze.

0: Oh, End of Beginning, Avicii daarvoor, Wake Me Up.
1: BFM.
0: Zometeen Kensington en dan ook 50 Cent.
2: Ramon Verkoeien.
0: Nou, laten we eerst even kijken naar de sportagenda. Vandaag wordt weer volop gevoetbald bijvoorbeeld. Een van de laatste speelrondes in de Eredivisie. Utrecht, NAC, Breda, Groningen, Excelsior. Dan Ajax, PSV vandaag. Leuk. En ook NEC tegen Telstar. Verder Formule 1 liefhebbers, die zijn weer opgestaan uit hun lenteslaap. In Miami begint vanavond om 6 uur de sprintrace. En om 10 uur is er dan ook nog een kwalificatierace voor morgen. Dan ga je zelf ook nog sporten? Dat moet je zelf weten.

0: Geniet lekker van je weekend. Dua Lipa hoor je harder dan hel. Hier krijg je de allermeeste muziek met John Mayer zometeen. Perfectly
1: Lovely. Met 3FM ontdek je nog.
0: Ah, soms heb je van die liedjes waarbij je toch het gevoel hebt... Hè? Is het nieuw? Want ik heb het idee dat ik deze al kan meezingen. Dat ik hem al heel lang ken. Nou, het kan zomaar zijn dat je dat ook bij deze track hebt. Temper City heette ze. Gaat al maanden viral online. Mega veel streams. En ja, het voelt als een regelrechte hit. Je moet een beetje denken aan Joe, Summer, noem maar op.

0: is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

John Mayer, Perfectly Lonely, Temper City daarvoor en Self-Aware. Net als de afgelopen dagen is het ook vandaag weer heerlijk warm. In Limburg zelfs temperaturen tot 25 graden. Maar het kan ook flink gaan waaien, regenen en zelfs hagelen vandaag. Dus als je naar het terras gaat, zorg voor een poncho, een helm en geld. Ook belangrijk, hè?

Industry Baby. Zometeen hier op 3FM de allernieuwste van Taylor Swift. Die heet Elizabeth Tyler en ook Summer Zo. Eerst de vader van misschien wel de enige kinderen ter wereld zonder smartphone. Robbie Williams. Ja, die weigert er namelijk eentje voor zijn kinderen te kopen. Hij vergelijkt smartphones vaak met drugs. Nou, ik weet niet of beveiligers op een festival daar hetzelfde over denken.

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Siget en Lowlands. Ja, en alles is geregeld. Vervoer naar Siget, muntjes voor de hydratatie. Dus wil je een onvergetelijke zomer beleven? Dit is je laatste kans om je aan te melden voor het Gouden Festivalbandje. 3FM.

0: Stay Greedy bij 3FM. En daarvoor, hey, dat was lang geleden. De Chainsmokers en Halsey. Closer.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere deze. I need you to tell me, baby.
0: En ook David Guetta komt eraan zo meteen. When Love Takes Over.
1: De meeste muziek in je weekend. 3FM.
2: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Of bitterballen? Nu nieuw, AH kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AH Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Even lekker Donald Dukken.
5: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
14: Voordeel voor jou, mooi voor mama. Bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
16: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
17: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
16: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
18: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
4: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe!

0: Nicky.
1: Een hele goede middag. De zomerhit van 2026 van de Bauza hoor je zo meteen. Ook Ray en David Guetta naar het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Casper. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. Met op dit moment dit als 3 langste vertragingen van Nederland. A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. Daar heb je 12 minuten. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. A27 Gorkum-Utrecht voor knooppunt Lunette. 12. En de laatste file op de A76 Geleen-Aken. Voor de Duitse grens heb je 23 minuten vertraging.
3: 3FM.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
8: Domino's.
10: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
13: NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
15: Papa da papa, Greets.
0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
1: Hele goede middag, zometeen te winnen een zak groephoek naar keuze in de Sloomse Mens. Ja, ik wil nu stoer doen. En natuurlijk krijg je de allermeeste muziek. De Bauza, David Guetta hoor je zometeen. En eerst Ray.

0: Blijft dit toch David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over bij 3FM. En Ray daarvoor, Where's My Heart?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: De zomerhit van 2026 is gemaakt in een sneeuwstorm. Ja, echt. Het is het verhaal van de Noorse gasten van de Bauza. Deze winter zaten ze in een Noors vakantiehuisje om muziek te maken. Maar het was buiten min 15 en zelfs het huisje kregen ze gewoon niet opgewarmd. Dus stel je even voor, het nummer is gemaakt met vliestruien aan, thermo-ondergoed, warme kruiken. De zomerrit van 2026, de Bauza.

Abrams, That's So True. Google Dolce voor Irish in het weekend van 3FM. Mijn naam is Ramon. Leuk om van je te horen. Er komen ook berichten binnen via de NPO luisterapp. Tamara bijvoorbeeld staat in de rij voor de car wash om haar auto te laten wassen. Slim. Stephanie is onderweg naar de Solarische Eilanden, oftewel de zonnebank.

0: bij 3FM Woonvol. De Chemical Brothers ervoor. Tjoh, wat een banger. Go hoor je. Zometeen Lady Gaga, Doechi, Runway. En ook hoor je Snoop Dogg, Justin Timberlake en Sign zo. Maar eerst belangrijke zaken.
1: De slowste mens.
0: Ja, want het is weekend. En in het weekend doen we het natuurlijk lekker rustig aan. Misschien is het het laatste restje nog van je meivakantie. Geniet er dan extra hard van natuurlijk. En misschien op de valreep nog even een leuke prijs winnen. Want in de sloomste mens is het de bedoeling dat je een vertraagd persoon gaat herkennen. En als het je lukt die te herkennen, dan win je een zak kroephoek naar keuze. Dat is heel leuk. Maar probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond, dat is niet te doen. Let heel goed op, zet de radio wat harder, want wie hoor je hier vertraagd?
2: Kandidaat. Gisteren zijn sommigen van jullie ingegaan op het aanbod van de mol.
0: Oeh, hey, dus vanavond weer natuurlijk.
2: Ik hoop dat de kandidaten die van het aanbod gebruik hebben gemaakt gisteren,
0: wie hoor je hier vertraagd?
2: De ogen van de mol hebben gezien.
1: De slomste mens.
0: Als je het antwoord weet, stuur het meteen door naar de NPO Luister-app voor een zak kroephoek naar keuze.

0: 3FM nieuwe Lady Gaga Doji Runway uit de film Devil Wears Prada. Of Corso.
1: De slowste mens.
0: Harry Styles komt eraan, American Girls zometeen. En eerst zitten we in de grande finale van de slomste mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En jou de vraag, ja, wie is er dan vertraagd? Wie is de slomste mens? Dit is de opgave voor vandaag.
2: Kandidaat. Gisteren zijn sommige van jullie ingegaan op het aanbod van de mol.
1: De slomste mens.
0: Wij gaan spelen met Agnes uit Coevorden. Hey Agnes.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Hey, even een vraag. Ben je nou model of ben je fotograaf?
3: Nee, fotograaf hoor. Model, dat doe ik de fotograaf niet aan.
0: Oké. vertel eens, je bent fotograaf. Je hebt morgen weer een shoot. Wat voor shoot is het?
3: Het is een familieshoot en een portretshoot. Maar het is mijn hobby hoor. Het is niet mijn werk. Maar,
0: nou ja, maar god. Je bent dan wel op zondag ben je daarmee bezig. Dat is wel leuk, toch?
3: Zeker. Ja, hoop ik.
0: Waar ligt jouw kracht als fotograaf?
3: Ik ben meer normaal gesproken van natuur en landschap.
0: Ja.
3: Dus dan probeer ik zeg maar de natuur zoals ik het door mijn ogen zie op de plaat te krijgen. Zodat ik het ook aan andere mensen kan laten zien. Mm-hmm. Maar in een portret en in een familieshoot ben ik meer... ik wil de mensen gewoon lekker hun ding laten doen.
0: Ja.
3: Niet heel erg gestaald. En gewoon, ik klik wel terwijl de mensen bezig zijn en dat ze gewoon lekker hunzelf zijn.
0: Is de duckface nog hip?
3: Nee.
0: Op familiefoto's ook niet dat oma eventjes een gebitje uitdoet en dan... Oh.
3: Ja, nou, het is leuk voor de sfeer en dan snel het gebit weer in en dan foto's maken.
0: Ja, precies. Zo is het. Nou, Agnes, heel leuk. Heel benieuwd hoe ze worden. Veel plezier morgen natuurlijk ook.
3: Dank je.
0: En ondertussen zit je in de grande finale van de slomste mens. Wie denk je dat er vertraagd is?
3: Rick van der Westerlaken.
0: De presentator van Wie is de Mol, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ga je kijken vanavond?
3: Nou, we hebben een feestje, maar ik volg wel Wie is de Mol op de voet.
0: Dus we nemen het even op.
3: Ja, zeker.
0: Laten we even luisteren wat het goede antwoord is.
2: Gisteren zijn sommigen van jullie ingegaan op het aanbod van de mol.
0: Ja, natuurlijk. Rick van der Westerlaken. Ja. Vanavond een grote finale op NPO 1 om 20:30 van Wie is de Mol. In de finale Bram Krikke, Quinty en Daan.
3: Ja.
0: Daan Boom. Wie denk je dat het is, de mol?
3: In een portret en in een familieshoot ben ik meer... ik wil de mensen gewoon lekker hun ding laten doen.
0: Ja.
3: Niet heel erg gestaald. En gewoon, ik klik wel terwijl de mensen bezig zijn en dat ze gewoon lekker hunzelf zijn.
0: Is de duckface nog hip?
3: Nee.
0: Op familiefoto's ook niet dat oma eventjes een gebitje uitdoet en dan... Oh.
3: Ja, nou, het is leuk voor de sfeer en dan snel het gebit weer in en dan foto's maken.
0: Ja, precies. Zo is het. Nou, Agnes, heel leuk. Heel benieuwd hoe ze worden. Veel plezier morgen natuurlijk ook.
3: Dank je.
0: En ondertussen zit je in de grande finale van de slomste mens. Wie denk je dat er vertraagd is?
3: Rick van der Westerlaken.
0: De presentator van Wie is de Mol, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ga je kijken vanavond?
3: Nou, we hebben een feestje, maar ik volg wel Wie is de Mol op de voet.
0: Dus we nemen het even op.
3: Ja, zeker.
0: Nou, laten we even luisteren wat het goede antwoord is.
2: Gisteren zijn sommigen van jullie ingegaan op het aanbod van de mol.
0: Ja, natuurlijk. Rick van der Westerlaken.
3: Ja.
0: Vanavond een grote finale op NPO 1 om 20:30 van Wie is de Mol. In de finale Bram Krikke, Quinty en Daan.
3: Ja.
0: Daan Boom. Wie denk je dat het is, de mol?
3: 100% Bram Krikke.
0: Okay.
3: Kan bijna niet anders.
0: Nou, dan sla ik hem lekker over vanavond.

0: wat er vertraagd is.
1: Rick van der Westerlaken.
0: De presentator van Wie is de Mol, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ga je kijken vanavond?
1: Nou, we hebben een feestje, maar ik volg wel Wie is de Mol op de voet. Dus
0: we nemen het even op.
1: Ja, zeker.
0: Nou, laten we even luisteren. Laten we even luisteren wat het goede antwoord is.
2: Gisteren zijn sommigen van jullie ingegaan op het aanbod van de Mol.
0: Ja, natuurlijk. Rick van der Westerlaken. Ja. Vanavond een grote finale op NPO 1 om 8:30 van Wie is de Mol. In de finale Bram Krikke, Quinty en Daan.
1: Ja.
0: Daan Boom. Wie denk je dat het is, de Mol?
1: Nou, 100% Bram Krikke. Okay. Kan bijna niet anders.
0: Nou, dan sla ik hem lekker over vanavond. Dan weten we het bij deze. Hey, het levert je op een zak kroephoek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
1: De cassave.
0: De cassave, nou, die sturen we naar je op. En geniet lekker van je weekend, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dit is 3FM Harry Styles.

Eilish, Birds of a Feather. Zometeen zijn ze er hoor. Leukste weekendduur van de radio. Mark en Mai hoor je zo met Major Lazer, Bruno Mars en ook Nalhorn Dinner Party zo. 3FM.

Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
4: Honor the craving. Domino's.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: De wereldorde verandert in razend tempo.
3: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
4: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.

0: waar we altijd op kunnen leunen.
1: Dat is het nieuws van 1 uur.
0: Zeker.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies 1 jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. 3FM.
3: Ster. Deze week in de bonus. AH blauwe bessen, 300 gram, 40% korting. AH bolhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. Cheetos, Leesam kaas en Bugles, 100 tot 125 gram, 2 stuks, 2,99. En Allelu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
9: Moet je kijken daar, leuke gast.
10: I know.
9: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
10: Is ook echt jouw type.
9: Ja, toch?
10: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert streekt.
13: De wereldorde verandert in razend tempo.
14: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
15: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:30, VPRO NPO 2.
0: Wat was jouw zaterdagmiddaglunch, Mai, voorbij?
16: Een broodje zalm. Lekker, hè?
0: Oh, lekker.
16: Ja.

0: het nog heel goed. Het was het jaar 2015. 3FM vierde haar 50-jarig bestaan. Ik werkte er net een paar maanden. En dat jubileum van 50 jaar 3FM, dat vierden wij op het Pampus-eiland. Ben je er wel eens geweest, Mai?
1: Nog nooit.
0: Als je ook niet eens weet wat het is, het is een soort van fort in het IJmeer. En normaal worden daar alleen maar van die bejaarde-excursies gehouden. Maar één week in 2015 waren wij daar de baas. En wie trad er op dat eiland?
1: Nou?
0: Major Lazer.
1: Wat?
0: Ja, die kwam aan met de pont, zo'n lullig pontje, staat Major Lazer erop. En precies op het moment dat hij ging optreden, moest ik naar Muiden om 13 zakken bitterballen te halen voor het feest die avond. Dus ik ben de enige die Major Lazer heeft gemist toen die dag. Ja, dat is zo. Major Lazer daarvoor, Bruno Mars en I Just Might. Mai is nog steeds aan het napuffen van het concert voor kleinere mensen, wat we afgelopen week eindelijk hebben mogen doen in Paard Den Haag.
1: Afgelopen woensdag 29 april was het zover. Het was het feest. Ja, de feest waar we dus zo lang naartoe hebben geleefd.
0: Ja, zeg dat.
1: Zo lang over hebben gesproken en eindelijk kwam het dan toch uit. Een concert waarbij de zaal werd ingedeeld op lengte. Dus de kleine mensen vooraan en de langere mensen achteraan. En het was nog maar even spannend van, ja, gaat dit experiment ook echt lukken? Ja. Komen er ook echt mensen?
0: Het was ook echt een prachtige dag qua weer. Dus we waren bang dat iedereen op het terras bleef plakken. En dacht, joh, laat maar even zitten. Maar het was uiteindelijk een zeer geslaagde avond. We hebben het heel leuk gehad. Het was ook heel grappig als je aan de zijkant stond. Op zeg maar de trap daar zo van
1: ja,
0: de zaal.
1: Ja, dan zag je echt.
0: Dan kon je dus letterlijk de mensen zien aflopen qua lengte. Het was zo grappig.
1: Zo bijzonder om mee te maken ook. Dan beeld je het ook zeg maar echt voor en vervolgens gebeurt het dan ook echt en staat het allemaal voor je neus. Dus dat was zo bijzonder en ik ben echt nog een beetje aan het nagenieten.
0: Ja, klopt. Ja. We hebben zelf ook een pre-show op het podium gedaan. Daar was ontzettend veel stress vooraf. Ja. Dan gaan we dit allemaal wel goed doen.
1: Met name met Mai, zeg maar.
0: Mai, we vonden het heel spannend allemaal, maar ook heel logisch, want je staat toch ineens in een zaal met 200 man voor je neus. Dus, maar goed, in ieder geval, we hebben dus na het concert hebben iedereen gevraagd, hoe vond je dit?
1: Ja.
0: We hebben op echt zeer journalistiek onderbouwde manier hebben wij al deze dingen, wetenschappelijk gezien, hebben we dit allemaal

0: Kryptonite van Three Doors Down. Moet jij nou lachen? Ja, ik doe het lekker overdreven. Is toch leuk af en toe?
1: Ik zit niet voor niks op de... Je klonk heel commercieel.
0: Ik zit niet voor niks op de radio. Ik kan al iedere keer maar wel... in
1: Three Doors Down.
0: Three Doors Down. Hallo, goedenavond. Oké, het is heel belangrijk. Wij hebben de uitslagen binnen van het Concert voor Kleinere Mensen. Mocht je het gemist hebben, we hebben het de afgelopen 3 weken iedere presentatie erover gehad. Ik werd er strontziek van, ik kan dit term niet meer horen. Maar we hebben het gedaan afgelopen week, het Concert voor Kleinere Mensen. Een zaal ingedeeld op lengte. We hebben de bezoekers hebben achteraf gevraagd, hoe vond je dit allemaal?
2: Ja.
0: En het is allemaal volgens mij opvallend positief.
2: We hebben de resultaten dus binnen. Maar liefst 89% van de bezoekers zegt dat hun concertervaring beter was dan bij een regulier concert.
0: Yes!
2: En meer dan de helft noemt het zelfs een sterke verbetering.
0: Een sterke verbetering! Klap even mee dan.
2: Sorry. Ja.
0: Oh, je hebt een papiertje in de hand.
2: Vooral de mensen onder de 1,70 waren enthousiast. En hun reacties zijn vrij duidelijk. Eindelijk zich op het podium, betere sfeer en minder frustratie.
0: Ja, 1 bezoeker zei, dit was echt geweldig. Ik kon eindelijk wat zien. Ondanks dat ik niet eens zo heel erg klein ben, heb ik er toch vaak last van. En een ander zegt, helemaal top vergeleken bij de staplekken die ik bij Rosalia had vorige week. Daar zag ik niks en stond je als haringen op elkaar.
2: Dat is wel echt waar.
0: Ja, wat ook opviel, mensen maakten makkelijker contact met anderen van vergelijkbare lengte. Dus minder gefocust op je eigen vriendengroep en meer op de artiest en dus de mensen om je heen.
2: Maar er waren ook wat kanttekeningen. Zo misten sommige bezoekers hun vrienden als die flink langer of korter waren. En iemand in een langer vak merkte juist op dat het zich daar weer minder werd door lengteverschillen binnen dat vak.
0: Ja, iemand van 1,93 meter, die zei ja, eigenlijk ben ik nu helemaal omringd eigenlijk ervaarde hij nu een klein beetje wat het was. Want hij was alleen maar omringd door mensen van inderdaad 1,90 meter ongeveer.
2: Mm-hmm.
0: Dus hij keek iedere keer tegen hoofd aan. En moest dus nu ook een beetje zijn best doen. In plaats van dat hij over mensen heen kijkt. Er kwamen ook wat praktische ideeën binnen. Namelijk een klein gemengd vak aan de zijkant. Voor gemixte groepen. Dat je dus toch bij je vrienden kan staan als je dat wil. En aan de rand van de popzaal een bar. Zodat je niet met je drankje door de mensenmassa hoeft te worstelen.
2: Maar de conclusie is helder. Met 89% tevredenheid laat dit experiment zien dat een concertindeling op lengte de beleving voor veel mensen echt kan verbeteren.
0: Ja.
2: Of zoals wij het hier samenvatten, een concert klein van stuk, groot in ervaring.
0: Prachtig. Dit was de persoon, de man, de artiest, de legend, de koning, die optrad die avond. En hij heeft het echt geweldig gedaan.
2: Ja, hij heeft het echt heel goed gedaan.
0: Hij wist dat
2: nog even shout-out naar Jesse Hoefnagels. Want het was echt... Iedereen was aan het springen, aan het hossen. En alleen maar mensen die blij waren. En dat allemaal dankzij hem.
0: Ja, dit is Wildernis.

0: Alex Warren en Fever Dream. Zullen we alles tegelijk gaan zeggen?
1: Ja, leuk.
0: Oh ja. Nou, dit gaat nu al mis. Hoor je? We zeggen het nu al niet. Ja,
1: ja, maar ja, goed, ik weet natuurlijk niet wat jij gaat zeggen.
0: Jij weet niet wat ik ga zeggen?
1: Nee.
0: Oh, na zoveel jaar werken niet.
1: Ik denk nog, ja, soms wel, maar ik kan niet altijd je gedachten lezen.
0: Soms denk ik wel eens van, hoe beleefd mij, en ook überhaupt mensen in mijn omgeving wel eens zijn, dat ze dan weten van, oh, Mark gaat nu een zin afmaken of iets zeggen, of een grapje maken, we zien het al lang aankomen wat hij gaat zeggen, maar we entertainen er maar eventjes dat we even stil zijn, dan kan hij zijn zin afmaken en dan gaan we gewoon door.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Juist, 3FM ontdek je nog, en hier is die muziek van Cat Eye.
1: Ja, ik ben heel erg fan van Cat's Eye. Het is een meidengroep met meiden uit verschillende continenten die dus bij elkaar zijn gebracht. En vervolgens is daar een soort van de Power Girl Band uitgekomen. Vreselijk woord wel, maar het is echt waar. En ja, ze hebben al een hele grote hit op hun naam staan, namelijk Gabriella. Maar daar zou zomaar een volgende hit bij kunnen komen. En dat is nou namelijk Pinky Up.
0: Ja, dat is Pinky Up. En ik heb even opgezocht, want ik dacht Pinky Up, dat doet mij dus heel erg denken aan dat je zo'n kopje thee drinkt met een pinkje omhoog.
1: Wat de Britten doen.
0: Ja, wat de Britten doen. Maar er zijn dus twee dingen die je tegenkomt als je zoekt op Pinky Up. Dat is namelijk, blijkbaar is een van de tekenen van een paniekaanval dat je pink door spierspanning helemaal stijf gaat staan.
1: Oh.
0: Dat is voorbeeld 1. En Pinky Up is dus ook bij drinken van een kopje thee. En dat heeft dus de Britse elite, die van die hele kleine fancy kopjes hadden, die zijn daarmee begonnen, omdat als je je pinkje omhoog doet, dan kan je het kopje beter in balans houden.
1: Dus dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, daar heeft het mee te maken. Dus mocht het niet werken en trilt het kopje alsnog, dan heb je dus tijdens het drinken van thee een paniekaanval.

0: Nals Barkley en Crazy. Misschien woon je nog steeds in hetzelfde dorp of dezelfde stad als waar je bent opgegroeid. Misschien ben je daar wel al vertrokken en keer je af en toe nog een beetje terug om te zien hoe sommige dingen helaas zijn veranderd. Ik heb dat zelf ook een beetje. Dat ik soms echt de fout maak om terug te gaan naar het plekje waar ik ben opgegroeid. Dat is Boskoop. Dat ligt tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. En iedere keer als ik er kom, dan zijn er weer dingen veranderd die dan anders zijn. Niet per se slechter, maar anders dan dat je het zelf kent.
1: Ja.
0: En dat is toch gek.
1: Herken ik onwijs. Ik ben in Hoogmade opgegroeid. Dat is echt een heel klein dorpje in Zuid-Holland. En toevallig ben ik laatst dus met mijn moeder ook weer door het dorp gaan wandelen. Want dat doe je gewoon niet meer zo snel. Mijn moeder woont er nog wel, maar je gaat gewoon niet meer zo snel het dorp in. En dan kom je vervolgens ook in de buurtsupermarkt. En daar heb ik dus vanaf mijn 15e gewerkt. En wat hoorde ik daar? Dat 3FM daar dus gewoon altijd aanstaat.
0: Nou,
1: en dan, toen dacht ik wel bij mezelf van, oh, dat vind ik zo lief. Weet je, ik hoorde toen Waren de Banner op de radio. Toen dacht ik, oh.
0: Nals Barkley en Crazy. Misschien woon je nog steeds in hetzelfde dorp of dezelfde stad als waar je bent opgegroeid. Misschien ben je daar wel al vertrokken en keer je af en toe nog een beetje terug om te zien hoe sommige dingen helaas zijn veranderd. Ik heb dat zelf ook een beetje. Dat ik soms echt de fout maak om terug te gaan naar het plekje waar ik ben opgegroeid. Dat is Boskoop. Dat ligt tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. En iedere keer als ik er kom, dan zijn er weer dingen veranderd die dan anders zijn. Niet per se slechter, maar anders dan dat je het zelf kent.
1: Ja.
0: En dat is toch gek.
1: Herken ik onwijs. Ik ben in Hoogmade opgegroeid. Dat is

0: weer dingen veranderen die dan anders zijn. Niet per se slechter, maar anders dan dat je het zelf kent.
1: Ja.
0: En dat is toch gek.
1: Herken ik onwijs. Ik ben in Hoogmade opgegroeid. Dat is echt een heel klein dorpje. In Zuid-Holland. En toevallig ben ik laatst dus met mijn moeder ook weer door het dorp gaan wandelen. Want dat doe je gewoon niet meer zo snel. Mijn moeder woont er nog wel, maar je gaat gewoon niet meer zo snel het dorp in. En dan kom je vervolgens ook in de buurtsupermarkt. En daar heb ik dus vanaf mijn 15e gewerkt. En wat hoorde ik daar? Dat 3FM daar dus gewoon altijd aanstaat.
0: Nou,
1: en dan, toen dacht ik wel bij mezelf van, oh, dat vind ik zo lief. Weet je, ik hoorde toen waren de banner op de radio. Toen dacht ik, oh, dus mijn buurtsupermarktje is dan gewoon toch wel trouw aan mij. Terwijl ik kom echt bijna nooit meer door, behalve naar mijn moeder.
0: Nou ja, in Boskoop is een kwekerijdorp. Dus al die Poolse supermarkten hebben geen 3FM aan, dat weet ik wel.
1: Niet Mark van de Molen?
0: Mark van de Molski. Maar het is zo, ja, mijn vriendin neem ik dan ook wel eens mee, weet je wel. En dan zegt ze, ja, ik vind het superleuk om met je mee te gaan. Maar weet je, jij ziet dingen met een soort van verleden.
1: Blik,
0: van, oh ja, daar zat de platenzaak en daar zat vroeger een speelgoedwinkel. En daar woonde Martin en daar woonde Nicky. En dat weet ik allemaal niet. Dus voor mijn gevoel loop ik nu door een soort van beetje treurig dorpje met jou. Maar de IJsselon zit er wel nog steeds. IJsselon Jansen, beste ijs van Nederland in Boskoop daar zo. En Sam Vender, die doet dus een beetje hetzelfde. Maar die wil dus ook gewoon niet vertrekken. Die blijft zijn woonplaats North Shields heel erg trouw. Dat is een beetje een beetje een sneu. Dat zegt hij zelf. Nee, maar dat zegt hij zelf. Het is heel veel mensen zeggen dat. Al die kustplaatjes in Engeland, die hebben toch een beetje een leeglopend sneu imago. En ook North Shields. En dat loopt gewoon echt leeg. Ondanks zijn bekendheid probeert hij toch levendig te houden. En ik heb even gezocht. De plek waar Sam Vender dus woont, North Shields. De best beoordeelde fish and chips is daarvan Codfellas.
1: Oh.
0: Dat is een woordspeling op Goodfellas. En Cod is kabeljauw. Ja, dat is mooi, hè. Een 3,3 op Google, dus dat is jammer.
2: No.

0: klinkt als zo'n goedkoop ding wat je bij de Action koopt voor 3 cent... die dan na 3 keer gebruiken kapot gaat. Hey, ik heb hem gekocht bij de Action, de Purple Disco Machine. Dat is leuk voor het huisfeestje vanavond. Dan hebben we lekkere blokjes kaas en lekkere blokjes leverworst... en misschien zelfs wel een olijfje op een spies. En dan doen we lekker de Purple Disco Machine aan. Dan hebben we paars licht en na 3 tellen is die kapot. Zo werkt dat, hè?
1: Ja. Met 3FM ontdek je nog.
2: Olivia Rodrigo komt 23 en 24 maart naar Amsterdam voor 2 shows in de Ziggo Dome. En de kaartverkoop is volgende week. Maar Sarah appt ons via de NPO Luister-app. Ik ben Sarah van 12 jaar en ik ga maandag met de pre-sale natuurlijk kaartjes proberen te krijgen voor Olivia Rodrigo in Amsterdam. Zouden jullie Drop Dead willen draaien? Alsjeblieft! Nou, Sarah, hier komt-ie.

0: gek.
1: Niemand die zijn rug vasthoudt, dat is balen. Shawn Mendes. Ja, dat zegt ze, in Schot zeggen ze wel eens me in plaats van my, toch?
0: Ja.
1: Oh, there is nothing holding me back. Nee, klopt. Moet je. Dan moet je niet op een kruk gaan zitten. Dan moet je op een stoel met de leuning gaan zitten natuurlijk. Hè. Dit is 3FM. Mark en Mai op de radio. Hallo. Zoals ieder weekend. Zometeen hebben we Turnstile voor je met Seeing Stars. De band waar heel veel mensen van denken van... joh, daar heel veel mensen balen dat je voor Lowlands geen dagticket kan kopen. Puur omdat ze naar dat optreden willen.
0: En jouw kans om een 3FM verrassingspakket te kunnen winnen.

0: We moeten praten, want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid, met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei, of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Klaar voor uw allerlaatste nacht?
6: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.

0: de allernieuwste meegift van Madonna en Sabrina Carpenter samen.
1: Dit is het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4en5mei.nl.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
7: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je daar zin in?
11: Ja.
10: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: We
10: snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
15: Ik ben van school afgetrapt.
16: Hoe ga je ouders dit vertellen?
15: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
17: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
18: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
19: Ik doe toch mijn fucking best!
14: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
20: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday.
11: Dat is de ja van Jumbo.

een 3FM concertpakket wil met daarin allerlei leuke goodies, zoals onder meer oordoppen, stuur dan nu je naam naar de NPO Luisterapp. En voor de lol ook gewoon je schoenmaat. Dan weet je toch een beetje wat voor vlees je de kuip hebt als je die mensen terugbelt. Dit is Mark Ronson en Miley Cyrus.

0: Madonna.
1: Madonna.
0: En Sabrina. De nieuwe mega-hit, Bring Your Love.
1: Ja. Wat een plaat.
0: Niet normaal, hè?
1: Nou, het is wel. Ik vind het echt heel tof dat je dus het verschil hoort tussen. Madonna heeft heel veel verschillende periodes gehad. Dat is dat bijna dat hele popperige jaren 80 wat ze had. En in de jaren 90 werd het ineens.
0: Disco.
1: Super. Nou, in de jaren 90 was het ook heel erg natuurlijk Frozen. Frozen, dat album. Daar staan. Dat is zo bijna. Alternatieve muziek voor Madonna begrippen. En dit is echt weer zo'n Garage House jaren 90 ding. Ik vind het echt super tof.
0: Twee legendes van hun eigen generatie. Samen dus bij elkaar. En dus deze week de mega hit. Dus je hoort hem extra vaak.
1: Zeker. Zometeen Turnstile. Ook Eminem, Without Me. En jouw kans op een 3FM concertpakket. Dit is het laatste moment dat je kan aanmelden. Stuur even je naam en gewoon voor de lol je schoenmaat. Ik kan me voorstellen dat je gewoon trots bent op je schoenmaat. Want eigenlijk heel weinig mensen aan je vragen.
0: Gaan we daar een concert voor geven ook?
1: Nee.

0: Turnstile en Seeing Stars. Dit is 3FM. We gaan een spel spelen voor het 3FM concertpakket. En dat spel dat heet Ballerk. Het spel waarbij je moet gokken wanneer we een bepaald bedrag hebben bereikt aan de kassa.
1: Het werkt zo. Wij noemen een streepbedrag en noemen daarna één voor één boodschappen die op de band worden geplaatst. Ja, denk jij dat we precies op dat bedrag zitten of er overheen? Dan roep je keihard Ballerk! Heb je gelijk, dan win je een 3FM verrassingspakket.
0: Ja, maar roep je te vroeg of is je tegenstander sneller, dan krijg je een prachtige willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende. We hebben twee kandidaten. Aan de ene kant Liedewij. Hallo Liedewij.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Jij hebt voor het laatst gekocht in de supermarkt. Nou ja, in de supermarkt. Je hebt kip gekocht, maar levende kippen. Dat zal niet de supermarkt zijn geweest.
2: Nee, niet in de supermarkt. Bij de kippenspecialist.
0: Ah, oké. Okay, de kippenspecialist. Is dat kippenspecialist.nl?
2: Denk het.
0: De kipspecialist. En aan de andere kant hebben wij Harriette. Die heeft voor het laatst melk gekocht. Hallo Harriette.
3: Hoi, Mariette met een M.
0: Oh, Mariette. Oh, sorry. En wat voor melk was het?
3: Nou, half volle melk in zo'n grote jerrycan.
1: Oh, heerlijk. Oh, yeah. Lievelings, vooral als je brak bent. dames.
0: Wat is dat toch, hè? Dat ijskoude melk dan soms ineens...
1: Werkt zo goed als je brak bent.
0: We hebben het nooit in huis. En dan neem ik een slok en dan denk ik... Oh, dit moet ik vaker kopen.
1: We hebben het standaard in huis. Maar goed, dames. Het streepbedrag is €67,21.
0: Wat een statement ook. Wij hebben dat standaard in huis. Zit er gewoon door zo.
1: Nou ja, ik ben er niet groot van geworden. Het thema van dit bedrag is barbecue.
0: Ja, €67,21. Dat is het streefbedrag, €67,21. En als je dus denkt, we zijn er, dan roep je...
1: Balk!
0: Willen jullie even oefenen? 3, 2, 1...
2: Balk!
0: Ja, dit gaat goed. Twee vrouwen, dat vind ik lastig
1: in elkaar
0: te halen.
1: Lastig.
0: Wel eerlijk zijn, hè, als we dan vragen wie riep als eerst. Oké,
1: we gaan
0: beginnen.
1: Kipspiezen, 500 gram.
0: Barbecue-worstjes, 5 stuks.
1: Een hele watermeloen.
0: Watermeloen. Speklapjes, 400 gram.
1: Zalmfilet, 2 stuks.
0: Maiskolven, 2 stuks.
1: Paprikamix.
0: 2 stokbroden.
1: Bakje kruidenboter.
0: Bakje aardappelsalade.
1: Fles barbecue-saus.
0: Houtskool, 5 kilo.
2: Balk!
0: Wie riep daar?
1: Wie riep daar?
2: Nee, Liedewij.
1: Liedewij, jij zei na houtskool 5 kilo.
0: Ja.
1: Balk.
2: Ja.
1: Ik heb slecht nieuws, Liedewij, want je was net te vroeg.
0: Ja, we zaten op €57.
1: Oh.
0: En wat nu nog zou komen was de
1: barbecue-tang. En dan was het inderdaad
0: €67,21.
1: Ja. Maar dat betekent wel dat Mariette heeft gewonnen. Zonder wat te zeggen.
2: Ja, superleuk.
0: Jij krijgt een 3FM concertpakket. Met daarin allemaal leuke goodies en dergelijke. Dan moet ik natuurlijk alleen nog even een quote hebben van Jan-Peter Balkenende.
1: Voor Liedewij, hè?
0: Ja. Heb ik die... Oh, jeetje.
1: Heb jij wel een willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende?
0: Nee, ik heb hem per ongeluk weggegooid. Oh, nee.
1: Oh.
0: Wie had de...
1: Liedewij.
0: Liedewij verdient de quote.
1: Ja.
0: Liedewij, heb je even voor me?
2: Ja.
0: Okay.

0: Liedewij, hallo, Liedewij. Liedewij, hallo.
1: Liedewij.
0: Oh nee, ze is weg.
1: Waarschijnlijk luistert ze gewoon.
0: Deze hele show gaat in de soep. Maar goed, Liedewij die won een
1: een willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende.
0: Ja, dat is de troostprijs in het spelletje Balk. Als je nu de radio aanzet, dan denk je in wat heb ik. Dan denk je, ik krijg een beroerte, want ik hoor dingen op de radio, ik snap er niks van, maar dat heeft daarmee te maken. Liedewij, deze is voor jou.
2: Ik heb die conclusie hedenmiddag aan de vergadering van de ministerraad voorgelegd. Op grond daarvan ben ik voornemens om Hare Majesteit de Koningin het ontslag aan te bieden van alle na het vertrek van de ministers VWS en EZ, resterende ministers en staatssecretaris. Yeah!

0: dit is 3FM.
1: Ook wel Mr. Mansplainer.
0: Ja, Mr. Know-it-all, Mr. Mansplainer. Mai gaf mij een aantal keer de... Ik was Mai aan het mansplainen, zei ze.
1: Maar ik tijdens de repetitie van het concert voor kleinere mensen. Ja, je ging mij de hele tijd corrigeren. En toen dacht ik, hey, maar dit is mansplainer. Ja,
0: maar mansplainen, het is geen mansplainen als je gelijk hebt.
1: Ja, maar jij was aan het provoceren. Nou, jij was een beetje ook soort van, jij was wel iets aan het uitlokken.
0: Je zei,
1: en toen dacht ik, jongens, dit is het voorbeeld van een mansplainer. Look at him now, dit is een mansplainer.
0: Nee, weet je wat ik deed?
1: Marksplainer.
0: Jij zei, Marksplainer. Jij zei in een zin welke, terwijl het welk moest zijn.
1: Weet ik.
0: En dan denk ik, ja,
1: maar
0: straks,
1: ik was ook zenuwachtig.
0: Straks sta je er voor 220 man. En dan kan het maar beter zo zijn dat ik je dan even corrigeer.
1: Maar stel, er 220 man stonden daar en dan had je me ook gecorrigeerd.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Oh,
0: had
1: nee.
0: Ik niet gecorrigeerd. Maar even zo binnen de privékringen. Ik
1: wel eens.
0: Nee, helemaal niet. Nogmaals, als je gelijk hebt, is het geen mansplaining bij deze. Dit is 3FM.
1: Maar je kan
0: Hallo.
1: Ook gewoon je mond houden.
0: Ja, dat is waar. Nu? Ja. Of dan nog even Oscar de Wolf aankondigen. Want er is namelijk unieke merch van Oscar de Wolf. Die kan je nu vinden op zijn website. Oscar de Wolf zit tegenwoordig in de boeken. Want je kan nu een hardcover fotoboek kopen. Dat zijn 400 pagina's aan unieke behind-the-scenes foto's. Die zijn gefotografeerd tijdens de laatste tour. Er staat wel bij All Sales Are Final. Dus als je spijt krijgt, of iemand zegt helemaal geen fan van Oscar de Wolf,

0: als ik in bed lig, dan droom ik altijd dat ik gespoend word door de drie J's. En dan bedoel ik natuurlijk niet die Nederlandse drie J's.
1: Nee. Niet Jan, Jan en Jan, nee.
0: Nee, zeker niet. Maar Just, Jack Style en John. Wie zou, denk jij, Just, Jack Style of John, wie denk jij dat het beste kan spoenen in bed?
1: Ik denk Juste.
0: Nee, ik denk Jack Style.
1: Waarom?
0: Nou, gewoon zijn naam. Spoelen met Jack Style. Just Jack Style en John. Turn the lights off. Oh, ik ga er vanavond weer van dromen.
2: Met 3FM ontdek je nog. Higby is een band waar iedereen al jaren over had, zonder dat ze ooit een album hadden uitgebracht. Nou, tot een kleine maand geleden. Want toen kwam het album Slow Death of a Good Girl eindelijk uit. En volgens de Volkskrant maakt hij alle verwachtingen ook gewoon waar. Het album is veel indie, pop en catchy songs die ervoor zorgen dat je wilt blijven luisteren. Geen verrassing voor ons 3FM, maar toch knap dat ze zichzelf blijven overtreffen. Dit is Higby met een nieuwe single, Nothing.
0: Volkskrant 5 sterren.

0: Sorry, ik schoot uit met mijn muis. Sorry, ik kap ineens die plaat af.
1: Met je dikke worstelingen.
0: Ja, maar ik heb het ook altijd al gezegd. Ik ga weer even de schuld bij een ander leggen. Wij hebben dus tegenwoordig, misschien heb je dat ook op kantoor.
1: Gaslighten.
0: Ja, we hebben hier 6 schermen. Maar die muis, vroeger had ieder scherm had zijn eigen muis. En dat vond ik zo fijn en overzichtelijk. Alleen nu gaat die muis gaat zo... Dus ik zat een menukaart op te zoeken van een restaurant. En toen schoot ik uit met die muis. Die ging naar het play-scherm. En toen ineens drukte ik op stop.
1: Dat kan allemaal tijdens werktijd? Ik ben gewoon helemaal aan het inlezen over Camilla Cabello.
0: Ja, goede grap. Dan gaan we gewoon nu helemaal vanaf het begin starten, want anders vind ik het ook niet eerlijk. Dit is Higby and Nothing. En dan haak ik hem nu niet meer uitklikken per ongeluk en ga ik de muis veilig op de kip.

0: En Q erin. Je hoorde Nothing. Heel erg fijne track. Ook echt wel weer zo'n lekker lenteliedje ook. En laat het nou net lekker weer zijn allemaal, hè?
1: En laten we nu naar een zomerliedje gaan.
0: Nee, dat gaat niet, want we moeten naar de reclame.
1: Nee.
0: Nee, sorry. Nee, dat gaat niet. Ja, dat was mijn schuld, hè, net. Dus zometeen gewoon wel echt heel veel goede muziek nog steeds, hoor. Want All Star Smash Mouth is ook gewoon een heel fijn zomersliedje.

0: politieagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Deze week in de bonus. AH Blauwe Bessen, 300 gram, 40% korting. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. Cheetos, Leesam Kaas en Bugles, 100 tot 125 gram, 2 stuks, 2,99. En Allelu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
4: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
5: Het is code rood bij Dirk.
6: Wat zeg je?
5: Het is code rood bij Dirk.
6: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
5: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
4: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
6: Ook in de actie bij Dirk. Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.

0: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.

0: zaterdag en zondag nu het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijkse aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. 3FM.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: zak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.

Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: natuurlijk ook onmisbaar Griffin.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Save My Love, daarvoor 21 Pilots en Ride. Er is nieuw werk van een... eigenlijk een man die al best wel een tijdje bezig is. Het is namelijk begonnen in 2017.
2: Zo.
0: Ja. En dat is de band Charlotte. Lotte Mulder, die zou zeggen ze heet Charlotte, is niet waar.
2: Dat zou je wel denken, dat is een instinct. De afkorting van Charlotte inderdaad.
0: Dit moet je dus echt gebruiken bij een popquiz. Zo van, hoe heet de zangeres van Charlotte? Ja, Lotte natuurlijk. Ah, daar geloof ik geen reden van. Zo gebeurt dat. Zij maakt een beetje muziek. Het doet me een beetje denken aan Aurora, bijvoorbeeld. Ook wel een klein beetje een vleugje Eefje de Visser. Ja, ik denk dat dat wel de twee goede vergelijkingen zijn. Aurora en Eefje de Visser. Maar niet alleen een kopie of zo. Nee, ook echt wel gewoon een unieke sound. Heeft al best wel wat leuke bijvoorbeeld voorprogramma van Vrouwtje gedaan... bij 3 shows in de AFAS Live. En dit is een nieuwe track die, ja, die om een of andere reden... gewoon toch echt heel goed bij me viel. Lekker sfeertje, goede synthesizers. Dit is Scattered to Dust van Charlotte. 3FM.

0: op de zaterdagmiddag. Afgelopen woensdag was het toch?
1: Was het concert voor kleinere mensen wat wij hadden georganiseerd in Paard Den Haag.
0: Ja, en Maai en ik hebben een concert georganiseerd afgelopen woensdag. En daar moesten wij nog iets doen. Wij moesten op een gegeven moment... Nou, er is iets gebeurd wat ik Maai nog niet verteld had. En Maai had dat gelukkig niet door. En ik weet ook niet of het publiek door had. Ik hoop het in ieder geval niet.
1: Wat heb je nou weer gedaan?
0: Nou, ik heb het idee dat niemand dit door had bij het concert. Wij deden een pre-show. Gewoon even leuk een popquizje in de zaal. En toen ging Jesse Hoefnagels ging optreden.
1: Ja.
0: Jesse was op een gegeven moment klaar. En toen moesten wij nog even een afkondiging doen. Van nou, dank jullie wel dat jullie er allemaal waren. Doen we vooral even de enquête invullen, et cetera.
1: Ja.
0: Alleen zoals Maai waarschijnlijk nog wel herinnert... is dat ik zeg op een gegeven moment, ik moet even plassen. En ik dacht, die Jesse die doet nog wel een we want more. Die kon nog wel even met een encore.
1: Ja.
0: En ik sta bij die wc en ik hoor achter me... Mark, 15 seconden! En op dat moment, nou, ik afknijpen.
1: Klopt, ik was aan het gillen, ja.
0: Flapper de flap, afknijp, terug in de broek. En ik denk, ik moet zo die microfoon pakken. Wel even netjes, even heel snel mijn handen onder het water. En op dat moment zet ik die kraan aan. En daar komt een kracht uit. Waar ik me helemaal de pleuris van schrok. Wat gebeurt er? Precies op de plek, op je broek, waarvan je zou denken... hij heeft in zijn broek gezeken. Zat nu een hele... Kijk, ik ga even staan. Kijk, dit is mijn broek. Hier zit mijn geslachtsdeel. Nee, maar kijk, en dan precies hier...
1: Ik hoef niet te kijken.
0: Langs mijn bovenbeen was het helemaal in een verticale streep zijknat. En ik denk, ja, ik moet nu het podium op. En weet je, dat gaat niet. Dus ik weet niet of het is opgevallen. Maar wat ik...
1: 200 man, dit kan toch niet.
0: 200 man, maar wat ik dus gedaan heb... Ik heb dus... misschien zijn er nog beelden van. Ik heb dus toen vervolgens mijn broek zo hoog opgetrokken... alsof ik in een ton zat. Helemaal tot boven mijn navel. Waardoor als je dus goed had gekeken, had je gezien... Je had gewoon gezien dat ik een camel toe had... en dat mijn sokken volledig zichtbaar waren... want mijn broek was ineens gewoon een halve meter korter. Vervolgens heb ik mijn shirt heel erg uitgerekt... helemaal naar beneden. Om ervoor te zorgen dat dus de vlek zo hoog staat... en dat het shirt er overheen kwam. Maar ik kwam dus op... alsof je denkt van die jongen... die heeft kinderkleren aangetrokken. Die heeft een shirt dat is helemaal te lang... en die heeft een broek die is veel te hoog... en zijn sokken zijn zichtbaar. Ik zie zijn scheenbeen. Dus ik liep als een soort van... liep ik daar zo dat podium op. En heb ik dus echt ook... ik heb dus ook mijn buik uitgezet... omdat ik denk, dan zakt die broek niet af. Want anders ziet iedereen die plek. En toen heb ik dus, met dit allemaal gaande... heb ik dus nog even gevraagd om mensen de enquête wilden invullen.
1: Dit waren pittige twee minuten. Het concert voor kleinere mensen maakt jouw kleding ook nog eens kleiner.
0: Moet u even de enquête invullen, dames en heren. Let vooral niet op de plasstreep, al daar zo. Dus dat was het een beetje. Maar ik dacht echt, dit heb jij gezien, maar je hebt het dus niet gezien. Dat vind ik eigenlijk heel erg fijn.
1: Ja. Ik kom niet meer bij, joh. Het is maar goed dat ik het niet zag, man. Had je heel uitgelachen.
0: Dat is ook een soort vaak van les. Als je altijd maar denkt dat mensen iets bij je zien... 9 van de 10 mensen die niet eens...

0: Baby Rexha en Faithless, New Religion bij 3FM. Dan tijd voor Panic at the Disco.
1: Ja, sinds Brandon Urie de stekker uit Panic at the Disco trok, is het verdacht stil rondom de band. Geen nieuwe muziek, nada, niets, noppes, echt helemaal niks. Nou stopte hij niet zomaar, maar om fulltime papa te worden. En toch blijft de vraag, komt hij nog ooit terug?
0: En heeft hij echt wel kinderen?
1: We weten het niet, maar we houden high hopes.
0: Wat mooi dat je dan sympathiek zegt van, ik ga stoppen fulltime papa te zijn, dat je het mensen erachter komen, hij heeft helemaal geen kinderen. Gewoon gelul. Helemaal niet waar. Hij wilde gewoon vissen, hij wilde garnalen gaan vissen.

0: FM.
1: Gouden festivalbandje.
0: Oké, wij hebben echt een hele vette winactie. Wat je echt alleen maar bij 3FM bij ons kunt winnen. Namelijk het 3FM Gouden Festivalbandje. En dat betekent, ja, als je dat dus wint, dat je toegang krijgt niet voor één festival, maar voor alle grote festivals.
2: Ik ga ze opnoemen. Van Douwpop tot Best Kept Secret, Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Zwarte Cross, Siget Met Vervoer en A Camping Flight to Lowlands Paradise. In de volksmond ook wel Lowlands genoemd.
0: Ja, in totaal zijn dat 26 dagen feest en meer dan 600 artiesten. Inclusief camping. En dat is niet alles. De winnaar krijgt ook nog eens zakgeld mee. Ah! En het mooiste? Je gaat niet alleen. Het is een duo-actie, dus maak met je festivalbestie een video waarin je laat zien waarom jij dat bandje moet winnen.
2: Ja, uiteindelijk strijden van 19 tot en met 21 mei vier duo's op een camping die wij hebben omgedoopt tot Camping Nooit Meer Slapen. Daar wordt gestreden om die ene prijs. Dus heb jij zin in een zomer vol festivals? Ik ga ze nog een keer halen. Douwpop, Best Kept Secret, Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Awakening, Zwarte Cross, Get Met Vervoer. Dat is een, zo heet het festival niet. Dus je
0: mogen wij trouwens ook meedoen? Wij zijn ook een duo.
2: Joh.
0: Nou, waarschijnlijk niet. Meld je aan via 3FM.nl en maak kans op het 3FM Gouden Festivalbandje. Shit, man. Ik wou niet dat ik een DJ ben. Ik had zo graag nu gewoon.
2: Ik had eigenlijk ook wel graag gewild.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Maar ja, helaas, wij zijn totaal uitgesloten.
0: Het is nieuw muziek. Van Def.
2: Ja, dit is gewoon Snoop Dogg in de 90s. Maar dan Nederlandse nieuw. Def voor mijn

0: Sienna Spyro met The Visitor.
1: Als hij me wel even netjes van tevoren geappt heeft dat hij eraan komt. The Visitor.
0: Zeker.
1: Alleen maar zo...
0: Dat is wel netjes.
1: Dat is iets wat...
0: Mensen die sowieso 5 minuten à 10 minuten eerder dan de afgesproken tijd aankomen...
1: Ja?
0: Hij kan't.
1: Hey, maar heb je bij mij geen last van?
0: Nee, ze hadden een vraag of je überhaupt komt.
1: Of ik überhaupt komt opdagen, ja. Dat, is echt, dat lees ik altijd als ik dan van die... Je hebt dan op YouTube heb je van die hele kanalen van mensen die dan in Nederland komen wonen. Zuid-Amerikanen, Noord-Amerikanen of... nou, in ieder geval mensen uit wat meer... kijk, Duitsers zal je hier niet over horen klagen. Maar die zeggen dan altijd, ja, Nederlanders houden er niet van als je zomaar ineens spontaan voor de deur staat. Zo van, hey, leuk, hey, ik was even in de buurt. Ik denk, kom even een bakje doen. Zeg maar dan, Zuid-Amerikaan is dat blijkbaar toch echt een heel soort van... Ja, dat is dan heel gebruikelijk of zo. Je hoort het ook over van Spanjaarden en Italianen. Maar dat wij toch dat wij toch niet zo heel gastvrij zijn of zo daarin. Dat wij toch altijd wat stipten willen weten van... Oké, we gaan even een agenda erbij pakken.
0: Het is gewoon anticiperen.
1: Oké, je wil een bakje koffie doen, een bakje thee. Oké, dat doen we dan over 2,5 weken om 2:55 middags. Zo gaat het wel vaak.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar ik merk ook, ze zaten heel irritant vinden als ineens de deurbel gaat. Ik heb mijn deurbel eruit getrokken. Ik heb niet eens een deurbel.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, want de mensen, de pakketbezorgers hebben mijn nummer, telefoonnummer.
0: Ja, hebben de pakketbezorgers jouw telefoonnummer?
1: Ja, dat staat toch op het dat als je bestelt. Of pizzabezorgers bedoel ik.
0: Ja, maar dat snap ik wel.
1: Dat is waar, ja. Oké, nou goed, dit verhaal gaat eigenlijk helemaal nergens heen, maar ik moest er ineens aan denken bij de visitor. Ik ga denk ik vanavond gewoon eens even lekker bij iemand opwachten voor de deur staan.
0: Oh.
1: Maar ook gewoon iemand die me niet kent. Dat is nog leuker.
0: Als ik het maar niet ben.
1: Ik weet niet eens waar je woont.

0: Juist. Iedere zaterdag, maar misschien wel de laatste keer deze week, want ik voel het item niet helemaal, maar dat is meer voor de evaluatie, niet zozeer voor op de radio eigenlijk. Dus waarom zeg ik dat dan? Dit is een item waarin ik muziek draai, waarin koortjes zitten of samenzang. Ik hou namelijk van glijdende, glibberige samenzang. Oetjes en aatjes, zoals klinkers lang uitgerekt worden gezongen door meerdere mensen tegelijk, word ik er gewoon heel erg blij van, zoals hier op de achtergrond.
1: Oh, ga nog even door, dit vind ik gezellig.
0: En dit is denk ik een van de beste tracks in dat glijerige koortjesgenre. Dat is namelijk Hopeless Wanderer van Mumford & Sons. Zit ook nog eens een keer een tergend goede banjo-solo in.

0: Proof. Zometeen is hier Yuri Leeflang met de verlanglijst. En die is echt bulletproof, die verlanglijst. Daar kan niemand gaten in schieten.
1: De nummer 1 is nu Harry Styles met American Girls.
0: Oh.
1: Wie is dat? Nou.
0: Je hebt niet per ongeluk nu die van vandaag al gespoild, toch?
1: Nee, die staat nu op nummer 1.
0: Oh, die nu op de 1. Oh, daar komt
1: dus ik wilde zeggen, wie is dat vandaag?
0: Oh.
1: Om 7 uur, weet
0: ik. Ik denk weer Harry Styles.
1: Voor 7 uur.
0: Voor 7 uur weten we het. Dit is Tia.

0: Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.

0: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dan nog de verkeersinformatie van de grote vrienden van de ANWB. Er zijn de files van 10 minuten, langer of met een bijzondere oorzaak. Je krijgt 2 langste van me. Er zijn er ook maar 2, dus dat is makkelijk. Oh, sterker nog, er verspringt er eentje. Bot voor 3, nog maar 1 file. Lekker zeg. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Ridderkerk. Er zijn bergingwerkzaamheden aan de gang. Nog 10 minuten vertraging. Rij voorzichtig. 3FM.
2: Ster. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.

0: 20 verfzaken.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
11: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook kort in shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: is een lekker temperatuurtje, zo tussen de 20, 22 graden hier in Hilversum dan. Ik weet niet hoe het bij jou is. En het is tijd voor de meest democratische hitlijst van het hele land. Namelijk de verlanglijst. Hoor je elke zaterdagmiddag op 3FM. Het is de toplijst die is gekozen door jou, die helemaal bestaat uit jouw muzieksmaak. Hoe dat precies werkt, ga ik je zo meteen uitleggen. Eerst even een terugblik op de afgelopen week. Want toen waren dit volgens jou de allerbeste platen van het moment.
1: 3.
0: Direct met Won't Fall.
2: I won't fall.
0: Warren and Fever Dream.
2: Left the room the second that you walked in, something like a fever dream.
0: En na een kleine wissel van de wacht kwam hij vorige week weer terug op nummer 1. Harry Styles met American Girls.

0: aantal stemmen. Dat is namelijk hoe het werkt. Je kunt gaan stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. Als je daarheen gaat, dan kun je dus aanvinken wat de allerbeste platen zijn van dit moment volgens jou. Druk op verzenden en dan heb je gestemd. Maak je ook nog eens kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth speaker. Ga dus snel stemmen op je favoriete muziek, als je van muziek houdt, op 3fm.nl. Wie ook heeft gestemd is Fedra. Fedra, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jij doet concertfotografie, hè?
1: Ja, klopt.
0: Waar ben je recent allemaal geweest?
1: Louis Tomlinson stond heel hoog op mijn lijst.
0: Ja.
1: En Lianne, ze zat in Little Mix.
0: Ja.
1: Ze deed eigenlijk een solo show in de Melkweg. Heel top.
0: Het lijkt me dus zo vet om concertfotograaf te zijn. Want dan zie je de artiesten nou letterlijk van de andere kant. Ja, het klinkt heel cliché wat ik zeg. Maar het is wel wat het is.
1: Ja, nee, ja. Ik ga voor de hele show, zeg maar. En de artiest, maar ook gewoon voor de fans. Dus mijn insteek eigenlijk. Ik wil gewoon herinneringen behouden voor andere mensen, maar ook voor mezelf.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoop dat heel erg over te brengen op anderen. En voorlopig gaat het wel oké. Dus,
0: We hebben elkaar eerder gesproken en sindsdien volg ik jou ook op de Instagrams. Het zijn echt hele leuke, prachtige foto's. Dus gooi even je Instagram, want het is echt waard om dat te gaan zien. Hoe heet het ook alweer?
1: Shot by V. Maar dan V is zeg maar P-H-A-E.
0: Shot by V met P-H-A-E.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk om je even te spreken. Wie staat er hoog op jouw lijst trouwens? Als je één artiest zou mogen uitkiezen. Wie staat er dan heel hoog op je lijst?
1: Nou, ik had eigenlijk stiekem gehoopt op Harry Styles.
0: Oeh.
1: Maar daar mogen helaas geen fotografen komen. Dus die gaat helaas nog niet door. Maar die blijft nog wel op mijn lijst staan.
0: Wellicht in de toekomst dan.
1: Ja, wellicht, ja.
0: Hey, Fedra, je hebt ook gestemd op de verlanglijst. Ik zie Jet van der Steen, Alex Warren, Ray met Hans Zimmer. Prachtige plaat ook. Sarah Larsson. Harry Styles staat er ook op. Als je er eentje zou moeten kiezen, wie verdient dan die nummer 1 positie?
1: Alex Warren. Ja.
0: Right. Nou, wat ik al zei, niet vorige week, maar de week daarvoor stond hij op nummer 1. Er is een kans dat het misschien deze week wel weer inderdaad dat hij op nummer 1 komt. Jouw stem staat er in ieder geval bij, Fedra. Dankjewel voor het stemmen.
1: Graag gedaan.
0: Nou, we gaan beginnen met op nummer 39. Gelijk de eerste nieuwe binnenkomer van Jelly Roll. Dit is I'm Good.
2: 3-3-3. De verlanglijst. 3FM.

0: ook Kneecap en Fennian. Marcel V. zegt erover, het kan aan mij liggen, maar het geeft wel iets van die antwoord. Nou, ik snap al wat je bedoelt. Energieke zit er in ieder geval heel erg in. Die stond op dus op nummer 38, Kneecap met Fennian op 38. Ja. Je luistert naar de verlanglijst op 3FM. Een lijst die bestaat uit wat jij leuk vindt. En dat kun je laten weten door te gaan stemmen op 3FM.nl. Even op de verlanglijst stemmen. Maar als je dat doet, zorg er natuurlijk ook voor dat er heel veel verandert in die lijst. Er zijn maar een aantal plekken te vergeven. En ja, goed, is de lijst vol, dan is hij vol en heeft de plaat niet genoeg stemmen, dan komt hij niet op de lijst te staan. Daarom elke week ook nieuwe binnenkomers en een paar platen waar we afscheid van moeten gaan nemen. Deze week zijn het er vier die je niet meer gaat horen. En dat zijn deze vier. Shanna Spyro met The Visitor na 6 weken. Hey, think you love me. Temper City Self-Aware na 5 weken. Damiano De Viet, Talk To Me, hij is er nog. Arlo Parks na 4 weken in Get Go. Dat zijn de 4 tunes die je niet meer gaat horen. Nog even toch wel die Damiano De Viet. En die Talk To Me heeft er gewoon een half jaar opgestaan. Maar het doek valt. Dat betekent dat er 4 nieuwe platen te horen zijn. Die eerste daarvan heb je al gehoord op nummer 39. Dat was die Jelly Roll tune met I'm Good. En de volgende die staat gelijk nu al klaar. Van Tomorrow en Somewhere Else. Die begint rustig, maar het is een plaat met een... Nou, let vooral even op die bas. Die bas vind ik heel erg opmerkelijk. Ga luisteren. Het is Tomorrow met Somewhere Else op 36. 3.
1: Dit is 3FM.
2: De verlanglijst.

die op nummer 35 van de verlanglijst. In het leven zijn een aantal dingen zeker. 3 dingen. Je moet belasting betalen. Ooit zal je doodgaan. En als Kensington een nieuwe plaat uitbrengt, dan komt hij op de verlanglijst te staan. Zo werkt het nou eenmaal. Sinds de terugkeer van de band met die nieuwe liedzanger Jason Dowd is Kensington niet te stoppen. Die stoomtrein dendert maar door. Hit na hit blijven ze eruit pompen. En ook deze, die doet het goed, staat al weken op de verlanglijst. Deze week op plek 34. Wel 4 plekken dus gezakt. Het is Kensington met Living For op 34 van de verlanglijst.

32 Lana Del Rey en First Light. Op plek 32 staat deze week een plaat die aan het jojoen is door de lijst. Zo kan ik het wel zeggen. Het is nog steeds gewoon een hit van je welste. De eerste keer dat hij volgens mij in Nederland werd gespeeld was Lowlands vorig jaar. Tenminste, als ik mijn vriendin moet geloven. Die kwam namelijk huilend aan de tent toe om te vertellen: dit is een van de vetste platen die ik ooit heb gehoord. En ze staat er nog steeds bij. Samen met haar heel veel andere mensen. Want wat ik al zeg, de plaat jojoot. De ene week staat hij wat hoger, de andere week staat hij wat lager. Maar hij blijft het gewoon goed doen. Deze week weer iets gestegen. Het is Ray met Where's My Husband. Onder andere ook opgestemd door Rick, Pascal, Jolijn en Marco.

nummer 30, een vrouw die al heel lang meedraait. Al heel wat generaties heeft zij voorzien van dansbare platen en losse heupen. Shakira over de hele wereld dus grote hits gehad. En bijna elke wereldstad ter wereld ook wel gehad. Met unieke grote shows, behalve het continent Azië. Daar is haar carrière dus nooit grandioos van de grond gekomen. Misschien dat de Aziatische heupjes gewoon minder liefhebbers zijn van Shakira. Dat was tot nu. Dat draait zich nu helemaal om. Shakira heeft namelijk de nieuwe soundtrack van een bioscoopfilm ingezongen, Zootopia.

nummer 29 van de verlanglijst. De lijst die draait om wat jij leuk vindt, want hij is helemaal samengesteld door jou en de rest van muziekliefhebber Nederland. Als je nog niet hebt gestemd, doe dat dan op 3fm.nl. Even aanvinken wat de beste platen zijn volgens jou. Druk op verzenden en heb je gestemd, maak je gelijk ook nog eens kans op de limited edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Tot die tijd gaan we aftellen naar de nummer 1. We zijn gebleven bij nummer 28. I Love It, I Love It, I Love It van Bella Kay. Daarna ook Joe op nummer 27 van de verlanglijst.

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van.

Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.

0: gaan bij Taylor Swift.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dan nog de files, het zijn er maar 2. De eerste op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Een kwartier en ook de A8 Amsterdam richting Zaanstad. De andere kant is op tussen Koenplein en Zaanstad-Koog. Ook een kwartier, rij voorzichtig. 3FM.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
10: Domino's.
12: 3FM. Rotos. Jury Leeflang.
13: We zitten midden in de meest democratische hitlijst van Nederland. Die heet De Verlanglijst en we zijn gebleven bij nummer 26... waar we vanaf verder gaan aftellen. Maar eerst de 26, Taylor Swift en Elizabeth Taylor, wie is dat dan? Elizabeth Taylor, dat is...

zij op de lijst staan. Op nummer 25 nieuw binnengekomen, de nieuwe van The Strokes, Going Shopping. Dat is hoe deze lijst werkt. Je luistert naar de verlanglijst op 3FM. Elke week hoor je daar de platen die de meeste stemmen krijgen. Met op nummer 1 de plaat met de allermeeste stem. Zo tellen we af tot iets voor 7 uur naar de nummer 1 van deze week. Als je nog niet hebt gestemd en je houdt wel van muziek, je bent een groot muziekliefhebber, ga dan even naar 3fm.nl en stem op de verlanglijst. Want zo zorg je ervoor dat jouw favoriete muziek op de lijst komt. En hoe meer stemmen, des te hoger die komt te staan. En je maakt ook nog eens kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijstspeaker. Stemmen dus op 3fm.nl. We gaan verder aftellen naar die nummer 1. Want de grote vraag is, staat Harry Styles nog op nummer 1 met American Girls? Of is het iemand anders? Daarvoor moeten we eerst verder met nummer 24. Daar staat een plaat waar onder andere Sandra op heeft gestemd. En zij vindt dat juist nu het moment is dat iedereen op deze tune moet stemmen. Sandra vind ik opmerkelijk, Want Zara Larsson manifesteerde in de donkere krochten van de winter al dat de zomer eigenlijk nooit stopt en dat de zon dan nu daadwerkelijk vaker gaat schijnen. Wacht even, dit wil ik beter uitleggen. Zara Larsson manifesteerde in de donkere krochten van de winter al dat de zomer eigenlijk nooit stopt. En nu die zon dan daadwerkelijk vaker gaat schijnen, moet ze al helemaal haar shine gaan pakken. Oftewel, die midnight sun die stopt niet. It's never ending. En dat vond Sandra ook, die zegt, nu moet dit pas een hit worden. Maar dat is het stiekem natuurlijk al maanden. Op nummer 24 van de verlanglijst deze week, Zara Larsson en Midnight Sun.

Zimmer op nummer 20 van de verlanglijst met Click Clack Symphony. Dit is de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Iedere week gooien we alle stemlijsten die binnenkomen via 3fm.nl/verlanglijsten op een grote hoop. En zo weten we natuurlijk wat de platen zijn waar Nederland op dit moment het diepste naar verlangt. Want al die lijsten worden gewoon nog ambachtelijk met het handje geteld in de oostvleugel van Afrotros. Die stemmen, daaruit komt voort natuurlijk wat jij het leukste vindt, met op nummer 1 de plaat met de meeste stemmen. Maar deze week is de verlanglijst ook een soort, somber greatest hits lijst geworden. Je hoorde de beste man al op plek 22 met zijn nieuwste tune, Potential. En nu op plek 19 staat hij ook weer voor je klaar. En straks in de top 10 komt hij gewoon nog een keer voorbij. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Hoe meer somber, hoe meer beter. Zoals Peter ook mooi verwoord, ongekend wat stem die knul heeft. En prachtig om te zien hoe hij zich op het podium als een vis in het water voelt. En het allemaal, terwijl hij pas 20 lentes jong is. Op nummer 19 staat hij somber in de verlanglijst met 12 to 12.

0: Annika.
1: Hoi.
0: Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt gestemd op de verlanglijst, hè?
1: Yes.
0: En ik zie ook dat jij groot fan bent van een band. Neem me even mee naar de, nou ja, de periode waarin je deze band hebt op leren kennen.
1: Ja, nou, ik ken dus al wel van 3FM, gewoon hun nummers. Mm-hmm. En 2 jaar geleden zag ik ze live als sportprogramma van Sommieu. En toen dacht ik, hé, dit is echt wel heel vet. En toen ben ik veel meer de Indiën gaan luisteren.
0: Waar was dit voor programma?
1: Ja, dat was bij Paleis Woestijk. Die hebben ieder jaar een serie concerten daar. En dat is altijd super lekker in het zonnetje, hoop je dan.
0: Ah, op die manier. En toen dacht je, de Indiën, dat is echt wat voor mij.
1: Ja, leuk. Dus toen ben ik dat veel gaan luisteren.
0: En heb je ze ook veel live gezien?
1: Ik heb ze nu 3 keer live gezien. Ik heb ze vorig jaar heb ik ze live gezien bij het Bevrijdingsfestival in Utrecht.
0: Ja. Yeah.
1: En daar heb ik ook mijn kinderen mee naartoe genomen. Dat was hun eerste concert.
0: Ah, kijk eens. Wat leuk.
1: En dat was super tof, want ze zijn 2 en 4. Toen waren ze 2 en 4. En ze zeiden altijd van, hé, jullie gaan steeds naar concerten, maar wanneer mogen wij nou eens mee?
0: Ja.
1: Nou, en dat was toen zover, dus dat was heel erg leuk. Ja. En ik heb ze laatst ook in Paradiso zien spelen en dat was ook super vet.
0: En jong geleerd is oud gedaan. Wat leuk dat ze mee zijn geweest. En je zegt dus ook, 11 april was je bij het concert van de Indiën in Paradiso.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan verbaast het mij helemaal niks, Annika, dat je hebt gestemd op de Indiën.
1: Nee, ze zijn gewoon super vet.
0: Hey, ik kan je blij maken, want ze staan op de lijst op plek nummer 14 deze week. Je gaat ze horen, de Indiën met Get It Wrong.

0: van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
0: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Ben ZZP dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
6: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
1: Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
3: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
9: Ik ben van school afgetrapt.
10: Hoe ga je ouders dit vertellen?
9: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
11: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
12: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
13: Ik doe toch mijn fucking best!
8: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: De wereldorde verandert in razend tempo.
2: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
3: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:45, VPRO NPO 2.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Even over later.
12: Ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
13: Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
15: 3FM. Wat was? Yuri Leeflang.
16: De verlanglijst gaat verder bij Lady Gaga met Doechii. Nummer 12, Runway. Daarna ook nummer 11, Miles Smith. En daarna toch wel de zomerhit, denk ik, van 2026. Die hoor je op 10.

zou zeggen, support your locals, want another is gewoon Nederlands. Hè? Maar goed, het is aan jou wat hier op de lijst staat. Dit is de verlanglijst waar je naar luistert, waar we aftellen naar de nummer 1 plaats waar Nederland het meeste naar verlangt. Dat aftellen gaan we zo meteen verder doen. Eerst even de nieuwe 3FM meegeet van deze week. Want het is een beetje alsof de Queen of Pop het stokje doorgeeft aan de kroonprinses van de pop. Voor het tweede Coachella-show van Sabrina Carpenter gingen er een hele hoop geruchten al rond. En al helemaal toen haar settijd werd verlengd met 10 minuten. Toen dachten mensen, ja, maar nou weten we het zeker. Die geruchten, dat moet wel waarheid zijn. Ja hoor, Sabrina zou samen met Madonna een duet gaan doen. En daar liepen ze, hand in hand, terwijl ze Like a Prayer zongen. En toen ze daar samen stonden, gingen natuurlijk de volgende geruchtenmodus al lopen. Ja, dit klopt zo goed. Die gaan vast samen muziek uitbrengen. En ook dat is waarheid. Inmiddels heeft een nieuwe plaat het levenslicht gezien. En het is wel leuk, zowel die 90's sound van Madonna als die frisse speelse pop van Sabrina Carpenter is er goed in te horen. Het is eigenlijk het beste van twee generaties verwerkt in één plaat. En met 3FM dachten wij ook, wij zijn groot fan hiervan. Dus 3FM meegeet. Je gaat het horen. 3FM.

fan, mega-hit van Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love, de hele week extra vaak te horen. Volgens ons bij 3FM de allerpopulairste plaat van deze week. Maar goed, wat is de allerpopulairste plaat volgens jou? Dat is natuurlijk de nummer 1 van de verlanglijst. Die ga je horen iets voor 7e, want we zijn al sinds 4 uur 's middags aan het aftellen. Dit is de meest democratische hitlijst van Nederland. Alle platen die je hoort zijn gekozen door jou. En ik wil je graag vragen weer te gaan stemmen. Laat weten wat volgens jou de allerbeste platen zijn van dit moment. Kun je doen op 3fm.nl, even op verlanglijst klikken en dan aanvinken wat de beste platen zijn. Op verzenden drukken en klaar is Kees. Zo simpel is het. Gaan we ondertussen verder aftellen. Wat ik al zei, iets voor 7, dan hoor je wat de nummer 1 is van deze week. Of dat nog steeds Harry Styles is. Ja, of een andere plaat. We gaan verder. Zometeen op nummer 8, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Maar eerst nog Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Remy en op nummer 9 van de verlanglijst.

0: 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Je hoort deze films op nummer 8 van de verlanglijst met Mr. Know-It-All. Het zijn zware tijden als je de portemonnee bezitter bent van een muziekliefhebber. Harry Styles die trapte deze maand een reeks aan shows af in de arena. In juli

maakt kans op het gouden festivalbandje van 3FM. 3FM.nl is de plek waar je moet zijn om jezelf aan te melden, samen met een maat. En wie weet ga je dan komende zomer alle festivals gratis af. Goed, 3FM.nl. We gaan verder met de verlanglijst. We zijn gebleven bij nummer 7.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
1: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Are you guys having fun?
1: Geef je nu op via 3FM.nl.

De hardste daler is Kensington met Living For van 15 naar 34. En de provincie waar het meest is gestemd deze week, Flevoland. Lekker bezig en dat allemaal om te komen tot de top 3. Die gaat horen na nog een kort overzicht van de nummers 10 tot en met 4.

Je maakt nog heel even kans op de Bluetooth speaker van de verlanglijst. Deze. De enige manier om die te winnen is door snel te gaan stemmen. Wie weet heb ik jou dan zometeen aan de telefoon. En win jij die luidsprekers? Stemmen doe je op 3fm.nl/verlanglijst. Gaan we ondertussen beginnen aan de top 3. Manon heeft gestemd op de nummer 3. Zij is groot fan van Olivia Rodrigo en kan nu...

0: Sommer en Homewrecker staat deze week op nummer 2 van de verlanglijst. Posse 3 zegt, die Sommer die doet het goed. Daarvoor ook Olivia Rodrigo op nummer 3 met Drop Dead. Een hele goede middag.
1: Hallo.
0: Jij bent druk bezig op dit moment, hè?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, ja, en toch word je dan gebeld door de radio met ook nog eens een hele grote vraag.
1: Oh jee, wat is de vraag?
0: Nou, als eerste wil ik je graag feliciteren, want jij wint de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijstspeaker.
1: Yay, dankjewel.
0: Ja, die komt je kant op. En jij mag ook nog eens de nummer 1 aankondigen.
1: Oké, nou, daar komt hij dan aan. Alex Warren met Fever Dream.
0: Nou, kijk eens, helemaal goed.
2: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment, gekozen door jou. En dit is de nummer 1 van de verlanglijst. Fever Dream

0: Hey, fijne zaterdagavond. 3FM.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
4: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
3: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
5: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4en5mei.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
8: De wereldorde verandert in razend tempo.
9: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
10: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 5:30, VPRO NPO.

0: Ongeluk zaterdagavond. Zometeen heel veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst krijg je het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen. En ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.

0: Nog zo'n 21 graden op de plaats van uitzendingen hier in Hilversum. Een zonovergoten zaterdag. Hopelijk ook bij jou heb je ervan kunnen genieten. Of ben je dat nog steeds aan het doen? Raampjes open, cabrio-gevoel of gewoon lekker in de tuin. Vera on track met komende uur. Bangers voor je met hoofdletter B. Justice en Tim Impala komen voorbij. Zara Larsen, bikinivriendin Vrouwtje en Estie. Maar ook een van mijn favoriete nieuwe acts van dit moment. Hot and Freddy. Hot als in hot couture. Amerikaanse duo. En ze zien eruit alsof ze uit een stylish circus zijn ontsnapt. Ze maken heerlijke theatrale synthpop. Die in ieder geval mijn hart veel sneller, veel harder laat kloppen. Ik hoop dat het ook bij jou gaat gebeuren. Ze hebben vorige maand een allereerste album uitgebracht. Maar ze lopen al veel langer mee in de muziekwereld. Want Michelle en Len, zoals ze eigenlijk heten, die werken al jaren als sessiemuzikanten. Songwriters, dat betekent dat ze muziek maakten, schreven voor supersterren zoals Katy Perry, Britney Spears, niet de minste. Onlangs mocht ik ze spreken en toen vertelde ze me dat die jarenlange ervaring voor het maken van die perfecte popliedjes, ja, dat het eigenlijk helemaal niet wordt meegenomen naar een eigen project.
1: Me personally, like, I kind of just lost what, like, how music originally felt to me when I was working in sessions. You know, there's a lot of parameters, like maybe you're not feeling the general vibe or direction of the song that the artist wants to do that day, but you have to, you know, make you know, give them what they want. And that could be a little soul-sucking and a little draining, especially if you do it for quite some time. So, like, I would say what we bring from that to Hot and Freddy is basically nothing. And we just kind of spitball. We just, like, you know, mess around with sounds, mess around with melodies, and until we get something that we like. We don't like to do it in a structured, like, industry kind of songwriter way. We're kind of just, you know, we don't even schedule days to make songs. We're just like, you feeling it today? Yeah, let's go down to the studio and let's, you know, make music and see what happens, you know. So I don't think there's very much we bring from.
2: It's truly rebellious from all that and back to the way we made music as kids. Like, very free, and like, music was the thing I needed to make every day alone just to make sense of emotions.
0: De stemmen die je hoorde zijn van Hot and Freddy. Ze werken al jaren in de muziekindustrie en hebben gewoon hits op hun naam staan van de grootste sterren. Ik noemde ze al, een Katy Perry, Britney Spears. En nu zijn ze eindelijk voor zichzelf muziek gaan maken. En hebben ze die plezier weer helemaal teruggevonden. Zoals het ooit, zoals ze zelf zeggen, begon. Toen ze kinderen waren, toen het nog onbevangen was. Toen je geen dagen moest inplannen om te gaan besluiten wat voor muziek je geforceerd eigenlijk werd om te gaan maken, om te gaan schrijven voor iemand anders. Maar voor zichzelf. En dat klinkt zo.

Luister naar Vera On Track. Wat je net voorstelde aan nieuwe muziek uit Amerika. Hot and Freddy. Fantastisch duo dat over 2 weken in Nederland te vinden is. Allereerste show hier op de London Calling Festival. In Paradiso Amsterdam. Scheigel hoorde je. En dit is

0: uitverkochte Ziggo Dome. En spoiler alert, mocht je de gelukkige zijn, één van de gelukkigen die een kaartje heeft weten te bemachtigen voor die uitverkochte show, dit is wat je ervan kunt gaan verwachten.
1: I think it's really cool because we're doing that sort of like 360 show that a lot of fans and artists have done, but we're doing it like the Tame Impala way.
0: Ja.
1: You know, which to me is like a combo that feels new. You know, we're doing the whole Tame Impala thing in the middle.
0: Ja, je hoort hem zeggen. 360 volgens de Tame Impala way. In het midden van de zaal, publiek eromheen. Misschien was je erbij bij bijvoorbeeld Billie Eilish op de vloer. Dat je er gewoon omheen staat. Maar dit is dus full band. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat maandag gaat zijn in de Ziggo Dome in Amsterdam bij Tame Impala. Zometeen Tour Door Cinema Club. Eerst Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: spitten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: And I only want to do.
1: Hey,
0: Mandy.
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Waar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

Heineken van Marden. Ook nog Bella Kane. Zaterdagavond 19:30. Dit is Vera on Track. Ja, je kan elke keer dan zo'n nieuwe lading namen lossen voor je festival. Dat er elke keer weer een moment is dat je denkt, oh, die komen, die komen, die komen. Maar je kan ook alles gewoon in één keer eruit gooien. Althans, dat is wat ze bij Wildeburg dachten. Deze week losten ze maar liefst alle 151 namen. Dat hoor je goed. Die in het weekend van 9, 10, 11 en 12 juli. Daar in Krachenburg het festivalterrein op stelte komen zetten. Dat is een 24-uurs festival waar je constant verdwaalt en heel veel vette muziek kunt ontdekken. Er zitten sicke DJ's bij, Patrice Baumel komt langs, Evelyn Emerson, Blawan, heel veel elektronische acts, maar ook heel veel live. Zo vind je bijvoorbeeld 3FM-talent Jet van der Steen daar, net als Hyperpop Queenies Alice Allstorn en Ida, die je zo meteen hoort, punkers van Hang Youth en Ploegendienst. Maar wie deze week ook aangekondigd is voor Wildeburg is S10.

Natuurlijk niet alleen maar klassiekers als deze die je hoort. Ik stel je met liefde voor aan nieuwe muziek. Een Brits-Nigeriaanse dichter die heel veel indruk maakt op het Showcase Festival Eurosonic Noorderslag begin dit jaar. Dus zijn bedrijf hem altijd te vinden om nieuw talent te ontdekken. Bij hem gaat het lekker hard, want deze zomer staat hij bijvoorbeeld hier in Nederland op het festival Into the Great Wide Open. En als je dit hoort, en zeker op deze zonnige zaterdagavond, dan snap je meteen waarom. Joshua Eden, It Always

Midnight Sun. Gisteren heeft ze een heel remix-album uitgebracht, Girls Trip. En daar ga ik je straks heel veel meer van laten horen. Eerst nieuwe muziek van een artiest waarvan ik net al vertelde dat ze deze zomer te vinden is op het festival Wildeburg. De naam is Ida. Misschien heb je haar energieke pop al live gehoord op de popronde vorig jaar. Dat was ze een van de deelnemers. En ze deed een prachtige live sessie voor 3FM begin het jaar op Noorderslag. Kortom, de eerste meters die worden gemaakt. En met heel veel succes. Want ik zou zeggen, dit is een naam om in de gaten te houden. Nieuwe muziek op 3FM

gaat je straks heel veel meer van laten horen. Eerst nieuwe muziek van een artiest waarvan ik net al vertelde dat ze deze zomer te vinden is op het festival Wildeburg. De naam is Ida. Misschien heb je haar energieke pop al live gehoord op de popronde vorig jaar. Daar was ze een van de deelnemers. En ze deed een prachtige live sessie voor 3FM begin dit jaar op Noorderslag. Kortom, de eerste meters die worden gemaakt. En met heel veel succes. Want ik zou zeggen, dit is een naam om in de gaten te houden. Nieuwe muziek op 3FM.

0: uit Seven Abel. Producer Faisal. Tijdgeest hoorde je hier op 3FM. En het goede nieuws is dat IJsland de hele festivalzomer op pad gaat. Ze komen onder andere naar Down the Rabbit Hole en Lowlands. En op beide festivals zou je ze zomaar kunnen zien voor helemaal gratis.
1: Het 3FM.
2: Gouden festivalbandje.
0: 8 festivals. Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Douwbop, Zwarte Cross en Siget. Je denkt dat is te mooi om waar te zijn. Maar dat is het niet, want hier bij 3FM maak je kans op het gouden festivalbandje. Misschien ben je aan het meekijken en zie je daar achter mij die stolp staan. Daar ligt hij onder. Prachtig glinsterend bandje. Voor goud, glitterend in goud. Daarmee krijg je gratis toegang tot dus die 8 grote festival van deze zomer. En je hoort ook Siget, inderdaad inclusief reis naar Budapest. Het schijnt er nu iets gezelliger te worden, dus misschien ook leuk om naar Siget te mogen gaan. 8 festivals, heel veel goede live muziek. En je krijgt ook nog een klein zakcentje mee. Inflatie is niet niks, dat weten we hier ook bij 3FM.

even aanwezig ben. Sigettel staat de portemonnee niet toe, maar ik hoop je daar te zien. En als je dus kans wil maken op dat gouden festivalbandje, check dan nu 3fm.nl en geef jezelf op. Nieuwe muziek van Suki Waterhouse. Back in Love.

van Suki Waterhouse. Oké, het is 2 mei, maar er zijn al zoveel goede comebacks in 2026 geweest. Robin, die na 8 lange jaren is teruggekeerd. Harry Styles, die eindelijk de berg uit gekropen is met nieuwe muziek. De jongens van BTS, die hun militaire dienstplicht hebben voltooid. Olivia Rodrigo is hartstikke terug. En ook deze rockiconen zijn so back.

Volgende maand verschijnt er een gloednieuw album. Later dit jaar spelen ze weer op Nederlandse bodem. In oktober om precies te zijn. Ja, en om die comeback te vieren heb ik zo meteen een hele bijzondere live-opname van, ja, misschien toch wel de koningen van New York. Lekker veel live van de Strokes. Van het debuutalbum om het te vieren. Zometeen.

0: Natuurlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: 3FM. Zometeen Vera on track met live muziek van The Strokes. Eerst krijg je het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Dit wil ik. Nu bij Beterbed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: 3FM Vera Simons.
4: Ja, de gloednieuwe samenwerking van Madonna samen met Sabrina Carpenter, die hoor je zo meteen. En nu, om een beetje af te koelen op die zaterdagavond, Empire

uur 8. Vera. En deze twee artiesten, Empire of the Sun en Olivia Dean, ja, ze zijn allebei binnenkort live te zien in Nederland. Empire of the Sun, die vind je deze zomer op Down the Rabbit Hole. En Olivia... Olivia Dean, niet de andere die net aangekondigd heeft. Olivia Dean, volgende week 9 mei en op 14 juni... in een uitverkochte Ziggo Dome. Dat gigantische stadion in Amsterdam. En wie later dit jaar ook in een Ziggo Dome staan... dat zijn de mannen van The Strokes.

met nieuwe muziek. Deze single is er al, die Going Shopping. Zo catchy, zo goed. Een hele fijne terugkeer. En het goede nieuws is dat er volgende maand al een nieuw album komt. Na 6 jaar weg geweest te zijn. En dus een show in Nederland. Dat is op 11 oktober in de Ziggo Dome. En om die comeback te vieren heb ik zometeen een hele bijzondere live-opname uit de oude doos. Waar ze integraal het debuutalbum hebben gespeeld op een festival in Stockholm, om precies te zijn. Ik heb er 3 liedjes van gepakt. Klinkt ontzettend goed. Dus zometeen hier op 3FM, Strokes,

Samen met de prachtige stem van SZA. Oké, de rockband die 2026 nu al in zijn houtgreep heeft, domineert, dat zijn toch wel de Strokes. Misschien heb je ook iets gezien van het legendarische, nu al Coachella optreden. Maar het belangrijkste nieuws is dat ze na 6 jaar terug zijn van weg geweest. Er staat een wereldtour op de planning, inclusief een stop in Nederland. Want volgende maand verschijnt dan eindelijk een nieuw album, waar onder andere deze banger op staat.

van The Strokes. Lead single van het opkomende album Reality Awaits. Op 26 juni, om precies te zijn, komt dat nieuwe album van The Strokes uit. Ja, en alsof het een grote comeback tour met een wereldtour, een grote comeback en een nieuw album, alsof dat niet genoeg is voor 2026, zou ik willen zeggen, vieren The Strokes dit jaar ook nog de 25ste verjaardag, Feeling Old, van hun inmiddels iconische debuutalbum. De plaat van The Strokes, Is This It, verscheen alweer in 2001. En ja, ze hebben echt de band op de kaart gezet als de grote nieuwe rocksensatie. En dat bewezen ze 25 jaar geleden eigenlijk meteen al met een van hun eerste optredens in Europa. Om precies te zijn, op het Zweedse Accelerator Festival in Stockholm. En van die show op 5 juli 2001... Ja, stap even met me mee in de tijdmachine. Ik weet niet of je al geboren was. Die show op 5 juli 2001, The Strokes, piepjong met het debuutalbum op zak. Dat ga je nu horen op 3FM. The Strokes live in Zweden.

The Strokes in 2001, toen ze net het debuutalbum op zak hadden. En ik wilde dat graag met je vieren, omdat ze 11 oktober met een nieuw album in de Ziggo Dome staan. Door naar nieuwe muziek. Gloednieuw, gisteren pas uitgekomen. Misschien heb je het al gehoord of gezien op de stream van Coachella. Twee megakrachten. Sabrina Carpenter samen met Madonna. Je hoort hem extra vaak deze week.

0: Bring Your Love.
1: I got something I want to talk about.
2: Welke track?
0: Daarvoor liet ik je horen, dat waren drie wonderschone, ontzettend goed live gespeelde tracks van The Strokes in 2001. Dat debuutalbum bestaat 25 jaar en natuurlijk komen ze volgende maand met een nieuw album. Maar toen ik ging deep dive even terugging in 2001 en alle waanzinnige muziek die er toen uitgebracht was, dacht ik, het lijkt me een goed idee om een ander jubileum te vieren. Twee tracks uit 2001, die gewoon ja, voor mij heel erg symbool staan voor de trend, de elektronische muziek die er toen veel te horen was, veel te zien was ook met de clips op TMF en The Box. Ah, feeling old, maakt niet uit. Maar het belangrijkste is dat jij mag kiezen welke van deze twee liedjes je zometeen gaat horen op 3FM. Je kunt heel eenvoudig stemmen via de NPO Luister-app. Als je die nog niet hebt, download hem even. Ga dan naar 3FM en als je dan op bericht klikt, dan kom je in de gezellige chat met mij. Dan kun je natuurlijk altijd foto's sturen, bijvoorbeeld van je zonsondergang. Een beetje tegen me aanlullen, ik kan emoji terugsturen. Maar daar staat vooral een poll die nu is geopend. Die na 8 minuutjes ongeveer jou de tijd geeft om te stemmen. 1 winnaar die zometeen gedraaid gaat worden. 2 tracks uit 2001 en aan jou welke zometeen bij Veran Track te horen is.
2: Welke track? Track 1.
0: Chesto's In Search of Sunrise edit van Silence van Delirium.

Liever met een heel groot, levensgroot hart over straat. En wil jij zo meteen horen Roger Sanchez, Another Chance. Natuurlijk in gewoon de extended, de originele lange versie. Stemmen op die track. De poll is geopend in de NPO Luister-app. Wordt het zometeen Chesto of Roger Sanchez? Eerst nieuwe muziek van de mannen die gisteren een nieuw album hebben uitgebracht.

0: Ik zag deze week een fantastische TikTok voorbij komen van de gekke Brit, zoals je hoorde. Die jou even ging aanmoedigen om dit weekend het onderste uit de kan te halen. Er helemaal voor te gaan. En dit is natuurlijk Bicep op 3FM. Glue. En daarvoor nieuwe muziek van het album van Nieke. Gisteren verschenen en echt de moeite waard. Check vooral ook het interview op 3voor12.nl. Welke track? Pepijn uit Sassenheim, dat rijmt een beetje. Een hele goede zaterdagavond.
1: Hallo.
0: Heb jij kunnen genieten van de zon vandaag? Of was jij druk bezig met activiteiten binnen of in de auto of weet ik veel waar?
1: Vooral binnen. Tuincentrum gedaan.
0: Wat zeg je?
1: Ik heb met mijn partner en mijn zoontje een tuincentrum gedaan, weet je. Hartstikke burgerlijk.
0: Ja, maar dat is toch wel heel erg leuk. Dat zijn van die dingen. Kijk, ik heb geen auto en soms zijn er activiteiten die ik graag wil doen, maar waarvan ik weet dat het eigenlijk voorbestemd aan gewoon een hele auto lekker volladen met, ja, in dit geval spullen van het tuincentrum.
1: Viel wel mee.
0: Ja, nou oké. Okay. Je hebt je lekker daar uitgeleefd en nu in de keuken aan het koken. Je hebt net gekookt en gestemd op de poll voor de track uit 2001, die ik zo meteen ga draaien, die de meeste stem heeft gekregen. En ik vraag me af, was jij destijds ook heel erg into trance, Eurodance, of wat voor luisteraar was jij eigenlijk?
1: Nou, ik was eigenlijk meer van de zweefmuziek. En het origineel van Silence, van Delirium.
0: Ja, die gaan we zo meteen horen, ja.
1: Nee, het is niet het origineel, het is de remix. Het origineel, de albumtrack, die is heel anders.
0: Ja. En wat vond je ervan dat onze Chesto, Thijs van West, uit het mooie Breda 076 represent, daar toen die edit van heeft gemaakt, die In Search of Sunrise, die natuurlijk super hard is gegaan.
1: Ja, zeker.
0: Die heb je wel kunnen omarmen, dat kon je wel waarderen.
1: Jawel. Okay. Dus om heel erg eerlijk te zijn, ik kende eerst dat nummer en later heb ik pas het origineel gehoord.
0: Ja, dat heb ik ook met heel veel tracks, dat je denkt van, oh ja, dat zijn eigenlijk gewoon twee totaal andere tracks, maar dat is eigenlijk ook weer de kracht van een remix, dat je ze gewoon naast elkaar heel vet kunt vinden.
1: Ja, zeker.
0: Nou, de vraag aan jou is, ik heb hem dus hier klaarstaan. Ik heb gewoon die Chesto remix, die is volgens mij iets minder dan 4 minuten. Maar ik heb ook nog een versie van 11,5 minuut. Ja. En jij mag bepalen voor de rest van Nederland die nu luistert, welke lengte, welke versie we dan gaan draaien nu.
1: Oh, doe dan maar 11,5.
0: Dat gaan we doen, toch? Lekker Peter, geniet van je zaterdagavond.
1: Ja, het is Pepijn, maar...
0: Oh, sorry, Pepijn, sorry.
1: Kan gebeuren.
0: Dyslexie, het spijt me. Pepijn uit Sassenheim, fijne avond!

0: gratis NPO Luister-app. BFM.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.

0: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je daar zin in?
6: Ja.
5: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
9: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: Ja, zometeen op Girls Trip met het nieuwe album, mixalbum van Zara Larsson. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.

0: Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: 3FM. Vera Simons.
4: Een hele goede zaterdagavond. Dit is Vera on Track. En terwijl de zon ondergaat, is de moshpit geopend. Je hoort van

Rosalia op 3FM. La Perla, perfect volgens mij voor deze zonsondergang, of als je al in die dramatische regenbuien zit. Bijvoorbeeld in Limburg, ik krijg een berichtje van Nol via de NPO luisterapp Kronenburg. Hebben de eerste bui al overleefd, maar vrees voor meer, aldus buienradar. Ook nog Fontaine's DC, Boys in the Battlelands. Als je Fontaine's en Rosalia achter elkaar hoort, dan weet je volgens mij dat je luistert naar Vera on Track. En ik neem je even mee naar 2024. Toen was het Charlie XCX die een sterrenensemble aan artiesten optrommelde voor de remixes van haar album Bread. Wat bijvoorbeeld deze iconische collab met Lorde opleverde. En vorig jaar was het Pink Panthers die een geweldige remixversie

Midnight Sun. En speciaal voor de meidenvakantie heeft Sarah Larsson heel wat coole popdiva's uitgenodigd. Zo doet Pink Panthers weer mee. Maar ook pop-iconen als Robin en Shakira, die zijn met Sarah Larsson in het vliegtuig gestapt. En zometeen neem ik jou ook mee naar dat tropische oord van The Girls Trip. Sarah Larsson, de sikke samenwerking op die nieuwe plaat. Gisteren uitgekomen. En zometeen hoor je het hier op DFM. Eerst bijzondere samenwerking van zangeres Aurora met Tom Rowlands van The Chemical Brothers. Samen zijn zij Tomora. En is dit perfect voor je zaterdagavond? Somewhere Else op 3FM.

Patrick Somers met Back on 74. Of beter gezegd, Back on 3 november. Want dan staat Jungle in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zometeen neem ik je mee op Girls Trip met Zara Larsson en fantastische samenwerkingen.

De soundtrack van je onoverwinnelijk voelen. Ook op deze zaterdagavond Forever Young op 3FM. Ook de soundtrack voor de nieuwe Devil Wears Prada film van Lady Gaga Doechii. Runway, hier bij Vera on Track. Ja, wat is jouw ideale vakantie? Lig je het liefst 3 weken lang te bakken in de zon, zo min mogelijk te doen met je e-reader, of ben je juist allemaal druk met moeilijke slopende hikes? Of maakt het je eigenlijk niet zoveel uit, zolang je maar met de meiden bent? Dat is in ieder geval de perfecte zomervakantie voor Zara Larsson. Gisteren kwam de Zweedse popdiva met Girlstrip. En dat is het remixalbum van haar vorige plaat Midnight Sun.

De Zara Larsson haar favoriete vrouwelijke artiesten uit om een eigen versie te maken van Zara's liedjes. Van pop-iconen als Shakira tot Robin. En van hedendaagse sterren als Tyla en Kelani. Alle vrouwen zijn welkom op deze vakantie. Maar wie natuurlijk echt niet kon missen, wie niet kon ontbreken op Zara's Girls Trip, dat is natuurlijk Pink Panthers. Zij dook al eerder op een remix van Pink's track, Stateside. Daar deed Zara Larsson mee. En dat ging nogal viraal.

smaakte naar meer. De twee die teasen al langer dat er nog een collab in de stijger stond. En vorige maand werd dat op Coachella bevestigd. Toen Zara Larsson als verrassing opdook op het podium bij Pink Panthers. En ze daar alvast een voorproefje gaven van een Midnight Sun remix. Het klonk al fantastisch op Coachella. Je hoort het publiek losgaan en je denkt, ja god, ik wil dat nu ook. In mijn auto, in mijn huis, waar je nu ook bent. Gisteren uitgekomen, je hoort hem hier. Zara Larsson met Pink Panthers, Midnight Sun. In de Girlstrip versie.

Ja, ik heb deze een paar uur geleden nog afgelopen nacht gedraaid op de dansvloer van Echo in Utrecht. En geloof me, gaat heel goed. Midnight Sun van Zara Larsson in een nieuw jasje gestoken door Pink Panthers. Deze remix staat op Girls Trip. En dat is dus het remixalbum van Zara's vorige album Midnight Sun. Waar dan nu allerlei fantastische artiesten een eigen draai geven aan die tracks. Pink Panthers is dus aan de haal gegaan met Midnight Sun. Maar een van mijn favorieten, als je het mij toch vraagt, een persoonlijke favoriet op Girls Trip is eentje waarvan als je de titel hoort, je denkt, heeft het iets met katten te maken? Maar het is juist een lieve begroeting in het Zweeds. Oftewel Zara Larssons moedertaal. En er is geen enkele artiest in de wereld geschikter voor een remix dan een ander Zweeds popicoon. Natuurlijk Robin.

Zara Larsson samen met niemand minder dan Robin. Ik duik vanavond even met je in Girlstrip. Dat is het album vol remixes van Zara Larsson's album Midnight Sun. Gisteren uitgekomen, met daarop ook een remix van Girls Girl van Zara Larsson. En luister eerst even mee naar een stukje van het origineel.

Girls Girl dus. Dit is het origineel. What happens when a girl's girl wants the boy? Maar de remix die is een stuk bolder. Een stuk meer unapologetic. Mooi Nederlands woord. En daarin zingt Zara Larsson. What happens when a girl's girl wants the spotlight, honey? Ze werkt samen met Emilia Mernes, grootste zangeres van Argentinië. En samen kaarten ze als het ware een dubbele standaard aan. Want in het Spaans hoor je Emilia zingen: een vrouw hoeft maar één fout te maken en iedereen staat klaar om haar te zien vallen. Een man doet hetzelfde en 2 dagen later heeft niemand het er nog over. Een beetje zoals afgelopen woensdagmiddag om 4 uur bij 3FM, toch? Ah, moet je als vrouw niet proberen. Maar goed, het is een leuk album geworden. Girls Trip van Zara Larsson. Samen met Emilia. De nieuwe versie nu op 3FM.

Arctic Monkeys op 3FM, Snap Out of It. Als je zin hebt om er even tussenuit te piepen, nou, heb je nog inspiratie nodig waar je vanavond naartoe wil? Er is genoeg te doen voor het hele land. Zo kun je straks de dansvloer onveilig maken in Utrecht. Want om 11:30 begint You're Invited in Echo.

Monkeys op 3FM, Snap Out of It. Als je zin hebt om er even tussenuit te piepen, nou, heb je nog inspiratie nodig waar je vanavond naartoe wil? Er is genoeg te doen voor het hele land. Zo kun je straks de dansvloer onveilig maken in Utrecht. Want om 11:30 begint You're Invited in Echo. Tot 4:00 s'nachts verzorgen Indie Disco King, DJ St. Paul en Electro Clash Connoisseur Riptide. Een heerlijke sleazy soundtrack die het verleden met het heden verbindt. Dus denk een beetje aan...

Arctic Monkeys op 3FM, Snap Out of It. Als je zin hebt om er even tussenuit te piepen, nou, heb je nog inspiratie nodig waar je vanavond naartoe wil? Er is genoeg te doen voor het hele land. Zo kun je straks de dansvloer onveilig maken in Utrecht. Want om 11:30 begint You're Invited in Echo. Tot 4:00 s'nachts verzorgen Indie Disco King, DJ St. Paul en Electro Clash Connoisseur Riptide. Een heerlijke sleazy soundtrack die het verleden met het heden verbindt. Dus denk een beetje aan classics van Justice en Soulwax tot de nieuwe bangers van The Dare en Charlie XCX. En het leuke is, ze noemen het zelf een soort try-out voor hun back-to-back DJ-set op Best Kept Secret volgende maand. En Echo is altijd een hele gezellige dansvloer en dat hoor je straks allemaal. Voor €9 ben je erbij vanavond in Utrecht. Maar als je alleen maar classics wil horen vanavond, dan moet je in Rotterdam zijn. In Rotown dans je daar tijdens 80s, 90s en Zero's Alternative op je favoriete indie classics van bijvoorbeeld The Cure, LCD Sound System, The Smiths. Deuren openen om 11:00. Een kaartje kost €7, maar als je hem nu al koopt, ben je maar €5 kwijt. En stel dat je nou helemaal geen zin hebt in alternatieve classics, maar dat je gewoon de hele nacht wil meezingen met Guilty Pleasures en je zit gezellig onder de rivieren, dan moet je in 013 in Tilburg zijn, bij Zero's Heroes, tot 2:00 s'nachts. Kruis hiermee met bangers van Britney Spears, Avril Lavigne en misschien vooruit ook wel Arctic Monkeys, alsof het weer 2008 is. Een kaartje voor deze tijdmachine kost je €18.

Arthur van Personal Trainer. Je hoorde natuurlijk ook nog Taylor Swift. En zometeen na 10 is het vooraan met hoog bezoek en live muziek uit België. Maak er een mooie zaterdagavond van. En luister nog even mee naar Charlie XCX Speed Drive.

0: staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dichtbij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Het is code rood bij Dirk.
9: Wat zeg je?
8: Het is code rood bij Dirk.
9: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
8: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
10: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
11: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
16: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
18: 3FM.
19: Hele plezante zaterdagavond gaat het worden bij Vooraan. Met zometeen een uur lang op 3FM. Een playlist volledig bepaald door de mannen van Bazaar, die vanavond ook nog live komen spelen hier in de Livebox. Eerst het laatste nieuws.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM.
18: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
21: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
18: Werken? In deze drukte?
21: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.

0: Britney.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
3: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
6: Wat heeft Bazaar geïnspireerd voor het laatste album? Wat houdt ze op de been? En waar krijgen ze alle energie toch wel vandaan? Je gaat het dit uur allemaal horen in deze Bazaar co-host. Dit is Goud.

0: Het is 3FM waar je naar luistert met 50 Cent en In The Club. En het is niet zomaar een uitzending vanavond.
1: Bazaar, co-host vooraan.
0: In de studio de mannen van Bazaar. Welkom jongens.
2: Hallo.
0: Een uur lang nemen jullie ons eigenlijk mee in jullie muzikale wereld met voor jullie de beste tracks, de meest inspirerende tracks. Tracks die jullie misschien wel hebben gevormd tot de band die jullie nu zijn. Ik ben sowieso gewoon heel erg blij dat jullie er zijn. Want het is wel echt een bomvol promoschema geweest de afgelopen weken.
3: Ja, leuk hè?
4: Ja, zeer leuk. En we zijn altijd blij om naar 3FM te komen.
0: Dat is goed om te horen.
4: Hoe bomvol onze promo-agenda ook vol zit.
0: Ja, maar ja, dat is goed om te horen sowieso. Het is een promo geweest natuurlijk voor het nieuwe album Exit. Inmiddels anderhalve week geleden uitgekomen. Album daarvoor, dat stamt alweer uit 2021. Dat betekent dat de helft van jullie carrière als Bazaar albumloos is geweest eigenlijk. En misschien wel heeft geleid naar dit nieuwe album Exit. Horen we echt die afgelopen 5 jaar ook terug op het album? Of is het een gedeelte van die 5 jaar geweest?
4: Het is wel, laat ons zeggen, wel een optelsom van de 5 jaar.
3: Ja,
4: wel,
3: maar toch wel vooral het tweede deel van de 5 jaar, denk ik.
4: Ja, misschien wel.
3: Ik denk dat de eerste 2 jaar er niet echt in zitten. Want daar hebben we wel singles nog uitgebracht. Maar vooral samenwerking. Ik denk dat het eerder de laatste 3 jaar zijn.
4: De laatste 3 jaar. Ja, dat is misschien wel waar. Want in die 2 jaar hebben we inderdaad nog met Pommelien een nummer uitgebracht. We hebben met Guusje nog een. Dus eigenlijk 2 jaar singles uitgebracht. En dan is het 3 jaar van ons leven.
0: Ja, dus de verhalen daarvan zitten in die 3 jaar. Het schrijven ervan ook. Want ik kan me best voorstellen dat er ook misschien een paar tracks op zitten die heel vroeg zijn geschreven, het daarna niet hebben gehaald. Misschien dat er een aantal tracks op het album staan die, waarvan de instrumentale basis er al lag, waarvan je later opeens een nieuw verhaal weer kon maken. Zijn er tracks afgevallen die wel weer ergens in die 5 jaar daarvoor als in heel vroeg waren geschreven?
5: Ja, er zijn heel veel tracks geschreven of begonnen 5 jaar geleden of 3 jaar geleden. Maar die zijn dan ook wel gaandeweg zijn die enorm veranderd of zo. Er zijn ook veel tracks afgevallen. Maar er zijn ook heel veel tracks herwerkt in nieuwe versies.
4: Ja, zijn er heel veel dingen die het niet gehaald hebben dan? Daar ben ik eigenlijk aan het denken, ja.
5: Ongetwijfeld, hè. Ja, ik kan wel een paar denken. Steven en Kwon en zo.
0: Ja, we zullen het nooit horen uiteindelijk, denk ik.
4: Ja, of waarschijnlijk moeten, niet. Of misschien wel eens. We hebben alleszins veel versies. Dus V13 van een song of zo. Ja. Die bestaat ondertussen wel.
0: Uiteindelijk zijn al die versies wel tot het beste gekomen. Want vandaag bekend geworden dat Exit op nummer 1 is binnengekomen in België.
4: Yes.
0: Gefeliciteerd, jongens.
4: Yes. We vieren het hier eigenlijk.
0: Dat wel.
4: We vieren het bij jullie.
0: Binnenkort ook wel
4: in de hoop, ook in Nederland ooit eens een deur te openen. Ja,
0: is dat iets waar je heel actief naartoe werkt als band? Of is dat gewoon iets waar je hoopt dat komt organisch als het ware?
4: Ja, het moet organisch komen, maar ik wil het heel graag. Maar ik heb ook geleerd dat je de dingen ook niet te graag moet willen. En dat het ook gewoon moet gebeuren. En ik ben ook helemaal fijn als het hier nooit zou gebeuren. Want het zijn gewoon echt wel 2 totaal verschillende mentaliteiten. Qua muziek, qua. Maar ja, ik ben hier wel graag. Dus, ik denk toch dat er ook wel een en ander resoneert hier in Nederland. Maar ja, je kunt het niet pushen.
0: Nou, we gaan het ongetwijfeld sowieso verder dit uur hebben over avonturen in Nederland. Ook die nog komen met natuurlijk een Paradiso show. Mm-hmm. En over het album Exit gaan we nog verder praten zometeen. Maar ja, ondertussen co-hosten jullie natuurlijk ook dit uur. De playlist is van jullie. Jullie hebben van tevoren een aantal tracks aangeleverd die jullie hebben geïnspireerd. Die jullie misschien nu een beetje volgen qua artiesten voor dit jaar. Qua nieuw werk gaan we het allemaal over hebben. 50 Cent in de Club was een inspiratietrack. Maar de volgende track ook. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Ik vind een heel erg leuk liedje, al zo lang niet gedraaid op 3FM. Dus ik ben heel blij dat jullie hem hebben gekozen. Maar waarom?
3: Is het Wonder Child?
0: Ja, Wonder Child van Christian Waltz.
4: Olly, please.
3: Ja, ik vind wel. We zijn uiteraard een popband. En dat is ook wel een deel van het proces tijdens het album of zo. Waar je over denkt. Van ja, er zijn sommige nummers die geen popnummers waren. Maar die er wel als popnummer hebben proberen benaderen. En als het dan over popmuziek gaat, dan is dit wel een van de sterkste popsongs, denk ik.
0: Ja,
3: het nummer dat bij ons al de afgelopen 10 jaar al meedraait of zo. En als het blijft terugkomen.
0: Het is misschien een beetje oppervlakkig om te zeggen, maar misschien past deze track qua deze artiest en deze track qua sound het beste bij het geluid wat jullie nu ook wel maken. Of zeg. Ik zie dit wel in het Bazaarstraatje wonen.
4: Ja, absoluut.
5: Zit er misschien wel ergens onderbewust in.
4: Deze.
0: Het is een goede intro. We gaan hem ook niet vol lullen. We gaan hem laten. Christian Waltz, Wonder Child.

0: Echt heel lekker om weer een keer te draaien, zeg. Christian Waltz op 3FM en Wonder Child.
1: Bazaar, co-host vooraan.
0: Tot aan 11 uur hier in de studio met een playlist volledig bepaald door de mannen van Bazaar. Welkom jongens nog steeds. Fijn dat jullie er zijn. We gaan praten over jullie nieuwe album Exit. En we nemen ook natuurlijk eventjes wat vragen door uit de NPO Luisterapp die binnenkomen. Zoals een vraag van Kelly of het album wel verkocht wordt tijdens de Lotto Arena Show.
2: Absoluut. Op vinyl en op CD.
3: En CD denk ik, ja.
0: Kelly, hoef je dus geen zorgen te maken. Ook Alicia is erbij, zegt Bazaar, mijn favoriete band. En Rinske, die bevestigt eigenlijk de cijfers die in ieder geval nu uit België komen. Exit is nu al het album van het jaar.
2: Kijk eens.
0: Dat is toch lekker. We hebben hier bij 3FM onlangs de top tijdloze tracks gedaan. Dat is een hitlijst met allemaal tracks met eeuwigheidswaarde. Eigenlijk zonder houdbaarheidsdatum. Als je één track zou moeten kiezen van Exit, jullie nieuwe album, welke zou dan het meest tijdloos zijn? Welke heeft de grootste evergreen-waarde voor jullie? Je hoeft het er niet over eens te worden.
4: Ja, momenteel in België lijkt dat begin opnieuw te worden, maar dat is eerder
2: cijfermatig of
4: ja,
2: zo.
4: Ja, en hoe dat daar minder aan het groeien is. Ja. Maar voor onszelf...
2: Ik zou toch durven begin opnieuw zeggen, hoor. Ja. Ik denk dat toch ook omdat de boodschap die erin zit wel een tijdloos thema is of zo. Het feit dat ik zing over een heel persoonlijk iets natuurlijk, van hoe mijn eigen leven een beetje... En het feit dat ik terug opnieuw begin, ondanks dat je soms denkt dat niet kan.
0: Ja.
2: Maar veel mensen vullen die ik-persoon in en vullen dan ook die eigen levensvisies en hoe hun leven loopt daarin of zo. Ik vind het altijd kunnen opnieuw beginnen is een tijdloos thema, denk ik.
0: Dit gesprek hebben we eigenlijk... Vorig jaar had ik jou in september aan de telefoon over begin opnieuw. En toen hadden we het over eigenlijk de hele verhaal van opnieuw beginnen. En dat het ook voor jullie als band wel een soort van nieuwe start heeft betekend. Maar nu die track dan zo groeit en in ieder geval nog persoonlijker wordt voor jou. Voelt dat bij jullie, Simon Oliver, dan ook wel nog steeds... Groeit dat mee bij jullie, zo'n track?
4: Bij mij blijft dat wel een van de belangrijkste nummers van de plaat nog altijd. Dat is een nummer dat de plaat ook heeft gezet of zo in het begin, dat we eraan bezig waren. Het eerste nummer dat we afgewerkt. Het is een nummer waar ik ook wel heel trots op ben. Wat ik vind dat we er echt goed in zijn geslaagd om iets nieuws te doen binnen ons genre en binnen onze band. Waarin dat de boodschap uiteraard en de tekst super belangrijk is.
0: Toch wel het pronkstuk van het album geworden voor jullie?
4: Ja, ergens wel voor mij.
0: Verder zometeen ook Nooduitgang spelen. Vind ik dan eigenlijk met hoe vaak we Nacht in Amsterdam hier hebben gedraaid op 3FM. Hoe groot Begin opnieuw is geworden, is die misschien wel een beetje ondergesneeuwd. Wat zit er achter die track verder nog?
2: Voor ons is Nooduitgang wel de 3FM track of zo. Omdat er hier echt heel erg uitgesproken wordt hoe fan jullie zijn van dat nummer.
0: Ja, die kwam als eerste natuurlijk ook uit. Die hebben we toen ook heel veel gedraaid inderdaad. Maar dat is ook alweer een tijd geleden natuurlijk.
2: Nooduitgang was het nummer waar ik van dacht van oké, dit is de metafoor van het nummer van de plaat of zo voor mij. Het feit van de deur en ergens uitgaan en daar dan opnieuw beginnen en dat soort zaken. En dan dacht ik van oké, Nooduitgang kan een titel zijn. Maar dan was ik bij Olly op bezoek die in Los Angeles solo dingen aan het maken was. En toen stond alles vol met Exit. En ik vond Exit wel een... wij hebben heel veel affiniteit met Engelstalige muziek eigenlijk. Wij kijken heel erg op naar de internationale acts. Wij willen dat ook maken, dat soort muziek, maar dan in het Nederlands.
0: Het is wel Exit en Nooduitgang, twee soort van negatieve woorden voor mijn gevoel.
2: Ja, maar er zit heel veel... Maar negatief, ja. Negatief. Ja. Ik zie daar wel de melancholie van in. Ik vind
3: Je moet het meer als een deur zien. Of een deur die terug open gaat om nieuwe dingen te stappen. Hè? Meer dan een uitgang.
2: Maar natuurlijk, het woord nood, snap ik wel, heeft een negatieve connotatie. Maar ik vind dat er wel ook heel veel schoonheid zit in dat soort... Ja, ik bedoel, de mooiste films of de mooiste muziek zijn doordrenkt met melancholie, vind ik. En er zit ook heel veel schoonheid in het donker of zo.
0: Zeker.
2: Maar ook in het licht. Dus je hoopt wel terug naar het licht te komen. En ik vind wel dat ja, dat beide aspecten wel in het album zitten.
0: Nou ja, Nooduitgang, Begin opnieuw. Die gaan jullie zometeen in ieder geval spelen in de livebox. Maar ook, ja, by far mijn favoriete track van dit jaar eigenlijk. En van het album Een Nacht in Amsterdam. Omdat er zoveel... Er zit zo'n mooie beeldspraak in over het ergens naar uitkijken. En dan opeens weer terug willen kijken. Dat hele taalaspect van dat liedje vind ik al zo mooi. Maar ook het snelwegrestaurant. Snelwegrestaurant is een woord wat in Nederland misschien dan weer niet zoveel voorkomt. We noemen het eerder tankstation. Maar vooral ook omdat ik ergens heb gelezen welk snelwegrestaurant hierin wordt besproken.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ja, wel, dus ik reed heel vaak over en weer. Want ik heb een tijd in Amsterdam gewoond, maar de jongens woonden nog in Antwerpen. En mijn traject daartussen, daar heb je één legendarisch tankstation.
0: Langs de A27.
2: Klopt, in Schijwijk.
0: Ja.
2: Heb je Schijwijk voor fijnproevers.
0: Ja.
2: En daar maken ze gewoon uw sandwiches op fucking green eggs.
0: Heb je die club sandwich wel eens op daar?
2: Nee, daar heb ik nog
0: die
2: niet.
0: Die moet je de volgende keer nemen. Okay. Ik weet niet of je vlees eet.
2: Ja, jawel.
0: Schitterend. Die is zo goed.
2: De club sandwich is gewoon kaas, ham, tomaten,
0: sla. Kipfilet en spek. Kip, zo vers.
3: Kip en bacon, hè.
2: Maar ik dacht BLT dan.
0: Ja. Mm-hmm. Jullie gaan zo meteen natuurlijk rond een uur of 12 weer terug richting België.
2: Ja, maar dan is die dicht.
0: Dan is hij al dicht. Dus ik heb
5: even wat geregeld.
2: Nee!
5: Ja, nou ja, ik heb geen green egg meegenomen. Ik heb hier een tasje, een 3FM-tasje. Er zitten 3 cadeautjes in voor jullie.
3: Wauw.
2: Wow.
0: Om sowieso op de terugweg zo meteen wel het Schijwijk gevoel te hebben.
2: Oh, dat is fantastisch. Dat is nice.
4: Van
0: zalig. Dat zijn koffiecups to go.
3: Schijwijkse koffie.
0: Wow. Ja, van Schijwijk.
2: Wauw, oprecht.
4: Dank je wel.
0: Dat is lekker.
2: Oprecht een fantastisch cadeau. En dan deze poppen eronder.
0: Wow. Ja, volgens mij voor jullie boven, de beste hoor. Evergreen dit, toch?
2: Ja, jij snapt het wel. Wauw, dit is mooi. Het voelt als kerst.
0: Dat zou een kerstfilm worden dit, inderdaad.
2: Wauw. Dank je.
0: Oh, nou, doe er alvast wat koffie in voor de terugweg zometeen. Draaien we ondertussen de Verve en Bittersweet Symphony op 3FM.

0: als, je dan de, als ik dan de liedjes draai die jullie hebben uitgekozen voor deze co-sessie bij 3FM, moeten jullie ook ondertussen dan met z'n drie eigenlijk die platen allemaal half analyseren, maar ook wel heel erg als liefhebber ernaar luisteren en met liefde ernaar luisteren. Van waar The Verve, Bittersweet Symphony?
1: Ja, dat is heel opvallend. We zeiden het net, maar dit nummer, dat is zo'n nummer, ja, dat draait al zo lang mee en je wordt dat niet beu. En we hebben dat al zoveel gehoord en je komt dat zoveel tegen en...
0: Dat is een tijdloze track.
2: Ja, dat is goed tijdloos, ja.
1: En we vroegen ons af, wat maakt dat nu dat je dat niet beu wordt? Of zo. Daar waren we even aan het discussiëren.
0: Dat is eigenlijk wel moeilijk de vinger op te leggen, volgens mij.
1: Ja. Ik zei een niet zo uitgesproken refrein misschien. En dat is een nummer dat blijft gaan. En dat melodietje blijft ook heel het nummer lang door spelen.
0: Ga er toch weer anders naar luisteren.
3: Bazaar, co-host vooraan.
0: Tot aan 11 uur bepaalt Bazaar de playlist. Mathieu, Simon en Olivier in de studio hier zo. Nu is het langzaamaan na de grote promotie voor Exit natuurlijk. Een paar try-out shows doen voor hele belangrijke grotere shows. Lotto Arena in Antwerpen en Paradiso in Amsterdam. Twee verschillende zalen. Zijn het ook twee verschillende shows? Want qua grootte kan ik me wel voorstellen dat je misschien de setlist een beetje aanpast op de intimiteit van de zaal.
4: Ik denk dat wel kan dat de setlist een beetje anders gaat zijn. Visueel en qua productie en zo gaat het uiteraard de show helemaal anders zijn. Ja. Maar ik denk muzikaal gaat het wel dichtbij in.
2: Dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar want je zegt de setlist een beetje anders zijn. Dat, ja, het zal misschien minimaal dan. Maar ik denk dat het vrijwel hetzelfde zal zijn, hè.
4: Wij zullen zien, hoor.
2: Ja.
0: wat mij opvalt als ik vanuit Nederland naar de Belgische live muziekwereld kijk, is dat het lijkt eigenlijk bijna wel groter dan hier in Nederland. Hoe Nederlandse artiesten live shows aanpakken, lijkt misschien wat, hoe zou ik het noemen, kleiner en misschien wat helemaal niet bij Nederlanders past, bescheidener. Terwijl, nou, als je kijkt naar de shows van Pommelien de afgelopen week natuurlijk in de AFAS Dome. En ook de manier waarop jullie uiteindelijk de live ervaring aanpakken. Daar is volgens mij veel minder bescheiden en veel grootser dan wat Nederlanders zouden doen. Hoe kijken jullie daarnaar, naar die verschillen tussen Belgische en Nederlandse live shows?
2: Vind ik moeilijk om te zeggen.
0: Dat is mijn ervaring.
4: Er stonden allemaal Nederlanders op het podium wel. Dus.
2: De band is Nederlands inderdaad bij Pom.
4: Ja, het is moeilijk de vinger op te leggen. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Eigenlijk.
2: Maar als we het puur vanuit ons point of view nemen. Ja, dan nemen wij natuurlijk dat muzikaal dan. Proberen we dat wel zo groots mogelijk aan te pakken of zo.
0: Ja.
1: Zo bands als Direct en Kensington en zo, die pakken dat toch ook groots aan, of niet?
0: Ja, zeker wel, dat zijn allemaal bands die al wel gevestigd zijn natuurlijk in Nederland. En de groei in die Belgische live muzieksector lijkt er veel meer in te zitten dan hier. In mijn gevoel. Valt van mij.
2: Nee, het is niet van. Ik wil dat ook niet ondermijnen, uw dingen. Maar ik heb daar inderdaad nog niet over nagedacht. Dus ik vind.
1: Misschien kunnen we daar ook de Nederlandse
2: act niet minder, goed genoeg minder voor. Misschien. Maar ik weet wel dat wij er. Ja.
4: Maar ik denk wel dat. Wat mijn gevoel wel zegt, is dat de Belgische act, zeker ook jonge act, zou wel de moeite doen om iets proberen neer te zetten dan niet. De andere bands niet neerzetten of iets origineel proberen te doen dat niet gewoon zingen over de backing track is of zo. Ik heb wel het gevoel dat er veel acts in België iets speciaal proberen maken, iets dat eruit springt en ik geloof wel dat verschil maakt toch?
0: De ambacht een beetje eigenlijk.
4: Ja.
0: Om nog eventjes wat vragen door te nemen die binnenkomen vanuit de NPO Luisteren. Rinske die vraagt, is er bij de shows in de Lotto Arena en Paradiso ook nieuwe merch te verkrijgen?
2: Ja.
0: Even goed om te weten natuurlijk. Sharon die vraagt, hoi Sebastiaan, hoe en wanneer wordt de toegang weggegeven tot die live showcase van Bazaar in Brussel? Daar heb ik jullie zo meteen nog even voor nodig. Ga ik je buiten de uitzending om even over bijpraten, want dat is een groot geheim. Binnen nu en 9 minuten vertel ik het. Ondertussen door met de tracks die jullie hebben uitgekozen. Binnen 10 seconden, waarom Fleetwood Mac and Dreams?
2: Dit is het nummer dat op mijn begrafenis moet worden afgespeeld.
0: Nou, dat is een prima reden om te draaien, denk ik.
1: Gezellig.

0: We draaien een hoop themenpalen op 3FM, maar deze eigenlijk nooit. Hoe komt dat, jongens? Wat zou volgens jullie de reden zijn?
1: Ja, omdat het geen... Ja, het is misschien iets moeilijker. Het is niet een duidelijke pop. Alhoewel, ja, ik vind het ook wel, ik vind het wel catchy of zo. Ja, ik weet niet. Ik weet het niet wat zo de barometers zijn bij jullie.
0: Nee, dat klopt ook. Het is wel by far een van de grootste artiesten die dit jaar weer muziek aan het uitbrengen is.
1: Klopt.
0: Is natuurlijk nu ook op tour. Staat, als het goed is, gisteravond volgens mij stond hij in Parijs. Maandag in Amsterdam en dinsdag in Antwerpen. Dat is dan weer een probleem.
2: Bazaar, co-host vooraan.
0: Als jullie dan zulke grote liefhebbers zijn van themapalen, zullen jullie vast wel een beetje balen dat er... Eigenlijk wel iets heel belangrijks staat in de agenda dinsdag. Hè?
1: Ja, Simon heeft gewoon tickets.
3: Ik heb tickets, ja. Ik heb die al lang. Ik heb die al een jaar geleden gekocht, denk ik.
1: Ja, dus, maar wij spelen zelf een showcase. Dus ja. Simon gaat die tickets op tickets wat moeten gooien.
3: Ik heb ze aan mijn moeder verkocht.
1: Aan uw moeder verkocht ook. Jij zet hem op een marktkramer, jongen. Dat is...
0: Nou, 5 jaar geen album uitgebracht, dan moet je wat, hè?
1: Ja, dat is sowieso. Maar aan uw moeder?
3: Gegeven, hè? Ik bedoel...
0: Nu wel. Komende dinsdag namelijk een hele bijzondere, exclusieve showcase in Brussel, die jullie gaan spelen. En wij mogen daar toegang voor weggeven, hier bij 3FM. En ja, dat gaan we eigenlijk op een hele simpele manier doen. Jullie mogen een bazaarvraag stellen aan iedereen die nu luistert.
1: Ja.
0: Mocht je het antwoord weten op deze vraag, stuur dat dan in via de NPO Luisterapp. En zometeen, nadat Bazaar hier in de livebox alles heeft omgebouwd en op zijn kop heeft gezet, bellen we je misschien wel terug. En ga jij komende dinsdag al naar Brussel voor die showcase. Dus ja, wie mag de vraag stellen?
1: Simon, aan jou de
3: eer. Ja, wij hadden graag gevraagd wat de naam is van ons eerste album.
0: Oh, maar dat moet het doen
3: dat
0: zijn.
3: Dat is echt heel gemakkelijk, zijn, hoor.
0: Denk ik. Laten we ook een regel opstellen. Hij moet voordat Underworld afgelopen is, moet het antwoord binnen zijn gekomen. Anders stel dat niet meer mee. Dan wordt het te makkelijk.
1: Klopt.
0: De naam van het eerste album van Bazaar. Laat het achter in de NPO Luisterapp. Bellen we je misschien binnen nu en straf een 3 kwartier terug. En ben je er wel bij in Brussel. Zou zo maar kunnen. De favoriete festivaltrack is dit, hè?
3: Yes.
1: Absoluut.
0: Underworld en Born Slippin'.

0: ideale festival zijn om deze te horen voor jullie? Underworld met Born Slippy.
1: Door, misschien.
2: Wat is het
3: dan? Ik ga Lowlands zeggen.
1: Sorry, het ideale festival om dit nummer te horen.
3: Simon
2: Pukkelpop.
3: Pukkelpop, ja.
0: Ja.
3: Lowlands.
0: Lowlands, Pukkelpop.
3: Ja.
0: Moet je wel, kun je in ieder geval niet samen gaan.
3: Ja, wat zeg je?
0: Dan kun je niet samen gaan, dat is altijd gelijk.
3: Nee, maar we proberen zo min mogelijk tijd in onze privé samen door te brengen, omdat we professioneel al zo aan elkaar hangen. Hè? Maar het is moeilijk. We gaan.
0: Daar hadden wij toen ook in het telefoongesprek over, ja, wat we afgelopen september hadden. Dat jullie, nadat jullie heel last minute mochten invliegen op Pinkpop afgelopen zomer,
3: ja,
0: wel nog de hele avond daar samen hebben rondgelopen. En toch wel volgens mij was het met z'n drieën, ik weet niet of er nog meer mensen stonden, ultiem stonden te genieten bij Muse.
3: Ja. Dat klopt. Dat klopt. Wij stonden bij Muse te kijken. Ja, maar, ja, het is gewoon, als wij zo op een festival wij lopen, dan vroeger liepen wij op de Wei van Werchter en zagen wij bijvoorbeeld Oasis spelen. En dan was dat wel zo van, wauw, stel je voor dat we dat ooit mogen doen. Dus daar is. Dus ja, het is wel gek dat wij gewoon als drie maten initieel dit gaan zijn, al 10 jaar aan het doen zijn gewoon. Dat is wel crazy.
0: Ik neem aan dat er nog wel 10 jaar achteraan geplakt gaat worden, toch?
3: Vermoed van wel, ja.
0: Tot. Wat los van de grote shows die er natuurlijk aankomen, nog even nagenieten van een heerlijk album wat net 1,5 week uit is, wat nu goed gaat in België en hopelijk natuurlijk, zoals we bespraken, ook in Nederland. Hoe gaat 2026, of nog verder vooruit kijken, we zitten al bijna op de helft van het jaar, hoe gaat 2027 eruit zien? Wat gaat er allemaal nog aankomen vanuit Bazaar?
3: Wij willen eigenlijk ook heel graag, we zijn dus 10 jaar bezig, maar dat klinkt een beetje stoffig en zo, we willen ook niet te oud klinken, want we zeggen net in alle interviews van, ja, het voelt als een fresh start en een nieuw begin.
0: Ja.
3: Maar we hebben ook wel zoiets van, ja, we zijn ook wel al 10 jaar bezig, goud. Ons nummer waar het voor ons allemaal mee begonnen is 10 jaar uit. Dus we willen wel iets met de catchy titel 10 jaar Bazaar doen.
0: Maar dat moet wel dit jaar gebeuren dan nog.
3: Ja, maar is het oké als we dit jaar zouden aankondigen en volgend jaar zouden spelen? Telt het dan ook nog?
0: Je viert je verjaardag ook bijna nooit op de dag zelf, toch?
3: Nee.
0: Dus het is helemaal prima.
3: Maar het is ook wel gek om het 1 jaar later te vieren.
0: Ja, maar ja, 1 jaar is 1 jaar. Dus af, hè. We zien het door de vingers.
3: Ja.
0: Heel erg bedankt dat jullie er waren.
3: Jullie bedankt.
0: Ga nog even naar de livebox zetten, alles klaar. Zometeen 3 tracks live. Begin opnieuw Nooduitgang en Nacht in Amsterdam van Bazaar hier live. We hebben nog 1 track over om te draaien in het co-host die jullie hebben uitgekozen.
3: Ja.
0: Die ik eigenlijk heel erg goed snap. Een van de allerbeste en vetste bands ter wereld. Kijken jullie naar op? Kijken jullie gewoon naar? Hoe luisteren jullie naar deze band?
3: Ik vind het gewoon wel. Het is een band die zich elke keer met elke nieuwe plaat opnieuw heruitvindt. En er eigenlijk niet conformeert naar wat van hen verwacht wordt. En dat is wel, super. Alleen, dat is voor mij volgens mij de definitie van cool.
0: Ja, en ook iets wat je moet blijven doen natuurlijk als artiest.
3: Zeker.
0: Om af te sluiten, mag je hem zelf aankondigen als je wil?
3: Simon, aan jou de eer.
2: Dit is Regular van Radiohead.

0: kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.

0: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
8: 3FM.
9: Een hele goede zaterdagavond. Zometeen in de 3FM Livebox. De mannen van Bazaar. Met maar liefst 1, 2, 3 tracks van het nieuwe album Exit. Na het laatste nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM.
12: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Even overlaten.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Oasis, Don't Look Back in Anger en Harry Styles met American Girls. Ga je horen net als 3 tracks vanuit de 3FM Livebox van Bazaar. Eerst de Lord.

0: FM en American Girl.
1: Vooraan met Sebastian.
0: En vanavond ook met de mannen van Bazaar. Die hoorden je zojuist tussen 10 uur en 11 uur. Een uur lang de playlist van 3FM bepalen. Ze waren co-host. Waanzinnige muziek gehoord. Een track van Radiohead die ik eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Underworld, Born Sleepy, maar ook The Verve, Bittersweet Symphony. Ach man. Ga dat terugchecken, ga dat terugluisteren. Dat is echt de moeite waard. Mocht je het gemist hebben, staat binnen nu en 2 uur in de NPO Luister voor je beschikbaar. Verder zometeen binnen nu en 7 minuten. We staan een beetje aan het opbouwen nu nog in de livebox. Dus ik hoop dat ze het gaan redden. Ik denk het wel hoor. Bazaar ook nog in de livebox met maar liefst 3 tracks. En zodra zij klaar zijn, bel ik de gelukkige winnaar terug. Die misschien wel... Nou ja, degene die terugbel heeft het sowieso. Bel ik de winnaar terug van toegang tot een exclusieve showcase van Bazaar komende dinsdag in Brussel. Waar zij hun nieuwe album Exit ongetwijfeld op zijn allerbest gaan uitvoeren. Dat dus nadat ze hebben opgetreden hier bij 3FM en na Oasis met Don't Look Back in Anger. En na nieuwe muziek van Joshua Idehen. Die is opgegroeid in Nigeria en ja... Daar heeft hij een niet heel rijke jeugd gehad. Als we hebben het echt over kwantiteit, over geld. Dus hij kon nooit als muziekliefhebber heel veel cd's kopen en zo. Wat hij dus deed, is hij had een soort cassette recorder, een tape recordertje. Dan ging hij dan waar radio nerds af en toe naast de radio gingen zitten om spreeks van top 40 op te nemen. Of gewoon de top 40 op te nemen. Nam hij alle muziek op die hij hoorde. Maar dat deed hij dus ook bij tv-programma's en bij films. Overal waar hij muziek kon ontdekken, ging hij met een microfoontje zitten en het opnemen. En het vette is, en je hoort het ook een beetje in de vibe, maar alles wat hij nu maakt, zitten alle invloeden vanuit zijn hele jeugd in. Films, series, radio, alles. Joshua Idehen, nieuw bij 3FM met It's Always

0: Bazaar had ingestuurd voor de co-host van het uur van hierna. Hiervoor, sorry. Oasis, Don't Look Back in Anger. Een van de favoriete live tracks, festival tracks van Bazaar.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Ze waren hier net om een uur lang te praten over een nieuw album, over de Lotto Arena en Paradiso shows die er aan zitten te komen de komende weken. En natuurlijk gewoon over alles wat muziek maakt en muziek zo mooi maakt. En wat muziek ook zo mooi maakt is natuurlijk live muziek. Daarom de komende 3 platen van hun nieuwste album Exit in de 3FM Livebox. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het zo ongelooflijk vet. Zet die radio wat harder. Ga er klaar voor zitten. Ook alles natuurlijk gewoon op beeld via 3fm.nl/live. Of via de NPO Luisterapp kun je het allemaal checken. Van het nieuwste album Exit is dit als eerste Nooduitgang.

0: Kom het maar.
1: Vooraan
2: met Sebastiaan.
0: Kom het maar nog een keer, zeg. Ongekend wat lekker en wat goed. Bazaar in de 3FM Livebox. Je hoorde Nooduitgang, je hoorde Nacht in Amsterdam... en je hoorde Begin opnieuw. Allemaal van hun nieuwste album, Exit. Als je het album niet hebt gecheckt, ga dat absoluut doen. Het is zo'n fijn album geworden. En het mooiste is... dat album wordt komende dinsdagavond gespeeld in Brussel... tijdens een exclusieve showcase van Bazaar. En wij bij 3FM hebben ervoor gezorgd dat we 2 plekken voor die showcase kunnen weggeven... aan 1 gelukkige winnaar die we nu gaan bellen. Er werd een vraag gesteld in de vorige uur toen Bazaar hier het gast was in de studio. Hoe heet het eerste album van Bazaar? Nou, Alicia, hoe heet het eerste album van Bazaar?
3: Echo.
0: Eens even kijken of dat goed... Nou, ik ga ook niet kijken of dat goed is. Dat is goed, je bent erbij dinsdag! Ja, dinsdagavond 2 plekjes voor jou in Brussel gereserveerd. Wie ga je meenemen?
3: Ik ga een vriendin van mij meenemen, Kim heet zij. En ik ken haar eigenlijk via Bazaar. En eigenlijk is zij OG. En zij volgt Bazaar eigenlijk al sinds het begin. Dus ik vind dat zij er ook bij moet zijn. Dus ja, haar ga ik meenemen.
0: 100%. Heel veel plezier komende dinsdag in Brussel bij die exclusieve showcase van Bazaar.

Miles Smith en Niall Horan, Jezus Christus. En Drive Safe hoorde je bij 3FM. Ik ben nog steeds een beetje van slag. Het spijt me. We hadden bazaar in de livebox hier. Ongelooflijk vet optreden. Komt zo snel mogelijk op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio, waar alle sessies van vooraan ook te checken zijn die in de livebox hebben plaatsgevonden. Fijn dat je er in ieder geval bij bent. Via de NPO Luisterapp ook deze avond heerlijk op 3FM met nu nieuwe muziek van... Ja, het zou eigenlijk misschien wel een toekomstig vast duo kunnen zijn. Ik ben wel aangenaam verrast door deze combinatie, hoor. Onmiddellijk ook op nummer 1 binnengekomen in de streamingsdiensten van Nederland vandaag. Hebben Lil Kleine en Samen Welten van de troon gestoten. Het is een beetje de battle of the duo's aan het worden in Nederland. En terecht, hoor. Nieuwe muziek van Roxy Dekker samen...

0: Lekker toch, Monique?
1: Ik draai niet de foute platen.
0: Prince en I would die for you. Bij 3FM. Monique zegt, lekker Sebastian, heerlijk als er weer Prince wordt gedraaid op 3FM. Er zullen vast wel meer artiesten zijn die misschien een beetje in dat straatje vallen voor jou. Waarvan je denkt, oh, dat is weer een keer lekker om op 3FM te horen. Misschien heb je wel een gloednieuwe artiest op een gloednieuwe plaat waarvan je juist denkt, hé, dat moet nog een keer gedraaid worden. Ook daarvoor staat de NPO Luisterapp vanavond wagenwijd open. Vanavond draai ik alles wat je wil. Nou, met grenzen. Maar ik draai het wel. Laat me weten via de NPO Luisterapp. Kan ik iets voor je draaien om deze zaterdagavond even lekker een gouden randje te geven? Ik heb zo meteen een bekje gereserveerd naar Bella Kay en I love it, I love it, I love it.

Shazam. Daarvoor Bella K. I love it, I love it, I love it. Barry zegt, kon het toch niet laten om weer mee te spelen met Bella net. En ook weer met Ed. Oké, Barry, nou hou die gitaar even vast. En probeer mee te spelen met de track die Erik graag wil horen op 3FM. Dat is namelijk nieuw werk van Muse. Dit is Cryogen op 3FM.

3FM en de nieuwste Cryogen. Is dat te veel lekker of niet? Nee? Oké. Nou, dat niet. Dat gebeurt. Ik vond het wel lekker. Het is 3FM waar je naar luistert met Vooraan. Zometeen nieuwe muziek van Janet Live. En een nieuwe muziek van Florence Road. Eerst de 1975 en It's Not Living.

0: extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
6: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Nu bij Gamma.

0: van 3FM is ook alweer begonnen. En gaat zo meteen verder met Bruno Mars en ook Estine en Vrouwtje. Eerst het allerlaatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht. En kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Bon Jovi, bon Jovi a tutti. Nieuwe dag is begonnen met nieuwe muziek zometeen voor je. Janet Leeuwen, My Desire en ook Bruno Mars nieuwste Risk It All naar Estine en Vrouw.

park op dit moment echt met bakken uit de hemel aan het komen. Ik ben heel blij dat ik lekker binnen zit. Als het goed is omdat jij de radio aan hebt, gok ik zo dat jij ook binnen zit of lekker in de auto zit. Oh, even lekker hoor, naar dat zomerse weer van afgelopen week. Om gewoon zo'n herfstnacht te hebben. Bijna winterse nacht aan de neerslag. Voelt dat het toch wel weer een beetje knus of zo. Maar goed, we hebben een hele heerlijke festivalzomer tegemoet. We hebben een fantastische muziekzomer met allemaal nieuwe releases en grote optredens tegemoet. En een van die grote festivalshows, en vette festivalshows, ga je krijgen van Florence Road. Ze zijn afgelopen donderdagochtend hier langs geweest bij 3FM om een sessie op te nemen voor Vooraan. Stonden later die avond nog in de Tolhuistuin in Amsterdam. En staan deze zomer op Down a Rabbit Hole. Ik ga zometeen een van de nieuwste tracks, Hanging Out to Dry, voor je draaien. Echt een superfijn liedje, die ze live ook echt heel vet hebben gespeeld. Maar die sessie, ja, die ga ik nog heel eventjes van je weghalen, als het ware. Die hoor je volgende week. Ik heb nu een nieuwe track voor je. Ik ben zo hopeloos verliefd op de muziek van deze artiest. Het is zo'n gigantisch talent in de Nederlandse muziekwereld. En zo ongelooflijk ondergewaardeerd. Dus mocht je er nu voor het eerst horen, onthoud even goed de naam. En luister met een open mind naar de allervetste nieuwe Nederlandse muziek die er voor mij is. Het is een sound die niet jou heel onbekend is. Een beetje UK garagey meets drum and bass, dit, dat. Weet je wel, die hoek? Met eigen vocalen, zelfgemaakt, alles is helemaal haar eigen productie. Ja, dit is on-Nederlands goed. Dit wordt niet op deze manier gemaakt in Nederland. Ik merk ook nu dat ik er ook al veel te lang over praat. Het is tijd om hem ook allemaal te gaan horen, denk ik. Zo werkt het wel. Ik heb het over Janet Live en My Desire.

0: Dark Before the Dawn.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Volgende week zaterdag ga je hier bij Vooraan een live sessie horen van Florence Road. Zonder afgelopen donderdagavond in de Tolhuistuin in Amsterdam staan deze zomer op Down the Rabbit Hole. En hebben een fantastische EP uitgebracht afgelopen jaar. En ik heb ze gesproken, er komt ergens misschien, als ze tijd hebben, en dat hebben ze niet, toch nog een keer een album aan. Maar goed, daar blijven we een beetje op hopen. Voor nu is de muziek die ze uitbrengen al fantastisch. Ze hebben een nieuwe track uit, die gaat keihard ook op de streaming. Dus wees er op tijd bij. Zorg ervoor dat je me op tijd een beetje weet te claimen bij je vrienden. Ook van, hey, dit heb ik ontdekt. En waar? Bij 3FM natuurlijk. Florence Road, Hanging Out to Dry.

lang niet gehoord op 3FM zeg. Bastille en World Gone Mad. Als je ooit wordt ontvoerd door aliens, hoe zou dat dan klinken, denk je? Moeilijke vraag, een beetje een abstracte vraag ook, weet ik. Maar het antwoord is er, dat is het nieuws. Dom Dolla heeft namelijk een nieuwe track uitgebracht. En volgens hem zelf is het een tech house alien fantasy track. Hij hoopt vooral zelf dat aliens bestaan, zodat ze ons kunnen verlossen van, nou, eigenlijk alle verschrikkelijke dingen van deze wereld. AI, microplastics, de manosfeer. Wat dat betreft een heel mooi streven van Dom Dolla, maar om dat nou te laten doen door buitenaards wezens, dat vind ik misschien wat eng. Klinkt misschien ook een beetje alsof hij het zelf allemaal niet helemaal op een rijtje heeft, maar goed. Je hebt af en toe wat nodig, hè, om je creatieve brein een beetje aan het werk te zetten om muziek te maken. En als dit eruit komt, dan heb ik ook verder niks te klagen. Nieuw werk van Dom Dolla en Tyga. Dit is Don't Worry Baby.

Adi Vreer en Think About Things. Uiteindelijk deelnemer geworden van het Eurovisie Songfestival 2021 te Rotterdam voor IJsland. Ging daar best wel viraal, had gewoon een heel leuk liedje. Was volgens mij uiteindelijk het liedje waar hij meedeed in 2021 is 10 Years geworden.

Eddie Vreer en Think About Things. Uiteindelijk deelnemer geworden van het Eurovisie Songfestival 2021 te Rotterdam voor IJsland. Ging daar best wel viraal, had gewoon een heel leuk liedje. Was volgens mij uiteindelijk het liedje waar hij meedeed in 2021 is 10 Years geworden. En dit, Think About Things, was het liedje waar hij in 2020 mee zou doen. Maar goed, dat werd natuurlijk toen gecanceld. Dus hij moest toen een nieuw liedje insturen van IJsland. Uiteindelijk is hij volgens mij 7e geworden. Was een onwijs succes. Heeft nog op Pinkpop gestaan. Staat dit jaar wederom op Pinkpop, Daddy Vreer. En gaat over, wat is dat nu nog, 5 dagen een nieuw album uitbrengen. En ik heb ook nog eens goed nieuws. Maar dat ga ik je zo meteen pas vertellen.

Cloud in Selavie, natuurlijk de inzending van Nederland van het Songfestival van afgelopen jaar. Gaat dit jaar niet gebeuren, als in Cloud gaat niet naar het Songfestival. En Nederland ook niet, zo werkt dat ook. Maar een van de allerleukste Songfestival inzendingen van de afgelopen jaar is natuurlijk Daddy Freyer met Think About Things. In principe in 2020 al mee, maar dat ging niet door. Toen het Songfestival in Nederland werd uiteindelijk in 2021 ingehaald. Waar die uiteindelijk meedeed met 10 Years. In 2000, moet ik heel goed zeggen, 2022 stond hij nog op Pinkpop. En dit jaar staat hij weer op Pinkpop. Ik heb toen zo'n ontzettend grappige show van die gozer meegemaakt. Ik kan er wel kan een klein stukje van laten horen. Het was Pinkpop 2023, zie ik nu. Maar hoe hij toen ook omging met alles wat hij deed. Hij zit er overal een beetje doorheen te praten ook. Maar hoe dit live klinkt is zo dik en zo zijn eigen sound. Moet je horen. Goed, dit is een beetje een era die hij achter zich heeft gelaten, onze grote vriend Daddy Freyer. Hij gaat een nieuw album uitbrengen komende vrijdag. En hij komt ook nog eens naar Nederland de week daarna. En ik heb weten te regelen dat hij, Daddy Freyer, op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, hier 's avonds in de Livebox komt spelen. En ook alle juice over het Songfestival komt vertellen. Want daar is natuurlijk ook een hoop aan de hand. Dit is de nieuwste Hot Damn bij 3FM.

belooft een heerlijk album te worden wat komende week gaat uitkomen van Daddy Freyer. Hot Damn, hoorde je bij 3FM. 14 mei, Hemelvaartsavond, Hemelvaartsdag, bij vooraan hier in de 3FM Livebox. Heel veel zin daarin. En ook zin in de 3FM Nachtdienst, zometeen met Bas van Schaik, na Eefje de Visser en

0: Yves de Visser bij 3FM. Yo, de O. 3FM. En oh jee, het is alweer bijna 1 uur. Zometeen onder andere muziek van Sigma. En ook Joe staat voor je klaar. En eerst word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het is bijna 1 uur, wat ik zei.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Welkom, welkom. Je hoort het. Ja, buiten gaat het nogal los. Maar hier op 3FM gaat het pas helemaal los. Met de meeste en de beste muziek. Zometeen show. En eerst is hier Sigma.

0: Jorda Joe bij 3FM. Jorda End of Beginning. 3FM. Jelly Roll staat voor je klaar.
1: Bas van Schaik.
0: Ik had vandaag een korfbalwedstrijd. Oh, heerlijk weer, hè? Heerlijk weer, zo dat zonnetje. Geen windje. Het was echt perfect. Misschien ben je vandaag wel naar het terras gegaan. Ook zo heerlijk weer. Maar goed, dat mooie weer neemt wel wat nadelen mee. Onder andere dat het ontzettend droog is. Ja, en die droogte zorgt dan weer voor natuurbranden. Heel veel natuurbranden de afgelopen dagen. Nou, gelukkig zit er weer gewoon een klein beetje mee. Op dit moment buiten, ja, ik reed ook hier naartoe. Keiharde regen, het kwam echt met bakken uit de hemel. Niet normaal. Maar goed, wel fijn. Ik bedoel, een klein beetje minder droogte, minder natuurbranden. Maar door die regen is wel code geel afgegeven. Er kunnen wel hagelstenen tot wel 2 centimeter vallen. Hè? Dus pas op als je nu op de weg rijdt. Maar goed, daar vond ik deze wel toepasselijk.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Jelly Roll. I'm good.
1: I'm good. I'm good.
3: Met 3FM ontdek je nog.

altijd goed, altijd fijn. Sam Smith en Kim Petras hoorde je bij 3FM. You're the lonely boy. Komt er een appje binnen van Rutger, die zegt... Ja, lekker dit. Heb ik net een nieuwe parasol gekocht... en krijg je nu deze regen. En Rutger, ik heb slecht nieuws. Als je zo lekker je bedje induikt en morgen, weet ik veel... rond een uur of 10 wakker wordt... ja, bewolkt, grote kans op regen. Wordt wel weer 20 graden. Dat is een goed makertje. Maar goed, dan kan je die parasol beter als paraplu gebruiken. En welkom, je bent bij 3FM. Zometeen antwoord op de vraag... Wat moet je eten om net zo mooi te klinken als Olivia Rodrigo? Kleine spoiler, het is niet een of andere vieze groene kwark of zo. Nee, het is echt...

0: pitten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: And I owe it all to you.
1: Hey.
0: Mandy.
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Maar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: En 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

0: van Afrojack hoorde je bij 3FM. You're in my world. Hey, kom eens iets dichter bij je radio. Wat is jouw snack guilty pleasure? Iets waar je eigenlijk een beetje voor schaamt, maar wat je ontzettend lekker vindt om gewoon stiekem, als je alleen thuis bent, lekker te eten. Weet ik veel, gewoon een stokbrood met heerlijke kaasjes of zo. Of zo'n hele pot Ben & Jerry ijs. Schuift er zo in één keer in. Absoluut, bij mij ook. Ja, of zoals ik, ja, kroephoek. Dat is echt stom, ja. Ik neem altijd naar werk, neem ik een kroephoekzak mee. Hij is al op. Het is vandaag Bali. De ene keer heb ik zin in Java, andere keer in Bali. Dan weer naturel of cassave. Het ligt maar net in welke mood ik ben. En nou goed, vandaag Bali. En hij is al op, want ik had honger in de auto. Ja, oeps. Maar misschien heb jij wel net dezelfde guilty pleasure als Olivia Rodrigo. Ze zegt zelfs, dit helpt mij om mijn stem goed te houden. Namelijk popcorn.
1: I inhale it like oxygen. It is just my favorite snack. There's one open bag of Skinny Pop on my piano at all times, on my desk at all times, and then in the kitchen at all times, open. Like, just ready for me to consume.
0: Nou ja, voor iedereen wat wil, hè. Ik bedoel, ik pak kroephoek, Olivia Rodrigo, de popcorn. En jij krijgt deze salty love song. Pop nu ook op in de hitlijsten. Dit is de allernieuwste van Olivia Rodrigo bij 3FM. Drop That.

0: Burna Boy bij 3FM, you're the last. Zometeen onder andere X-Ambassadors, ook somber staat voor je klaar. Ja, en dit kan jij zijn binnen nu en een minuutje of laten we zeggen 10.
1: Ja, dan laat die flikken bakken.
0: Met z'n allen, ja.
1: Het is vandaag flikken.
0: Want het is er tijd voor.
2: Zing mee om 14:15.
0: Jawel. Elke zaterdag op zondagnacht, dan vieren wij het nationale meezingmoment. Dat is elke zaterdag op zondagnacht om 14:15. Nou, kijk eens even op die klok. Inderdaad, nog 12 minuten, dan is het 14:15. En dat gaan we dus zometeen uitgebreid vieren met een liedje waarop jij en de rest van heel Nederland kan meezingen. Ja, alleen is het elke week een ander liedje. En welk liedje dat wordt, dat ligt helemaal in jouw handen. Jij bepaalt welk liedje het liedje wordt waar iedereen op gaat meezingen. Nou, mocht je nu gelijk een liedje in je hoofd hebben, het liedje wat je bijvoorbeeld net hebt gehoord toen je nog in de kroeg stond, of bijvoorbeeld het liedje wat jij zelf alleen aanzet wanneer je alleen thuis bent, zo'n liedje. Ja, mocht je dat in je hoofd hebben, pak dan even de NPO Luisterapp erbij. De NPO Luisterapp, download hem ook gelijk even als je hem nog niet hebt. En stuur daar je liedje door. Dat kan iets zijn als bijvoorbeeld deze.
3: Oh, even rustig ademhalen.
0: Maar Engelstalig mag ook.
3: Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake.
0: Ah, want laten we heel eerlijk zijn, er is toch niks lekkerders dan zeker op die zaterdagavond even volledig meeblerden. Vind ik ook. Ga ik zo meteen ook doen. Maar nogmaals de vraag, welk liedje wil je horen? Kom maar door, de NPO Luisterapp, die staat dus voor je open. Stuur jij hem daarin, dan hoor je hem zometeen hier zo op 3FM. En zing je mee om 14:15.

0: feesten en de beste muziek voor in je weekend hoor je natuurlijk bij 3FM. Zometeen heb ik onder andere nog voor je klaarstaan Billie Eilish en Charlie XCX. Guess wordt echt even een flinke beuker. En ook Mika hoor je zometeen.
1: 3FM.
2: Zing mee om 14:15.
0: Is het tijd voor het Nationale Amazing Moment. Elke zaterdag op zondagnacht om 14:45, dan is het zover. Dan gaat heel Nederland keihard meezingen met een liedje uitgekozen door misschien wel jij aan de andere kant van de radio. En ik heb aan de telefoon niemand minder dan Tim. Hey Tim.
3: Hey, goedenavond.
0: Ja, het is een speciale dag voor jou, hè?
3: Ja, zeker. Ik vier mijn verjaardag zeker.
0: Jij viert jouw verjaardag. Wanneer was je jarig?
3: 9 april.
0: Ah, dan ga ik eerst even een klein stukje, heel klein stukje voor jou zingen.

0: Nee, je bent het nu aan het vieren, hè?
1: Ja, zeker.
0: En in Limburg, dat heb ik doorgekregen. Hoeveel man is er nog aanwezig?
1: 15 man zijn er nu nog aanwezig.
0: Oh, kijk. Je stuurt een foto ook door. En ik zie allemaal hele ook...
1: Ja, joh.
0: Kijk, ik hoor ze ook gelijk, maar ik zie allemaal hele rode lichten.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Is het thema Marco Borsato rood of...
1: Nee. Het is gewoon lekker een feestje.
0: Lekker sfeerverlichting. Hey, en wat wordt er geschonken op je verjaardag?
1: Ja, je hoort al, ze gaan gewoon lekker los.
0: En wat wordt er geschonken op je verjaardag, Tim?
1: We hebben over bier, we hebben van die goede shotjes. Dus ja, dat gaat wel lekker.
0: Ah, dat wordt helemaal fantastisch. Ik hoor het al. Hey, wat gezellig. En dan gaan jullie ook nog eens met z'n allen meezingen bij Zing Mee om 14:15. Om de avond nog even net wat mooier te maken. Jij gaat voor Weekend Scooter.
1: Ja, zeker. Dat klopt, ja.
0: Ja, ga er vol voor, zou ik zeggen. Dit is jouw moment met z'n allen keihard meezingen.
1: Yes, Scooter, Scooter.

Je hoorde Charlie XCX bij 3FM samen met de vrouw die dus nooit wiskunde op school heeft gehad. Ja, Billie Eilish kreeg vroeger dus gewoon thuisles samen met haar broer. Dat waren lessen die een beetje gefocust waren op bijvoorbeeld koken en muziek maken. Ja goed, en liedjes maken, dat kan je, dat heb je net gehoord. En goed, rekenen, dat kan ik dan weer. Ja, en ik heb even

0: zometeen. 3FM. Eerst word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, het is net 2 uur geweest.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd één van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Bas van Schaai. Michiel, zeg het maar.
2: Iedereen een fijn weekend.
0: Jij ook, Michiel. Hey, er zijn 2 queens, ook wel de Queen of Pop genoemd, de studio ingedoken. Welke 2 dat zijn, hoor je zometeen.